0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen de beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. De moorden werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
2: BNN Vara.
3: Zomer op je radio. NPO Radio 2. Please.

0: Radio 2.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties binnen deze familie. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan, wat kan duiden op nieuwe Iraanse aanvallen. Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen Amerika en Iran wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek om iemand anders te gaan. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Radio 2.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwe escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de regio aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man... omdat Spits en Bolo een gele kaart kreeg voor een swalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zo, een beetje warm, hè? Casper Topper, dankjewel.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Daar zijn we weer!
6: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
7: Carpetright! Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: jouw gratis thuisadvies.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
3: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: De T van

0: Luid Skills Amazing is eigenlijk een soort van nieuwe material woman, girl van Madonna. En dan in een Sienna Spyro jasje en in een ander genre. Ja, ik hou ervan. Materie, ja, fuck dat. Ik hou ervan, waarom niet? Ja. Goed, een deel van de mensen die vindt me sowieso verschrikkelijk. En een deel gaat dat waarschijnlijk nu ook vinden. En een deel denk ik ook gewoon niet. Dat kan ook nog, hè? Dat bestaat ook.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Ja, weet je wat het is? Tegenwoordig maken ze echt van die korte muziek. Kun je een plaat van 1 minuut 30 nog wel een plaat noemen? Ik moet sommige nummers gewoon 3 keer achter elkaar luisteren omdat ik het zo leuk vind. Omdat ik gewoon niet satisfied ben met 1 minuut 30. Dan word ik bijna gewoon boos dat ze alweer klaar zijn. Precies op het moment dat je gewoon net een beetje warm bent of zo, ja. Maar je hebt ook natuurlijk andere uitersten, hè. Nummers van 9 minuten of Pink Floyd met Echoes, 23 minuten. Dat is gewoon een podcast. Had je gewoon een podcast kunnen publiceren. Ja, ik vind het wel mooi hoor, daar niet van. Begrijp me niet verkeerd. Maar 23 minuten bijvoorbeeld in een top 2000 café. En dan heb je toevallig, hè, op dat moment besloten om die tickets te kopen voordat de hele lijst bekend is. En dan zie je daar 23 minuten naar Pink Floyd te luisteren. Niks mis mee, maar ik kan me voorstellen dat je misschien ook andere dingen zou willen horen. Ja, ik mag er niet om lachen. Dadelijk zit hij dit jaar bij mij in de lijst en dan moeten we een soort

0: Luid Skills Meezingen is eigenlijk een soort van nieuwe material woman, girl van Madonna. En dan in een Sienna Spyro jasje en in een ander genre. Ja, ik hou ervan. Materie, ja, fuck dat. Ik hou ervan, waarom niet? Ja. Goed, een deel van de mensen die vindt me sowieso verschrikkelijk. En een deel gaat dat waarschijnlijk nu ook vinden. En een deel denk ik ook gewoon niet. Dat kan ook nog, hè? Dat bestaat ook.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Ja, weet je wat het is? Tegenwoordig maken ze echt van die korte muziek. Kun je een plaat van 1 minuut 30 nog wel een plaat noemen? Ik moet sommige nummers gewoon 3 keer achter elkaar luisteren omdat ik het zo leuk vind. Omdat ik gewoon niet satisfied ben met 1 minuut 30. Dan word ik bijna gewoon boos dat ze alweer klaar zijn. Precies op het moment dat je gewoon net een beetje warm bent of zo, ja. Maar je hebt ook natuurlijk andere uitersten, hè. Nummers van 9 minuten of Pink Floyd met Echoes, 23 minuten. Dat is gewoon een podcast. Had je gewoon een podcast kunnen publiceren. Ja, ik vind het wel mooi hoor, daar niet van. Begrijp me niet verkeerd. Maar 23 minuten bijvoorbeeld in een top 2000 café. En dan heb je toevallig, hè, op dat moment besloten om die tickets te kopen voordat de hele lijst bekend is. En dan zit je daar 23 minuten naar Pink Floyd te luisteren. Niks mis mee, maar ik kan me voorstellen dat je misschien ook andere dingen zou willen horen. Ja, ik mag er niet om lachen. Dadelijk zit hij dit jaar bij mij in de lijst en dan moeten we een soort activiteit maken. Ik zat wel te denken, hè.

0: Luid skills meezingen is eigenlijk een soort van nieuwe material woman, girl van Madonna. En dan in een Sienna Spyro jasje en in een ander genre. Ja, ik hou ervan. Materie, ja, fuck dat. Ik hou ervan, waarom niet? Ja. Goed, een deel van de mensen die vindt me sowieso verschrikkelijk. En een deel gaat dat waarschijnlijk nu ook vinden. En een deel denk ik ook gewoon niet. Dat kan ook nog, dat bestaat ook.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Ja, weet je wat het is? Tegenwoordig maken ze echt van die korte muziek. Kun je een plaat van 1 minuut 30 nog wel een plaat noemen? Ik moet sommige nummers gewoon 3 keer achter elkaar luisteren omdat ik het zo leuk vind. Omdat ik gewoon niet satisfied ben met 1 minuut 30. Dan word ik bijna gewoon boos dat ze alweer klaar zijn. Precies op het moment dat je gewoon net een beetje warm bent of zo, ja. Maar je hebt ook natuurlijk andere uitersten, hè. Nummers van 9 minuten of Pink Floyd met Echoes, 23 minuten. Dat is gewoon een podcast. Had je gewoon een podcast kunnen publiceren? Ja, dat vind ik wel mooi hoor, daar niet van. Begrijp me niet verkeerd. Maar 23 minuten bijvoorbeeld in een top 2000 café. En dan heb je toevallig, hè, op dat moment besloten om die tickets te kopen voordat de hele lijst bekend is. En dan zit je daar 23 minuten naar Pink Floyd te luisteren. Niks mis mee, maar ik kan me voorstellen dat je misschien ook andere dingen zou willen horen. Ja, ik mag er niet om lachen. Dadelijk zit hij dit jaar bij mij in de lijst en dan moeten we een soort activiteit maken. Ik zat wel te denken, hè? Een beetje à la Pitbull of zo. Weet je, dat hij met al die kale koppen stond en dat hij een wereldrecord heeft verbroken. Wat zouden wij binnen 23 minuten kunnen doen? Is wel iets om over na te denken. Ik weet niet eens of ik de top 2000 mag doen, maar ik vind dat wel iets leuks. Maar goed, Led Zeppelin met Stairway to Heaven. Ja, die maakt mij dus niet boos. Die opbouw alleen al. Het is echt alsof je een trap naar de hemel oploopt. Zo mooi. Je verdwijnt gewoon in die 8 minuten. En voor je het weet, is het gewoon alweer voorbij. Maar goed, terugkomend op dat stukje van verschrikkelijk vinden. Ik hoop dat je me nu niet verschrikkelijk vindt, want ik wil hem draaien. Het is namelijk voor mijn gevoel best wel een tijd geleden. Dus we gaan 8 minuten ernaar luisteren, omdat het gewoon zo mooi is. In de tussentijd mag je me ook laten weten welke deeltrack jij wil horen en waarom. Of als je iets anders kwijt wil over je dag, het leven. Ook dat mag via de NPO Luisterapp. Of ideeën dus wat we in 23 minuten kunnen doen. Ook die zijn welkom. Ja, en als ze me niet wilden vragen om de lijst te presenteren, dan moeten ze nu wel. Hey, see what I did there?

0: way to heaven.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Tannas.
1: De thee van Tannas. Dat is Anna met een D ervoor

0: Van klassiekers naar nieuwere muziek. The Kid Laroi, Justin Bieber hoorde je net met Stay. En daarvoor Led Zeppelin met Stairway to Heaven. Waarvan Maria in de NPO Luister-app zegt: prachtig mooi. Altijd een vaste stem van mij voor de NPO Radio 2 Top 2000. Ja, tuurlijk, hartje zomer. We mogen het er nog niet over hebben. Maar we gaan het er gewoon over hebben. I do not care. We zijn juni voorbij. Het aftellen is begonnen. Ook al is het vandaag heel erg warm. Het aftellen is begonnen. Terug naar jou. Wat komt er verder binnen in de NPO Luister-app aan mededelingen? Want die zijn gewoon welkom.
1: Goedemorgen, lieve Thomas. Wat ik vandaag je wil zeggen was: al voel je je nog zo klein, bedenk je dan eens wie in de dierenwereld de sterkste zijn. Mij.
0: Ja, al voel je nog zo klein, bedenk je dan eens hoe wie er in de dierenwereld de sterkste zijn. Dat is echt een hele mooie gedachtegang, want soms zijn die kleine beesten gevaarlijker dan die grote beesten. Ja, ja, ja, ja. Mooi gedachte voor. Dankjewel, lieverd. Even verder komt er binnen Bas, die zegt: goedemorgen Nederland, pluk de dag. Ik ben net wakker en ik ga eventjes de was hangen. Ja, goed moment om de was op te hangen.
2: De deeltrek.
0: Opvouwen vind ik altijd vreselijk. Oh, vreselijk. Je opvouwen. Dan, soms dan blijft het zo lang hangen dat het gewoon krokant wordt. Dat je denkt: oh ja. Nu heb ik gewoon, weet toch, die freeze-dried fruit. Waar, zeg maar, die gedroogde fruitsoorten waar ze snoep van maken. Dat is mijn was soms. Sorry, ik vind mezelf een beetje te grappig. Oké, terug naar de muziek. Wat moeten we draaien?
3: Hey Thomas, goedemorgen. Michelle hier. Ik heb gisteren een werkdag gehad van 6 uur tot 3:30 'smiddags. Ben daarna weer begonnen om 4:15. En ik was klaar om 11:45 gisteravond. En ik ben nu weer onderweg naar mijn werk. Zonnetje schijnt. We gaan weer beginnen aan de dag. Dus wil je alsjeblieft Michael Bublé, It's a New Day, voor mij draaien? Je bent fantastisch. Fijne dag.
0: Ik word zo blij van mensen die op deze zondagochtend dezelfde energie hebben als wij in dit programma. Vrolijkheid, de wat van maken, pluk de dag. En ervoor zorgen dat je met energie de zondagochtend doorkomt. Ook al is het zo pluk.

Ja joh, Holiday Madonna. Oh, dit geluid is heerlijk. Dan weet je het gewoon, Holiday begint. Je zit in een vliegtuig, je kijkt naar buiten en de zon schijnt precies op die dikke witte wolken. Dan lijkt het ineens alsof je daar zo op zou kunnen neerploffen. Alsof het een grote, zachte deken is. Maar hoe mooi de ruimte er van afstand ook uitziet, sommige dingen daarboven zijn toch wat minder aantrekkelijk dan je denkt. Wetenschappers die ontdekten namelijk dat een echte komeet helemaal niet lekker ruikt. Een ruimtevaartvliegtuig die onderzocht komeet 76P, 67, en vond gassen die doen denken aan rotte eieren, urine en brandende lucifers. Er zat zelfs een geur tussen die een beetje op amandelen lijkt. Dus, de volgende keer dat je een vallende ster of komeet ziet, kun je gewoon denken, mooi om naar te kijken, maar gelukkig hoef ik er niet naast te staan. Een beetje zoals je eigenlijk soms naar je ex kijkt. Gevalletje iemand die ik ooit kende. Doe er afstand van. Krijgen we anxiety van ook, van dat soort mensen.

0: hadden het net over vallende sterren en wensen. En het volgende komt binnen via de NPO Luister-app.
1: Ik zit nog wel eens buiten in mijn jacuzzi, urenlang, 's nachts. Als ik een vallende ster zie, doe ik altijd een wens. En die wens is nog nooit uitgekomen. Daar ben ik benieuwd naar.
0: Hoor je wat je zegt? Je zit in een jacuzzi? In een jacuzzi. You own a jacuzzi. Je hebt een jacuzzi en je bent vanuit je jacuzzi op een fijne, warme plek met bubbels en blablabla en gewoon vibes en champagne waarschijnlijk een wens aan het doen. Schat, je hebt alles al. Het universum kijkt naar je en die zegt, je hebt een jacuzzi. Waar hebben we het over? Maar ik gun je de wereld hoor, daar niet van.

Bon Jovi, In These Arms hoorde je net hier op NPO Radio 2. En daarvoor hoorde je het liedje wat je deze hele maand gaat horen. En Astrid die zegt via de NPO luisterapp: wat een leuk nummer met Achterbank. Ja, hij is leuk, hè? Ja, we love Tessa June. Deze hele maand ga je haar horen hier op de radio. En volgende week is ze ook te gast. Als het allemaal goed gaat en haar wekker afgaat, dan mogen we haar hier ontvangen. Ja, leuk hoor, om nieuwe talenten te ontdekken. En ik kan zeggen, zij is wel echt heel gedreven en gemotiveerd. Zo direct geef ik mijn microfoon over aan jou. Ik ga je een belangrijke vraag stellen. Wat die vraag is, ontdek je allemaal strakjes.

0: zondagmorgen gaat prima samen met de thee van Frannes.
1: Op het strand. In de auto. Op je werk. Overal zomer. Met NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
10: iWish.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
16: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er ook raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking, het wordt daar 23 graden en 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik had ergens gehoord dat het zelfs 18 graden is. Ik weet niet meer, één van de eilanden. Maar je moet me niet vragen welk eiland, maar één van de eilanden is 18 graden. Laten we met z'n allen Project X gaan op dat eiland.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Mam, waar is mijn zwembad?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
27: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
28: geeft ruimte.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
30: Zonnebrandcreme?
29: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
31: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
32: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
31: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: De thee van...

0: Hansen en Bruno Mars te horen hier met Uptown Funk tijdens de thee van Tannas. Als jij een toespraak moest houden voor 200.000 mensen, over welk onderwerp zou je dan willen spreken?
1: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Dit onderwerp van de dag komt niet per se uit de lucht vallen. Althans, voor mij niet, voor jou misschien wel. Ik ben al ruim 70 dagen bezig met innerlijk werk door middel van een boek waar je elke dag in moet schrijven. Sterker nog, ik heb nog 2 weken te gaan en dan is het klaar, dan moet ik een ander boek kopen. En toen deze vraag kwam, was het eerste wat ik dacht: praten over het liefhebben van je naaste, je medemens. Omdat die wereld al gewoon zo naar genoeg kan zijn. Maar terwijl ik dat dacht, bedacht

0: Johansson en Bruno Mars te horen hier met Uptown Funk tijdens de thee van Tannas. Als jij een toespraak moest houden voor 200.000 mensen, over welk onderwerp zou je dan willen spreken?
1: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Dit onderwerp van de dag komt niet per se uit de lucht vallen. Althans, voor mij niet, voor jou misschien wel. Ik ben al ruim 70 dagen bezig met innerlijk werk door middel van een boek waar je elke dag in moet schrijven. Sterker nog, ik heb nog 2 weken te gaan en dan is het klaar, dan moet ik een ander boek kopen. En toen deze vraag kwam, was het eerste wat ik dacht: praten over het liefhebben van je naaste, je medemens. Omdat die wereld al gewoon zo naar genoeg kan zijn. Maar terwijl ik dat dacht, bedacht ik me ineens direct ook: ja, maar

0: Hansen en Bruno Mars te horen hier met Uptown Funk tijdens de thee van Tannas. Als jij een toespraak moest houden voor 200.000 mensen, over welk onderwerp zou je dan willen spreken?
1: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Dit onderwerp van de dag komt niet per se uit de lucht vallen. Althans, voor mij niet, voor jou misschien wel. Ik ben al ruim 70 dagen bezig met innerlijk werk door middel van een boek waar je elke dag in moet schrijven. Sterker nog, ik heb nog 2 weken te gaan en dan is het klaar, dan moet ik een ander boek kopen. En toen deze vraag kwam, was het eerste wat ik dacht: praten over het liefhebben van je naaste, je medemens. Omdat die wereld al gewoon zo naar genoeg kan zijn. Maar terwijl ik dat dacht, bedacht ik me ineens direct ook: ja, maar Tannas, dat doe jij eigenlijk al. God mag weten hoeveel mensen naar de radio luisteren. Ja, ik wil dat zelf nooit weten, cijfers en zo. Maar ik denk dat we wel in de buurt komen daarvan. Dus om die reden vind ik het gek om het bij mezelf te houden. Ik wil die microfoon doorgeven aan jou. Want jij verdient die kans ook. Alles kan, schaam je niet, wees niet bang. Je mag het typen, je mag het ook inspreken. Als jij een toespraak moest houden voor 200.000 mensen, over welk onderwerp zou je dan willen spreken? Laat je horen via de NPO Luister-app.

0: Sonmieu, dag before the dawn. Vandaag hebben we het over als je een toespraak moest houden voor 200.000 mensen. Over welk onderwerp zou je dan willen spreken? André die zegt, goeie vraag. Ik vraag me dan ook meteen af als men hedendaags al niet naar elkaar luistert. Waarom zou men dan naar mij luisteren? Hou jij van schreeuwen in een diep put, Tannas, met als enig antwoord echo? Ik snap je. Maar er is wel ruimte om naar elkaar te luisteren. Ik zie dit nu, ik lees dit nu, ik hoor jou nu. En een heleboel andere mensen in deze stilte hebben zojuist ook jouw bericht gehoord. Dus we gaan nog verder in stilte. Want er zijn nog veel meer berichten die binnenkomen.
1: Hey Tannas, goedemorgen. Nou, voor 200.000 mensen zou ik zeker wel wat willen vertellen over kunst. Over het belang van kunst. Over wat kunst nou eigenlijk is. Wanneer je iets kunst kunt noemen en wanneer niet. En, ik denk dat met dat wel goed af zou gaan. Ik zou daar zeker over willen vertellen. Ook omdat ik vandaag, ik ben kunstenaar, meedoe aan een atelierroute ergens in het noorden van het land. En daar heb ik vandaag eigenlijk, net als gisteren, de hele dag gesprekken met mensen over wat kunst is. En nou ja, of het nou voor één iemand is of voor 200.000, dat zou mij ook niet zoveel uitmaken. Nou, dat dus. Hey, fijne dag. Hoi.
0: Verder komt er een bericht binnen van Mohammed. Mohammed die zegt dan, als ik wil het hebben over een vrij Palestina. We kunnen er niet vaak genoeg het erover hebben, totdat Palestina ook daadwerkelijk vrij is. Dus daar zou ik het onder andere over willen hebben. Ali Reza die zegt, ik zou het willen hebben over het Iraanse volk, Tannas. Jij hebt het ook altijd over het Iraanse volk, maar zij horen ook bevrijd te worden. Verder komt een bericht binnen van Saskia, die zegt, ik zou een toespraak willen houden over verdraagzaamheid. Dat zou de wereld een stuk mooier uitzien. Geen oorlog, al het geld gebruiken voor een betere wereld. Inderdaad, waarom is er honger, terwijl er wel geld kan gebruikt worden om wapens mee te kopen? Matthijs die maakt het weer luchtig, die zegt, ik zou het willen hebben over mensen dat ze hun handen moeten wassen na het toiletbezoek. Dat kan natuurlijk ook. En Jan komt ook met iets serieus, die zegt over het fantastische werk van kinderrechtenorganisaties.

0: Wauw, Herman die zegt een fluweelzachte zondagochtend, heerlijk. Precies hoe ik mij nu voel. Echt waar? Iedereen's fluweel is gewoon helemaal bedekt met zweet, schat. Waar? Waar is jouw... Waar ben jij? Stuur eens een foto via de NPO-lijst-app. Wij willen ook weten waar jij bent. Hallo, ik wil ook fluweel. Wat is dit nou? Ik had vanochtend een mot in mijn kamer. Er waren twee motjes. Niet in mijn oude jas, hoor. Nee, even een gordijn. Groot, hè? Zo'n koningsmot. En hij zei nog... Ik dacht... Hey, rustig. Ja, helemaal lijp. Ja, nou, het weer. Het is lekker zonnig vandaag. Is er in het noorden wel wat bewolking? De redacteur Youssef is onder tafel gedoken. Zie je, ik ben niet de enige die lacht om mijn grappen. Ik lees dat wel eens online over mezelf. Ze lacht te hard om haar eigen grappen. Er zijn ook al... Maar ja, hij wordt wel betaald. Jij niet. Jij niet, Suzanne.
1: Ik vind het leuke grappen. Ik zie het ook helemaal voor me. Jij in die mot. Ook goedemorgen.
0: Ik was nog naakt ook, hè? En die mot die dacht, ja, mama, lekker.
1: Ik zie dit helemaal voor me nu, maar...
0: Ja, dat is echt grappig. Anyway, het wordt vandaag 23 graden. In het zuiden wordt het 32 graden. En in het noorden wordt het dus 23 graden. Sorry. Gaan we over naar heel erg serieus nieuws wat niet grappig is. Moeten we even een momentje nemen of kunnen we wel?
1: Nee, het gaat helemaal goed komen. Ik denk nu niet meer aan die mot.
0: Okay.
1: Goed, het nieuws.
0: Ja.
1: In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. En het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd gisternacht van zijn fiets getrokken. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld. Een familie in Brazilië moet een vrouw een schadevergoeding betalen omdat zij jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. En Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld, omdat spits Embolo een gele kaart kreeg voor een Schwalbe, terwijl hij ook al geel op zak had.
2: Ja, Embolo krijgt geel en dan moet Zwitserland verder met 10 man. Onvoorstelbaar dit. Ongelooflijk. De wedstrijd volledig op zijn kop gezet. En Embolo moet vertrekken. En dan is dit verschrikkelijk om te zien, zeg. Embolo in tranen. Hij moet vertrekken. Hij heeft zijn elftal gedupeerd. Zo voelt dat.
1: Ja, na de reguliere speeltijd stond het nog 1-1. En in de verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen.
0: Ik hoop dat Engeland wint, want ik ben een beetje Argentinië moe.
1: Oké.
0: Ja, ik vind het een beetje zo saai worden. Altijd Argentinië. Ja, leuk hoor dat ze goede spelers hebben. Maar even, ik hoop gewoon dat een keer zo'n Engeland dan ineens zegt... Ah, boy. Boom.
1: Leuk. Jij gaat juichen voor Engeland.
0: Ik ga juichen voor Engeland. Mooi. Let's go. Suzanne Topper, dankjewel.
1: Zo.
0: Jouw auto, slaapkamer of schuur kan ruiken naar musk... in de combinatie van sterke vanillelucht en een ultieme frisheid. Ja, wil je dat hebben, dan kan je dus een T-Fontan als autogeurhanger ophangen... mits het jou lukt om minimaal 2 van de 3 fragmenten... die Google vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald correct te raden. Mocht je luisteren en denken, ja, ik weet niet zo goed, even aftasten. Nou, hier hebben we een klein voorbeeld. Luister goed.
3: Een bericht in een fles, ja.
0: Een bericht in een fles, ja. Meespelen kan door het woord post in te sturen via de NPO-lijsten-app.

0: Goedemorgen, Richard.
1: Hi, goedemorgen.
0: Richard Topper, je speelt mee met dit spel.
2: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
3: Even Google vertalen.
0: Wat is iets, Richard, waar jij je het meest op verheugt wanneer je wakker wordt?
1: Dat de zon schijnt.
0: Het zijn de simpele dingen in het leven, ja.
1: Ja, ja. Simpele dingen, ja.
0: En als de zon niet schijnt, want het is wel Nederland?
1: Gewoon dat bij mij alles nog doet, gewoon.
0: Dat je gezond bent.
1: Ja, precies.
0: Ja, en ben je gezond, gewoon, als ik mag vragen?
1: Ja, zeker. Ik heb laatst nog een APK'tje gehad, dus ik ben helemaal goed gekeurd.
0: Kijk, dat is altijd leuk, hè? Als je een APK'tje doet in het ziekenhuis en ze gaan je bloed testen en ze zeggen, je bent gewoon helemaal oké.
1: Precies, bloeddruk en alles, ik ken het wel.
0: Ja, nou, we gaan even die bloeddruk toch wel weer even testen met dit spel. Het werkt als volgt. Ik heb 3 fragmenten die door Google vanuit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald. En als het jou lukt om door die saaie toon heen te luisteren en minimaal 2 van de 3 correct te raden, ga je er vandoor met een thee van Tan als autogeurhanger en de vrijheid om 1 van de 3 liedjes uit te kiezen die we moeten draaien. Als het je niet lukt, nee getreurd, dan krijg je dat laatste nog van ons cadeau. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
3: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
2: Ik stuur een SOS naar de wereld. Ik stuur een SOS naar de wereld. Ik hoop dat iemand me ontvangt. Ik hoop dat iemand me ontvangt. Ik hoop dat iemand mijn bericht in een fles ontvangt. Ja, bericht in een fles. Ja.
1: Ja, dus message in a bottle.
0: Correct, ja. En daarover gesproken, er was laatst een video wat ik zag, wat ik heel mooi vind om toch even kort te delen, van een dame die een deel van het as van haar moeder in een fles had gegooid met een briefje erin. En dan zei ze, ik wil dat mijn moeder de plekken op de wereld kan zien. Dus als hij ergens strandt op een strand, gooi hem dan terug in het water en schrijf even het land erbij waar mijn moeder dan is geweest. Vond ik zo fascinerend om te zien op die manier.
1: Ja.
0: Ik hoop wel dat mensen gewoon leven en dit soort dingen kunnen meemaken, maar toch vond ik het heel symbolisch of zo.
1: Nou ja, ik vind het inderdaad een heel mooi dingetje om te doen, ja.
0: Inderdaad. Oké, nou komt de volgende.
2: Ik heb wat hulp gehad, het is niet alsof ik deze rotzooi helemaal alleen kan maken. Mocht je dat nog niet doorhebben, ze zeggen, samenwerking maakt dromen waar. Nou ja, ik heb wat hulp gehad.
0: We hebben alleen de titel nodig.
1: Jeetje.
0: Focus je op het laatste. Het gedeelte.
1: I need help? Nee.
0: Bijna. Bijna. Nee.
1: Help me? Nee.
0: En Morgan Wallen, I had some help. Ja, ik probeerde je nog te helpen, omdat de titel ook zegt, I had some help. Maar dat is helaas niet gelukt. Maar die laatste, ik voel het, dat gaat worden. En dan krijg jij gewoon die thee van Tan als autogeurhanger. Komt-ie.
2: In mijn brief aan jou heb ik al mijn angsten en twijfels opgeschreven. In mijn brief aan jou alle moeilijke dingen die ik heb ontdekt in mijn brief aan jou.
1: I wrote a letter to you. Nee, ik...
0: Ja!
1: Toch wel?
0: Bruce Springsteen, inderdaad, met Letter to You. En vandaag spelthema is, je raadt het al, post. Want PostNL gooit de bezorgdheid van brievenbuspost omhoog.
1: Ja,
0: het gaat...
1: Dat heb ik gehoord.
0: Ja, voortaan dus 2 dagen duren voordat de brief of kaart aankomt. Volgend jaar mogelijk zelfs 3. Dus hou er rekening mee als je een speciale gelegenheid hebt en een handgeschreven kaartje wilt sturen.
1: Mag ik ook iedereen eventjes adviseren om genoeg te frankeren? Want anders krijg je een boze brief van PostNL dat je... €6 moet betalen omdat je te weinig gefrankeerd hebt.
0: €6? Echt waar?
1: Ja joh, ja.
0: Heb jij die ontvangen?
1: Ja, die heb ik ontvangen, ja.
0: Och, dat is wel echt heel veel. Het is wel een goede reminder om zelf ook goed te frankeren dan. Goed. Nou ja. Ik ben blij dat hij in ieder geval weer veilig terug is gekomen bij jou. Van ons krijg je een thee van Tan als autogeurhanger. We gaan erop letten dat we die ook goed frankeren. En je mag beslissen welk van de 3 nummers ik voor je mag draaien. Zeg het maar.
1: Nou, dude, ik denk dat ik Bruce Springsteen dan wel wil horen.
0: Ik denk dat je een heleboel mensen blij maakt met deze toppen. Richard, dank je wel voor het meespelen.
1: Okay. Is goed hoor.
0: Doei.
1: Doeg.

0: Ik heb een tip voor iedereen die humor heeft. Heb je geen humor? Of word je snel boos en heb je kinderen in de buurt? Doe dit niet. Ik herhaal, heb je kinderen in de buurt? Doe dit niet. Heb je geen humor? Doe dit ook niet. En dan heb ik het echt over slechte humor, hè. TLC, die je net hier hoorde op NPO Radio 2 met No Scrubs. Zoek op YouTube, Bella Arino. Bella Arino, ja? En dan zie je daar een cover van dit nummer. Thank me later.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Nona met What a Way to Die.

0: is NPO Radio 2.
1: Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
4: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Eyewear. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
15: geeft ruimte.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Zometeen heb ik Michael Jackson voor je klaarstaan met Remember the Time. Jazeker, we remember. Het is 8:00 en je krijgt het NOS-journaal van Suzanne de Vries. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Tanas. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond, zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, waren er meerdere opstootjes en vechtpartijen. In Ter Apel is nu 1 hulporganisatie achtergebleven, maar ook daar zijn zorgen.
19: Vaak op maandag en dinsdag komen er wel meer mensen aan, dus ik denk dat het dan weer druk wordt en ik denk dat de situatie dan heel slecht is. Als er dan ook geen schaduw meer is, ook geen water en eten. Ja, ik vind het echt bizar. Ik hoop dat COA en de overheid heel snel met een oplossing komen en dat ze hun verantwoordelijkheid nemen in het zorgen voor goede opvang voor deze mensen.
18: Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De straat van Hormuz is voorlopig volledig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Vannacht vielen ze een schip aan dat door de zeestraat voer. De VS heeft als reactie bombardementen uitgevoerd op meerdere plekken in Iran. En Iran heeft Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. De Amerikaanse journalistenvereniging is boos over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid. En van Groningen naar Emmen lopen, dat is voor Mimoet uit Emmen een eitje, want ze loopt dagelijks zo'n 15 tot 20 kilometer om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. Dat doet ze omdat ze mensen in haar leven is verloren die struggelden met hun mentale gezondheid. Ze doet ook mee aan de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk.
20: Die loop ik dit jaar voor de vijfde keer. En daar heb ik ook wel gemerkt van lopen. Dat opent ook het gesprek. Ja, je bent wel de hele dag aan het wandelen, maar mensen zijn zo open. Eigenlijk onbekende mensen waarin je hele diepe gesprekken ineens mee hebt. Dat zijn nu gewoon vrienden. Ja,
18: ze zegt dat tijdens een wandeling iemand groeten al een enorm verschil kan maken in iemands dag. Dus je weet wat je te doen staat vandaag, Tanas.
21: Goed, jou motiveren om te wandelen met mensen te praten, Suzanne.
18: Ja, oké, ik mag het gaan doen.
21: En Youssef mag het ook doen, die vindt praten ook namelijk geweldig.
18: Ja, helemaal goed. Nee, maar ze heeft wel gelijk.
21: Ze heeft gelijk.
18: Ik vind het heel erg leuk gelijk. Als iemand gewoon heel vrolijk hoi tegen mij zegt. Dan merk ik dat
21: glimlach
18: naar
21: alleen
18: anderen
21: al.
18: Doen.
21: Ja, en ja. Mensen die glimlachen, het zijn altijd mooie mensen die glimlachen,
18: ja, je steekt anderen mee aan.
21: Ja, 100%.
18: Het weer dan. Ja, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden daar in het noorden. Tot 32 in het zuiden.
21: Ja, Suzanne, topper. Dankjewel.
22: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
23: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
22: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij PlaceFly vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
14: De T van Panas.
15: Max.
16: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
17: Good morning, everybody. You're listening to Panas right here on NPO Radio 2.

0: Een hele dagje tijd invullen kan je brein onnodig vermoeien. En om die reden heb ik een mogelijke planning voor jou.
1: Tijd voor tips.
0: Je begint met een uitje naar de verborgen Nederlandse parel. Daarna maak je een lekker recept. En sluit je af met een serie waarbij je elke keer denkt... wauw, doe toch maar nog één aflevering.
1: Dagje uit tip.
0: En dat uitje kan naar het Blauwe Meer in Drenthe. Een plek waar je bijna niet gelooft dat je gewoon in Nederland bent. Het helder blauwe water doet je denken aan de Cariben, terwijl je omringd wordt door de rust van de Drentse landschap. Het is echt een heerlijke plek die ze gatekeepen om te zwemmen.

0: Een hele dagje tijd invullen kan je brein onnodig vermoeien. En om die reden heb ik een mogelijke planning voor jou.
1: Tijd voor tips.
0: Je begint met een uitje naar de verborgen Nederlandse parel. Daarna maak je een lekker recept. En sluit je af met een serie waarbij je elke keer denkt... wauw, doe toch maar nog één aflevering.
1: Dagje uit, tip.
0: En dat uitje kan naar het Blauwe Meer in Drenthe. Een plek waar je bijna niet gelooft dat je gewoon in Nederland bent. Het helder blauwe water doet je denken aan de Cariben, terwijl je omringd wordt door de rust van de Drentse landschap. Het is echt een heerlijke plek die ze gatekeepen om te zwemmen, te ontspannen en om even toch dat vakantiegevoel te pakken.
1: Waarom ook niet, tip.
0: Ja, nou, na dat uitje kun je thuis de barbecue aanzetten, of je maakt met dit warme weer een frisse couscoussalade met courgette en noten. Laat de couscous 10 minuten wellen in groentebouillon. Trust me, is echt wel lekker. Pak ondertussen de courgette en meng deze met olie, honing en kruiden die jij heel erg lekker vindt. Voeg daarna appel, rozijnen en noten toe. Schep alles door die couscous en dan krijg je een simpel, fris en zomers gerecht. Volgens lekker en simpel.
1: Kijk, tip.
0: Nou, en dan is het tijd om op de bank te ploffen met je couscoussalade erbij en een goede serie. Dat zeker ook wel echt heel erg goed is. Survival of the Thickest. Ik heb die laatste seizoen heb ik helemaal gebingewatched. Het is een komische serie over modeontwerper Mavis die haar weg probeert te vinden in de fashionwereld. Terwijl ze dus te maken krijgt met persoonlijke uitdagingen en het belang van representatie. En alle drie de seizoenen die staan dus online. En dus helaas, die laatste is ook echt de laatste. En een beetje een tip in 6, want wij tippen de serie, maar de serie zelf die tipt jou ondertussen ook terug. Zo krijg je naast een leuke binge-watch ook nog verborgen eetplekken en lokale hotspots in Parijs, met smaken en verhalen uit verschillende culturen.

0: over de hele wereld. Jonas Blue vindt dat juist die afwisseling ervoor zorgt dat het fris blijft en nooit gaat vervelen. Je hoort hem net op 2. Samen met Malief en hun track Edge of Desire.
1: Goedemorgen, Thanos. Nou, zijn wij even gemotiveerd deze zondagochtend? Ik ga met Benny. We gaan naar het strand. Dus we

was er om 6:10 uit. Ja, hè, Toos leefloos. Maar dat houdt wel in dat ik weer extra lang van jouw show kan genieten. Fijne dag.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2

0: Bakermat en Radi met I Love Life. Jij mag in ruil voor een shout-out raden of de zin die onze nieuwslezer leest een zin is die zo voorkomt in dienstbulletin van 8:30 of een zin is uit een lied dat voor jou klaarstaat. Onze nieuwslezer van vandaag is Suzanne de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg het maar.
1: Och, leef je uit.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Je zegt het zo lief dat ik gewoon geen zin heb om me uit te leven. Hoe zou je dat echt zeggen?
1: Meer agressie erin bedoel je?
0: Als ik jou zou appen en dat jij dan zou denken, ach, leef je uit.
1: Ach, leef je uit. Meer zo.
0: Kan iets gepassioneerder.
1: Het kan op meerdere manieren.
0: Dat is zeker.
1: Ach, leef je uit betekent doe lekker wat je wil. Of ach, leef je uit. Oh, heel veel plezier vandaag op het festival. Het kan op meerdere manieren. Ja. Maar ik zeg, ach, leef je uit.
0: Neutraal NOS, I love it. Ja. Je mag via de NPO-luister-app laten weten of het dus om nieuws gaat of lyric. En daarvoor en wel krijg je dus een shout-out. Eerst krijg je van mij het weer. Het is gewoon echt heel erg warm en zonnig. Nou, in het noorden, als je mazzel hebt, zijn er wel wat wolken. Daar wordt het wat rond de 23 graden. En in het zuiden, ja, rond de 32 graden. Gaan we over naar de NOS-headlines dus van 8:30, verzorgd door Suzanne de Vries. Ja,
3: goedemorgen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. En in de chaos die toen ontstond, zijn de 2 schutters er vandoor gegaan. Vandaag is de laatste dag van de jaarlijkse tuinvlindertelling. Iedereen met een tuin of balkon kan 15 minuten meetellen. En met alle informatie wordt in kaart gebracht hoe het gaat met vlinders in Nederland.
0: Waarom niet met motten?
1: Nou, dat is een goeie.
0: Toch?
1: Ja, jij kan jouw mot die je vanochtend in je kamer aantrof alvast aanmelden.
0: Ik heb 1 detail heb ik niet verteld over die mot.
1: Oh, wat dan?
0: Ik heb met een elektrische vliegenmapper de mot... Ik wist niet hoe ik het anders moest doen.
1: Oh, jeetje. Dat durf ik niet bij zulke grote beesten, hoor. Die vang ik dan altijd met een bakje.
0: Nee, daar was hij echt te groot voor. Okay. Ik moest ook wel heel vaak op dat knopje drukken.
1: Ach.
0: Ik vond het ook niet leuk. Ik heb God om vergiffenis gevraagd, echt. Okay. Ja, heb ik echt gedaan. Dat meen ik echt, oprecht. Ik wilde dat echt liever niet, maar ik was echt bang. Ja.
3: Ander nieuws dan. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. En daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. En je kent ze vast wel, die biepkastjes die mensen in hun tuin hebben staan met boeken erin. Nou, in Almere hebben ze sinds begin dit jaar een hondenbiep neergezet. Daar zitten dan bijvoorbeeld stokken en tennisballen in. Omroep Flevoland is gaan kijken of het nog gebruikt wordt. En het blijkt niet alleen een succes te zijn voor honden, maar het brengt ook echt mensen samen.
4: Er wordt van alles besproken hier.
5: Vooral politiek.
4: Vooral politiek, technische dingen, recepten uitwisselen, noem maar op.
6: Voetbal.
4: Maar ook voetbal, ja, nu niet meer. Nu Nederland verloren heeft, nu niet meer. Maar persoonlijke dingen, huwelijksproblemen, alles kan je kwijt hier. Dus iedereen gaat opgeladen weer naar huis, ja, dat is leuk.
1: Ja, allemaal bij die hondenbiep dus. Het is dus echt een sociale ontmoetingsplek geworden.
0: Maar ze zeggen toch ook, je moet een hond nemen als je single bent, want dan kan je met andere singles met honden ook communiceren. Dit klinkt daar wel, dat lijkt er wel een beetje op.
1: Je ontmoet heel veel mensen. Voordat ik een kind had, kende ik alle hondenbezitters in het dorp. En nu ken ik alle hondenbezitters en mensen met kinderen.
0: Wacht even, wat heeft jouw kind te maken met deze switch?
1: Nou ja, zeg maar...
0: Want toen je een kind had, vond je honden niet meer leuk?
1: Nee. Ik kwam wonen in een buurt waar iedereen kinderen had. En dus ik had niet zoveel met hun. Dus toen kende ik alle hondenbezitters in het dorp. En nu ken ik dus de hondenbezitters en de mensen met kinderen. Omdat ik dus nu beide heb.
0: Heb je nu wel wat met kinderen?
1: Zeker.
0: Ja. Dat is wel handig. Een handig detail. En de zin die je net oplas.
1: Ja, dat was een lyric.
0: Dat was inderdaad een lyric. Welke lyric het is, dat ontdek je zo direct. Eerst even een shout-out naar Erik, Sylvia, Valentijn, Aussie, Chris en een heleboel andere mensen. Als je via de NPO-luister-app toestemming hebt gegeven, dan kun je je naam zien op het grote scherm. Suus, topper, dankjewel.
1: Yes.
0: Als je zo direct een Thee van Tannas theepakket wil winnen, dan moet je heel goed luisteren. Want je kan zo meteen meespelen met het geheel waarbij dat mogelijk wordt gemaakt voor jou. Althans, je maakt het echt zelf mogelijk. Ik ga 5 vragen aan je stellen. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die 5 vragen. Als het je lukt, dan kun je met die antwoorden het geheel gaan vormen. Meespelen kan door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die luidt... Wat neem je waar met je neus? Ja, het is gewoon heel simpel. Wat neem je waar met je neus? Laat het weten via de NPO-luister-app. Dan de lyric waar we naar op zoek waren. Och, leef je uit. Ah, freak out. met Le Freak. En die hoor je dus nu.

0: Een van de meest treurige dingen, denk ik, in het leven, althans hè, als je een hele goede ouder hebt, is om te zien dat het dan met die goede ouder langzaam steeds slechter gaat. En dat je gewoon een beetje merkt dat je grip kwijt bent om er voor je ouder te zijn. En ik denk dat dat ook het geval is bij Dennis. Goedemorgen, Dennis.
1: Goedemorgen, Dennis. Hallo. Hi.
0: Ik ga maar niet vragen hoe het met je moeder is en wat er aan de hand is. Ik kan me voorstellen dat je daar echt een brok van in je keel krijgt. Maar ik wil wel.
1: Ja, dat is niet leuk.
0: Nee, ik wil wel vragen aan jou hoe het met jou gaat. Want het zien van iemand die je lief hebt onder zoveel leed, dat kan ook wat doen met jou als persoon.
1: Dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Maar het gaat onder de omstandigheden goed in. Weet je, die vraag zeg maar. Ik troost je met de gedachte dat ze misschien straks met mijn vader is.
0: Ach.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja, en dat dit voor haar niet zo langer meer hoeft te wezen zoals ze nu is.
0: Ja, als ze echt onder heel veel leed is, dan is rust uiteindelijk de beste oplossing. Hoe pijnlijk ook voor de mensen die om haar geven natuurlijk.
1: Juist, juist. En dat is 87 jaar een hele respectabele leeftijd.
0: Een mooie leeftijd.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Zeker.
0: Maar ik hoor ook wel, en dan vul ik het ook wel een beetje in hoor, aan jouw stem, dat het ook een beetje is van dat je jezelf probeert te beschermen en niet alle emoties toelaat. Klopt dat ook wel een beetje?
1: Ja, precies. Ja. Dat klopt. Dat klopt. En misschien komt het er nog wel een keertje uit. Maar je moet nu even door hè, op dit moment. En er zijn.
0: Ik wil niet bedweterig overkomen. Dus ik hoop echt niet dat je dit verkeerd opvat, Dennis. Maar als ik dan een tip mag geven. Het is nu goed om in die survival modus te staan. En op dit moment op deze manier ermee om te gaan. Maar alsjeblieft geef jezelf wel hierna de ruimte om te rouwen en te huilen. Want dat moet er echt uit. Je moet je niet opkroppen. Want dat gaat je later achtervolgen en terugpakken. Op het moment dat je niet ermee bezig wil zijn.
1: Ja, nou, dankjewel. En dat advies zal ik zeker ter harte nemen. Ja, dankjewel.
0: Jij ook bedankt voor het durven.
1: Lief van je.
0: Ja, tuurlijk. Dat moet er dus ook zo zijn voor elkaar als mens.
1: Zo is het. Ja, zo
0: en
1: is
0: het is goed dat je jezelf ook even afleidt met dit spel.
1: Ja,
0: je speelt mee, toch? Je speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. En jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het je lukt, kun je met de antwoorden het geheel vormen. Lukt het je niet? Dan moet ik de lijnen opengooien. 0811-22. En dan kan iemand anders verder spelen. Op een schaal van 1 tot 5. Hoe goed denk je dat je het vandaag gaat doen, Dennis?
1: Ik houd dit midden. 3.
2: Het geheel.
0: Dat is netjes, dat is netjes. Ja, wat neem je waar met je neus?
1: Geur.
0: Je krijgt een opdracht, Dennis. Zing dit nummer af.
3: Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said green, green.
1: Goeie. Ik zou niet weten. Ik stop als de voetbal.
0: Nee!
1: Nee, het zegt me niks. Green, green hoor ik. Geeft niet.
0: En een gokje ook niet?
1: Green, green. Day?
0: Nee. Jammer. Ik ga je laten gaan, maar je krijgt wel van onze geurhanger. Want ik vind jou echt een topper.
1: Hartstikke lief, dankjewel.
0: Jij bedankt, topper. Doei, doei. Hey,
1: tot een andere keer.
0: Tot een andere keer, doei, doei. 0800-1122. Je kan bellen om het nummer af te zingen. Goedemorgen, met wie spreek ik? Nou, met de echo zit het in ieder geval goed. Als je gaat zingen, dan horen we het. Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Niels Stratos.
0: Dag Niels, kun je hem afzingen?
4: Ik denk Grass.
0: Ja, inderdaad, Grass is helemaal goed en voldoende. Wat kan er ontstaan als jij de radio thuis lekker hard aan hebt staan, maar je buren daar minder enthousiast over zijn? Dan is er sprake van...
4: overlast.
0: Welke plek hoort bij de uitdrukking iemand om de puntje-puntje leiden?
4: Tuin.
0: Welke broek is luchtig voor warme dagen, maar niet overal welkom op kantoor?
4: Linnen. Korter.
0: Ik wou zeggen, wat heb jij tegen... welke werkgever zegt in een contract... jij mag geen linnen kleding aandoen. Een korte broek, inderdaad. En linnen is wel lekker luchtig, dat is wel waar. De antwoorden die jij hebt zijn geur, gras, geluid, tuin en kort. Wat zou het geheel kunnen zijn?
4: Denk gras maaien.
0: Inderdaad! Donderdag 16 juli begint de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Maar door het warme weer was er één probleem. Het gras was flink gegroeid en om die reden schakelde de organisatie hulp in. 300 grasmaaiers gingen aan het terrein op om alles weer kort te maken. En het leek wel alsof iedereen zijn eigen tuin aan het onderhouden was. Ja, dat maakt behoorlijk wat geluid. Ik kom er niet eens bovenuit! Ik kom er niet eens bovenuit!

0: verloren.
1: Ja, gelukkig is het wel opgelost en krijgen deze grashelden een kaartje voor de Zwarte Cross. En de andere festivalgangers, ja, die krijgen eigenlijk de heerlijke geur van vers gemaaid gras erbij. Topper, je gaat er vandoor met een thee van Tannas theepakket. Ben je er blij mee?
2: Ja, zeker, hartstikke bedankt.
1: Kijk, ik ben blij als jij blij bent.
2: Fijn.
1: Heel fijn.

Nu niet zoeken naar een excuus om niet naar de sportschool te gaan. Het training season is over, Dua Lipa die je net hier hoorde. Daar gaat het niet over. Je gaat gewoon naar de sportschool. Gewoon doen. Gewoon gaan. Trainen die bellen. Kan je wel trainen wat je wil, maar bij mij groeit er ook niks. Ik weet ook niet waar het aan ligt. Zometeen hoor je Rinkel de Kinkel. Maar dan niet met Jeroen van Inkel, maar met Jasper. Heel veel plezier bij Jasper. Ik heb level 42 nog voor je met Lessons in Love. En ook die krijg je niet van mij. Oh wel, ik ben zo'n persoon die dan wel altijd echt super goede tips geeft. Sterker nog, via mijn TikTok-kanaal zijn er zelfs mensen verliefd op elkaar geworden die elkaar voor het eerst hebben ontmoet in het Top 2000-café. En dan nu een relatie met elkaar hebben. Maar zelf? Wauw. Nee, bij mijzelf gaat het niet goed. Maar ja, daarom heb ik ook een radioprogramma. Als het niet goed gaat, kan ik ook gewoon blijven zenden. Tot volgend weekend.

0: dame Max. Dit is NPO Radio 2. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je MBO of HBO diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren,

0: wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Goedemorgen, bijna 9 uur. Dit is NPO Radio 2 en het NOS Nieuws. Krijg je van Suzanne Vries.
5: Goedemorgen Jasper. De Oekraïense president Zelensky wil dat bondgenoten meer haast maken met wapenleveringen. Volgens Zelensky zit er te veel tijd tussen het maken van afspraken en het leveren van nieuwe wapens. Oekraïne heeft op dit moment geen Patriot-raketten meer om Russische ballistische raketten neer te halen, zegt deze journalist in Oekraïne.
6: Het is een aantal keer eerder al gebeurd hoor, in deze oorlog, dat het bijna op was of helemaal op was zoals nu. En dan kwam er wel weer nieuwe munitie. En dan zag je toch ook wel dat die ballistische raketten ook werden neergehaald. Maar goed, dat is dus echt een kwestie van haast. En ik denk ook zeker dat de afgelopen dagen op de NAVO-top daarover is gesproken. We moeten kijken hoe dat de komende dagen gaat. Maar de Russen zitten natuurlijk ook niet stil. Die gaan ook weer nieuwe aanvallen doen de komende dagen waarschijnlijk.
5: Zelensky wijst onder meer op afspraken met de VS over Patriot-raketten en met Europa over luchtafweer. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. Op sommige plekken wordt er daarom kunst opgemaakt of worden er planten omheen gezet. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Widdecombe werd donderdag doodgevonden in haar huis. De politie gaat niet uit van een terroristisch motief. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Ondanks de winst was de Engelse bondscoach niet tevreden.
7: We made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, a lot of technical mistakes, not fast enough. We were lucky today.
8: It's mentality thing?
7: No, nothing. Oh, it's no
8: mentality. This is pure mentality. You can bottle it up and sell it.
7: Absolutely.
8: This is, yeah, so where's the problem for mentality? It's the quality of our games. That's it.
5: Ja, hij reageerde nogal fel, zoals je hoort, op de vraag van de verslaggever. Ze wonnen op pure wilskracht dus, zegt hij, ondanks het slordige spel van Engeland. Nou, woensdag nemen ze het op tegen regerend wereldkampioen Argentinië in de halve finale. En dinsdag al is de anderhalve finale tussen Frankrijk en Spanje.
4: Licht geïrriteerd, denk ik, man, je hebt gewonnen. Maar het een beetje zoals Louis van Gaal dacht ook. Even licht corrigerend kon zijn naar journalisten.
5: Ja, zeker. Daar deed het me ook aan denken, ja. Het weer nog, lekker zonnig vandaag. Hou je zich in het noorden ook wat bewolking. Daar wordt het 23 graden en in het zuiden maximaal 32 graden.
4: Nou, en geen files geregistreerd, dus rij rustig lekker door.
9: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Good morning, good morning.
5: Rinkel de Kinkel.

0: blijft altijd die eeuwige discussie natuurlijk. Hè, van, was de Jam nou de beste band waar die in heeft gezeten? Of was het nou de Style Council? Nou, Paul Weller heeft altijd zoiets van... Ja, de Jam was natuurlijk een goede band. Maar eigenlijk vind ik dat de Style Council wel beter was. Veel mensen die ik ken, die zullen het niet met me eens zijn. Maar sommige dingen die we met de Style Council deden... Ja, die werden eigenlijk een beetje verkeerd begrepen. Of gingen het boven de pet van het publiek. Nou, dan ben je bij deze weer een beetje bijgeschoold natuurlijk... met de heerlijke Style Council. Have you ever had a blue?
1: Good morning.
0: Goedemorgen, deze heerlijke zondagochtend. 12 juli, Rinkel de Kinkel. Zonder Jeroen, die is nog lekker op vakantie. Maar met Jesse, goedemorgen.
2: Goedemorgen, en met Jasper de Vries natuurlijk.
0: Dankjewel, dankjewel. En ja, doe gezellig met ons mee via de NPO Luister-app. En straks gaan we ook weer het geluidarchief opengooien. Je inzending is alvast van harte welkom natuurlijk. En we zitten, ja, we gaan het niet al te veel roepen dat het mooi weer is vandaag.
2: Of wel? Nou, dit is wel mooi weer.
0: Ja, oh ja, ja. Dus het is... laat het niet om de 10 minuten, maar om de 11 minuten.
2: Oh ja, vind ik een goede deal, ja.
0: Ja. Nee, we zitten natuurlijk midden in een zomersweekend. Maar wel natuurlijk een beetje voorzichtig, hè, want je wil geen...
3: Hitte beroerte, dan raken mensen dus zodanig uitgedroogd... dat ze een hele hoge lichaamstemperatuur krijgen, boven de 40 graden. En vaak worden ze dan verward daarbij. Of verminderd bewustzijn en een hele snelle hartslag...
0: Ja, maar wanneer je het een beetje rustig aandoet... dan kun je natuurlijk prima genieten van de zon. En dat deden gisteren heel veel mensen al op de stranden.
4: Ik vind het wel leuk. Ja, het is wel heet.
5: Kan nooit warm genoeg voor u, of wel?
6: Voor mij niet meer.
7: Lekker het water in, even afkoelen. Helemaal gezellig.
2: Lekker waterijsje, dat hoort natuurlijk bij je de zomer. En het AD die greep hun kans. We hebben 3 ijskenners blind raketjes laten proeven. En daaruit bleek dat niet het originele Ola-raketje het lekkerst is... maar de huismerkvariant van de Lidl.
0: Oh, is goedkoper natuurlijk.
2: Is goedkoper,
0: ja,
2: maar...
0: dus lekkerder.
2: Schijnbaar ook lekker. Ja, precies. Nee, maar op de tweede plek komt dat huismerk van Jumbo. Maar die van Albert Heijn en Dirk, ook goedkoop, die zijn juist helemaal niet lekker.
0: Oh, ik zat dus thuis met mijn dochter even uitproberen wat zij het lekkerste vindt.
2: Doe maar, dan horen we binnenkort verslag. Ja, ik proef geen verschil. Die dingen zijn eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde.
0: Ja, het was toch meer zoet. En alsof je daar inderdaad denkt van ja...
8: Oh,
0: nee,
8: ik proef hier iets meer citroen in.
0: Ja, nee.
8: Hey, en het is vandaag dus warm weer. Ja, je weet het niet, maar het is warm weer. Dus je moet goed water drinken natuurlijk ook, hè.
9: Water?
0: Ja, inderdaad, water.
10: NPO.

0: Ja, had ook nog een mooi geluid.
1: De waterval in Park Bergen-Bosch. Ik ga even plassen.
0: Ja, ik moet er ook gelijk van pissen, inderdaad. Dus ik ben ook even gauw weg. Dus gebruik die NPO-luisterapp. Ik ben even naar de...
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me?

0: ik weet het niet officieel, maar er zal vast wel ergens een radiostation zijn die dit als slogan heeft, denk ik.
1: AM W777, listen to the music, Doobie Brothers, yeah.
2: Het rinkelde kinkel, geluidenarchief.
0: Ja, we zetten hem weer wagenwijd open, het geluidenarchief op de zondagochtend. Eventjes inventariseren hoe Nederland een beetje klinkt op deze zondag. En nou, pak de NPO-luisterapp daarvoor, neem een geluid op en beschrijf eventjes wat het is. En als voorbeeld stuurde Edwin dit vorige week.
3: Het vullen van de koffiemolen.
0: Oeh, dat is een lekker zen-geluid.
4: Het klonk ook wel een beetje als Lego-steentjes.
0: Ja, maar dan zou je ook nog auw moeten horen als, ja, dat je erop stapt. En Jan Willem, die...

0: Lekker weer, lekker zon, lekker warm.
1: Ja, het is echt heel warm.
2: Hoe warm het ook is, je radio kun je altijd aanhouden. De hele zomer lang. NPO Radio 2.

0: Koninkrijk. Want ze is ook een DJ, hè? Sonique, je kunt haar boeken. Waarschijnlijk voor de huismerkvariant van de Lidl voor een raketje. Dan komt ze misschien wel. En deze track die blijft iconisch, vind ik hoor. Die It Feels So Good. En 2 jaar geleden verscheen er nog een lekkere remix van deze klapper. Gemaakt door Matt Cesari en UKL. Ook wel fijn hoor, dit. Maar in gedachten hoor ik nu ook al iemand zeggen...
1: Jop onder Thomas. Wat een grafherrie in de morgen.
0: Ja, maar sorry Thomas. Die moest ik even

0: Toch geniet ik ervan. Een nieuwslezer die binnenkomt rennen in de studio. Terwijl wij elkaar aan te kijken van, zouden we nog nieuws gaan doen?
1: Maar ik stond gezellig met Tannas te kletsen en dan gaat de tijd zo snel.
0: Ja, dat heeft
1: ik
0: die
1: ook het nieuws
0: die met Tannas
1: gemaakt,
0: praat.
1: Hoor.
0: Die denkt, oh ja, wacht even. Ging ze weer tegen je aan kletsen.
1: Gelukkig ook het nieuws meegenomen.
0: Nee. Nou, Suzanne, brand los.
1: De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na Trumps verkiezing tot president een trouwe aanhanger. In Wilnis staat een mini-versie van de Toren van Pisa. Een huis daar zakte in één nacht 51 centimeter weg. Staat nu helemaal scheef. Het ging mis na een heftige regenbui. Dat zegt de huiseigenaar Erik tegen Hart van Nederland.
2: Het begon te zakken. De tegeltjes sprongen van de muur af. De vloer hier kwam omhoog. En de fundering knakte hier.
3: En dat was een enorme knal.
2: Ja. Pok, pok. En het schrok me kapot.
1: Ja, er waren al langer problemen met de fundering, maar dit hadden ze niet verwacht. De boel is inmiddels gestut en daar hebben de buurtbewoners in Wilnis bij geholpen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gisteravond meerdere opstootjes en vechtpartijen geweest. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. En een blunder van de Noorse politie. Een 85-jarige man in een zorgcentrum was in de avond vermist geraakt. De hulpdiensten dachten de man na een paar uur zoeken te hebben gevonden. Ze zeiden dat de man zich had verstopt in het zorgcentrum. Maar toen bleek het ineens om een andere man te gaan. En toen moesten ze dus opnieuw gaan zoeken. Uiteindelijk vonden ze de man de volgende ochtend. Hij zat ergens buiten in de buurt van het zorgcentrum. En toen zei de politie, we zijn er nu echt 100% zeker van dat dit wel de juiste man is.
0: Even zijn gebit uitgedaan. Ja, dit is de juiste, ja.
1: Het weer dan nog. Ja, veel zon vandaag bij 23 tot 32 graden.
0: Goed, het is mooi weer vandaag, hè? Ja. Hey, en voeg ook jouw geluid nog eventjes toe aan ons geluidenarchief. Doe dat met name via die NPO luisterapp. Ondertussen Aerosmith. NPO Radio 2. Yeah, baby.

0: Chuck Berry met al in de lekkere lome versie van Peter Tosh, Johnny B. Good.
1: Het rinkelde kinkel, geluidenarchief.
0: Ja, het geluidenarchief staat weer open op deze zondagochtend en Ashwin die heeft dit gestuurd.
2: Een kabelschoentjestang, leuk scribbelwoord.
0: Pardon? Ik wil nog één keer, die vind ik wel heel apart. Ik zou niet eens weten wat dat is.
2: Een kabelschoentjestang. Leuk scribbelwoord.
0: Kabelschoentjestang?
3: Oh ja, als je hem ziet, dan herken je hem wel.
0: Ja?
3: Ja, het is om van die... ik heb geen idee.
0: Ik probeer het dan uit. Nu een heel technisch verhaal houden. Ik gebruik het ook iedere week.
3: Misschien kan ik het uit gaan leggen, maar ik ben totaal niet met klusjes in de weer. Dus nee.
0: Nee, ik ben ook een man met twee linkerhanden. Dat wil ik graag zo houden. Dus,
3: ja,
0: dank, Ashwin. We gaan we zetten hem in het archief. Marco, die meldt zich ook.
4: De waterkoker voor een vers bakje koffie.
0: Of een kopje thee. Ja, die is ook lekker natuurlijk. Valentijn die kwam met deze.
5: Oh. Afwassen. Ja, moet ook gebeuren, hè?
0: Op zondagochtend. Heb je daar zin in?
3: Waarom zou je niet op zondagochtend kunnen afwassen, Jasper?
0: Nee, nou ja, vaatwasser, koekje.
3: Nou, niet iedereen,
0: niet iedereen heeft zo'n waterschroeftang.
3: Zo'n dag op de bank staan, hè? Vaatwasser, kom op zeg.
0: Nee, of heeft gewoon een bediende daarvoor, ja. En dit vind ik wel heel erg leuk. Het slotakkoord is vandaag voor niemand minder dan ene Jeroen van Inkel.

0: veel succes daar in Nederland met mijn vervaar. Ik mis jullie heel erg. Maar we zien elkaar weer snel.
1: Ja, ja. Wat een leugenaar. Je zit gewoon heerlijk te genieten daar. Goud geluid, Jeroen. Ja, en blijf jouw geluiden ook zelf sturen, hè, via die NPO Luisterapp. En dan volgende week is Jeroen het dan wel weer, ja, hè?
2: Als het goed is wel.
1: Ja, als hij eindelijk weer klaar is met de geluidsdetective spelen daar op Lefkast.
2: Ja, hij deed ook met een professionele microfoon, hè? Ja. Dat heeft hij nog, zo'n nerd is het dan. Oh. Ja.
1: Hij kan het ook niet laten, natuurlijk, hè. Nou ja, volgende week dan openen we weer het Rinkel de Kinkel geluidenarchief. Op deze lekkere... Hadden we al gezegd, heerlijke warme dag.
3: Het is een beetje warm hier aan. Hey, Klim, hey. Ja, het is warm hier aan.
4: Het is snikheet.
3: Snikheet.
4: Snikheet.
3: Snikheet.

0: regel 1, zodra ik naar Italië rijd. De playlist Solo Italia aanzetten, die ik zelf heb samengesteld. Want ja, ik ben natuurlijk toch wel een klein beetje een muziekneurtje. En zodra ik dan Italië pas binnenrijd, dan mag die pas aan. Dus eerder mag die op de reis mag die niet aan. Maar zodra we echt de grens over zijn met Italië, ja, dan mag het playlistje Solo Italia.
1: Maar heb je dan voor de andere landen waar je doorheen rijdt ook weer een speciale playlist?
0: Nee, ik heb niet een lijstje voor Zwitserland en Duitsland. Okay. Vind ik een beetje ongemakkelijk om een uur lang naar Duitse muziek te luisteren.
1: Ja, maar het hoeft niet uit 2045 te zijn.
0: Nee,
1: dat mag ook veel later zijn.
0: Het hoeft geen marsmuziek te zijn. Nee. Oh ja, je kan ook gewoon Pieter Schilling doen. Ja,
1: Nee,
0: maar is dat een afwijking, vind je?
1: Nee, snap dat wel. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben, dat ze de muziek van het land willen horen. Is jouw lijstje ook beschikbaar publiekelijk voor de mensen die nu misschien Italië inrijden?
0: Ik kan hem even op openbaar zetten.
1: Zou kunnen, is leuk voor de mensen.
0: Solo Italia. Dan zitten echt heerlijke van dit soort lekkere deuntjes in Mattia Bizar. En over lekkere deuntjes gesproken, ik moest eraan denken toen we natuurlijk ook met dit programma bezig waren aan de voorkant om de muziek eventjes bij elkaar te harken. Ik dacht, oh, Arctic Monkeys, vind ik altijd fijn om te draaien. Toen moest ik opeens denken, jaren geleden had je op Comedy Central The Roast. En daar werden dan een aantal bekende Nederlanders even fijntjes in gefileerd. En ook ene Giel Beelen, u kent hem wellicht nog wel, die duikt altijd wel weer op, ergens op de radio. Die was de hoofdpersoon in die roast. En Henry van Loon, comedian, die ging hem eventjes even fijntjes wat vertellen over zijn leven.
2: Ik vond het persoonlijk heel lief hoe je bij De Wereld Daardoor, als het programma begon, plaatjes ging draaien met die vieze kleine handjes een beetje aan die platenspelers stond te rommelen en dat je dan zei van, ja, dit is ook echt een gekke plaat hoor, Matthijs. En dat Matthijs van Nieuwkerk er dan heel ongeïnteresseerd bij stond ze van, oh ja, het lijkt wel een beetje op de Arctic Monkeys. En jij zei van, ja, het lijkt een beetje op Arctic Monkeys. Ja. Terwijl het leek helemaal niet op de Arctic Monkeys. Nee, Sylvana, rustig aan.
0: Ja, we zetten er even een hoogje apart, sorry.

0: deze prachtige zondagochtend. Maar moeten we niet een bingo-kaart aanmaken dat ik het nog 5 keer of zo mag roepen? Prachtige dag, zondige dag.
1: Ja, en de vele varianten erop. Lekker naar het strand.
0: Ja, lekker naar het strand. Trek erop uit. Pak die dag, koester het moment. Zometeen spelen we met dubbele tong. Je maakt daarbij kans op de Rinkel de Kinkel. Even kijken of wij er al een beetje lekker in zitten. De Rinkel de Kinkel. Eye Catcher. Oh, fijn. Mooi. En een ode aan de grote kleine man.

0: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Goedemorgen, het is NPO Radio 2. Het laatste nieuws krijg je natuurlijk uiteraard van NOS. En daarvoor aangeschoven Suzanne Vries, goedemorgen.
4: Goedemorgen Jasper. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een druk bezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar, zegt de politie.
5: Two males, since that incident began, have been pronounced dead. Another four individuals have been transported to local hospitals with serious injuries. Two firearms were recovered at the scene. This was a very active and chaotic scene at times.
4: Ja, veel bezoekers raakten ook in paniek. De schutters sloegen toen op de vlucht en de Canadese politie is nog op zoek naar ze. In Qatar zijn drie gewonden gevallen door neervallende scherven na Iraanse aanvallen. Dat meldt het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken. De nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en viel Iran buurlanden aan. Netbeheerders en gemeenten die proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bij. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. En om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze mooi te camoufleren. En de 9e etappe van de Tour de France wordt vandaag verreden. Sportverslaggever Joris van den Berg weet hoe deze etappe eruit gaat zien.
6: Ja, dat wordt er eentje voor de vluchters, denk ik. Etappe 9, Malemort naar Ussel. 186 kilometer naar boven afgerond. En het is een lekker uitdagend parcours. Het loopt lekker omhoog de weg.
4: Ja, de etappe is wel wat ingekort vandaag vanwege extreme hitte. Er was eerst 185 kilometer en nu 155 kilometer. Het weer, zonnig en warm. In het noorden vanochtend nog wel wat bewolking. De temperaturen lopen vandaag wel wat uiteen. Namelijk 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden.
3: Nou, kies zelf waar je lekker bij voelt.
4: Ga
3: naar die plek heen. Ja, zou ik ook denken, inderdaad. Suzanne, dankjewel. Helene de Geest bij de ANWB. Waar zijn er zowaar al files?
7: Ja, zowaar bij Utrecht. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Er zijn er drie rijstroken dicht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk en het gaat ook even duren. Op de A27 zelf daardoor nu 10 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht iets minder dan 10 minuten vertraging.
3: Oké, dankjewel.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000.
12: Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
19: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar, wat is dit toch een...
11: Oh, nee hè!
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
21: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
22: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
21: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
23: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de advies.

0: Makkelijk retour.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Ladies and gentlemen. Rinkel.

0: Goedemorgen, deze Rinkel de Kinkel zonder Jeroen, maar met Jesse.
1: Goedemorgen en met Jasper de Vries. Dames en heren, applaus.
0: Ja, ik moet gelijk eventjes een kleine...
2: Rectificatie.
0: Ja, doen. Ja, want ik had het zojuist over dat ik een Italiaanse playlist heb. Speciaal voor het moment dat ik Italië binnenrij. En dan zitten er echt alleen maar Italiaanse klappertjes lekker in. Ik dacht dat het Solo Italia heette. Maar deze suffe Kees die heeft hem ooit Solo Italiano genoemd.
1: Oh, okay.
0: En hij staat nu openbaar nu op Spotify.
1: Want er kwamen al appjes binnen. Onder andere van Anne en van Lisbeth. Die we allemaal zien. Gerust staan allemaal te wachten bij de Italiaanse grens.
0: Bij de grens daar, ja. Staan in Zwitserland nu toeterend van, kom op. Maar blijft die playlist dus Solo Italiano.
1: Maar wel belangrijk dat mensen pas om 12 uur gaan zetten. Hè?
0: Ja. Of later, niet, ja, is ook niet leuk voor de collega's
1: die
0: naar ons komen.
1: Nee, Evelien,
0: nee, ik wou zeggen, dus op een ander moment.
1: Ja, morgen of zo.
0: Doe maar s'nachts als we non-stop hebben.
1: Ja,
0: dan vind ik het prima. Ja, dat vind ik lullig. Hé, eventjes nog iets geheel anders.
3: De post, wat brengt vandaag de post?
0: Ja, nou, de post, PostNL, die bezorgt vanaf vandaag de brievenbuspost binnen 2 dagen. Voorheen waren ze wettelijk verplicht 95% van de post binnen 1 dag te bezorgen. Dat worden dus 2 dagen. Maar dat is niet meer van deze tijd. Omdat ze vinden, ja, we versturen eigenlijk nog weinig post. Natuurlijk meer pakketjes. Dat is ook logisch, ja. Als ik ook bij ons kijk wat er aan enveloppen binnenkomt, dat is in een week tijd, als dat er nog 1 of 2 zijn.
1: Nee, ja.
0: De Belastingdienst. En die zet ik altijd uit van, joh, ik wil het alleen nog maar digitaal krijgen. Maar dat is kennelijk heel moeilijk bij de Belastingdienst om dat te verwerken.
1: Vooral als je een bedrijf hebt, dan is het heel ingewikkeld. Ja,
0: nee, we blijven u toch nog even met een envelopje lastigvallen.
1: Over wouden worden ervoor gekapt.
0: Eigenlijk lekker. Dat BNF-vara geluid weer.
1: Ja. Toch eventjes. Ja. Nee, de enige envelopjes die ik nog binnen krijg, zijn van die hele kleine envelopjes met dat poeder. Goed.
0: Ja, oké. Het is weer weekend duidelijk, ja.
1: En André Rieu, die viert deze maand de 20e editie van zijn concertreeks op het Vrijthof. Ook vanavond staat hij er weer, misschien ga je er wel naartoe. Maar ook na 20 jaar is Rieu...
4: Altijd doodzenuwachtig van tevoren als we hier staan. Want ik moet het allemaal van A tot Z weer doen, snap je? Er mag niks misgaan. Maar het leuke is, iedereen denkt dat het vanzelf gaat.
1: Nou, dat is ook zo. Jij staat er alsof het niks is, maar er steekt schijnbaar toch veel energie in.
0: Ja. Ik moet altijd denken aan mijn oma die toen we haar huis op moesten ruimen, dat we allerlei cd's van andere Rieu tegenkwamen. En die was daar zo... terwijl ik had dat nooit van mijn oma verwacht, want die zat voor mijn gevoel dat het hele andere muziek. Ja. Maar die genoot echt intens van andere Rieu.
1: Oh.
0: En ik denk dat zij er een hand voor had gegeven om nog andere Rieu op het Vrijthof mee te maken. Want dat is wel echt een flink spektakel.
1: Ja, maar het is bij ons ook zo, misschien ook wel de rest van het land, weet ik niet, dat die concerten van Rieu ook gewoon in de bioscoop vertoond worden voor de oudere mensen die daar niet naartoe kunnen. Hij is echt een fenomeen.
0: Ja, dat is natuurlijk wereldwijd echt, echt een begrip inderdaad. Hey, en vandaag de laatste dag van Bospop. Ja, dat is het inderdaad. Festival in Weert natuurlijk is vandaag de laatste dag. Counting Crows die staan er, Anouk, OMD en Chris Isaac die staan er allemaal op het podium. En vanavond de grote afsluiter. En om alvast even in de stemming te komen, deze legendarische van Lenny Kravitz.

0: worden voor de oudere mensen die daar niet naartoe kunnen. Dus hij is echt een fenomeen.
1: Ja, nee, ja, dat is natuurlijk wereldwijd echt, nou ja, echt een begrip inderdaad. Hé, hey, en vandaag de laatste dag van het Bobslee. Nee, wat wou ik nou zeggen?
0: Bospop,
1: ja, dat is het inderdaad. Festival in Weert natuurlijk is vandaag de laatste dag. Counting Crows die staan er, Anouk, OMD en Chris Isaac die staan er allemaal op het podium. En vanavond de grote afsluiter. En om alvast even in de stemming te komen, deze legendarische van Lenny Kravitz.

0: afgelopen week een uitnodiging van de Recording Academy. Er zijn zo'n 4000 mensen in de muziekbranche die daarbij mogen zitten. Mensen die mee mogen bepalen over de nominaties voor de Grammy Awards. En hij is daar dus nu ook een van de mensen die dus nu daarvoor is uitgenodigd. Samen met Lola Jong onder andere zit er nu ook bij.
1: En jij zit dan, neem ik aan, ook al in die commissie.
0: Ik moet mijn nummer nog eventjes doorgeven aan ze, denk ik.
2: TV history as it has never been written anywhere.
3: En dan gaan wij even die Emmy winnen.
4: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
2: Wrinkle de Kinkle looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Ja, somber was het trouwens, hè? My body isn't ready. Hey, Bart de Graaf, ja, een ode aan de man die de omroep natuurlijk op de kaart zette en oprichtte. BNN, de man waar ik ook daardoor ook lid werd van BNN. Omdat ik vond dat zo fantastisch. Ik was zo fan van Bart de Graaf en ik vond het zo stoer dat hij zijn eigen omroep begon.
1: Ja, ja. Dus toen heb jij een briefkaart gestuurd, want zo ging dat toen de tijd, denk ik, nog.
0: Waarschijnlijk een bon uit de krant moeten. Nee, volgens mij kon dat al wel. Ik zit even te denken wanneer dat is geweest.
1: Ja, begin zero's, denk ik dan. Ja, zoiets. Eind jaren 90.
0: Ja, ja. Nee, ik weet niet meer hoe ik dat precies toen. Misschien kon dat al wel online. Volgens mij kon je al net, misschien net dat online. Maar goed, weet ik niet helemaal meer.
1: En dat terwijl BNN een van de weinige omroepen was toen de tijd zonder omroepblaadje.
0: Ja, ik wil het zeggen.
1: Die kreeg je niet.
0: Nee, die kreeg je niet inderdaad. Maar terugwerkende kracht zou ik die nog wel graag willen. Is dat nog te regelen?
1: Die kunnen we wel gaan uitgeven. Ja,
0: okay.
1: Ja, ik kan je wel wat varengidsen voor je
0: En daar een BNN-sticker overheen plakken. Ja. Maar goed, ieder weekend dus even een ode aan die grote kleine man. En ja, hij wilde natuurlijk altijd alle problemen ook oplossen. Zo ook het jeugdtrauma van Georgina Verbaan. Zij kreeg namelijk als kind geen handtekening van clown Bassie. En Bart die dacht, nou, dat ga ik wel even regelen.
5: Toen kreeg je geen handtekening van
6: mij ook niet, nee.
5: Van die kleine dikke?
6: Ja, van Adriaan wilde ik het niet. Ik van Bassie had het
5: niet. Nee, die Adriaan die had te lang uit de trapeze moeten lazen. Echt een naling. Die kant, daar zit hij. Dit is hem.
7: Alle de dag is, wat zijn ze gegroeid? Oh! Ik vond je nog, toen waren ze klein.
6: Ja, doet je maar. Ik vond het ook heel vies dat Bassie over mijn borsten begon. Nee, die kant er niet.
0: Oh, dat kan toch. Waar zie je dit nog? Oh man, wat missen we die man. Ja, nee, op een dag als vandaag moet ik dan toch deze er ook even bij pakken. Als het over het weer altijd heel vaak gaat, hè.
5: Ik verwacht voor de komende 24 uur. Leuke. Gauw, beffen. Heel veel regen. En hier en daar kan in de loop van de nacht. Geil. Godverdomme. Klote. Af en toe een onweersbuitje. Heel veel bliksem. Zo, en op sommige plekken. Oh, kut, godverdomme, beffen, likken. De onweer al veel eerder komen.
0: Ja, dan moet het ook wel van mij komen. Ja, het kan. Ja, kan dit eigenlijk nog?
1: Nee,
0: nou ja, het is nu al uitgezonden, dus we kunnen niet meer.

0: Je kan ook niet meer. Your peaches wanna shake your tree. Het is echt opdoeken met die Steve Miller. No to self hadden we al gezegd dat het mooi weer is vandaag.
1: Oeh, nee, is goed dat je dat even meldt.
0: Ja, oké. Okay. Het is volgens mij mooi weer vandaag, ja. En de regio's Noord en Zuid die hebben zomervakantie. En Midden-Nederland die hoeft nog maar een weekje te zwoegen. En dat betekent natuurlijk weer drukte op het vliegveld.
2: Je hebt er wel een drukke dag voor uitgekozen vandaag.
3: Ja, zeker. Ja, maar op zich gaat het best wel snel.
2: Hoe vindt u het, al die drukte?
4: Nou, ik ben er niet blij mee natuurlijk. Maar ik denk Schiphol wel natuurlijk.
0: Ja, dat is zakken vullen natuurlijk weer. Twee broodjes en een flesje water. €30 alsjeblieft.
1: Ja, ja, een kopje koffie, 25. Ja. Ja.
0: Oh, u wou ook nog wat bij te drinken. Oh, leg er maar een tientje bij, ja. En ook op de snelweg is het natuurlijk aansluiten geblazen.
5: Ik vind het wel vervelend, want je staat de hele tijd stil en het schiet gewoon niet op.
6: Ik vind in de file staan wel irritant, want gewoon, dan duurt het heel lang voordat je ergens bent. En dan moet je heel veel, dan ben ik heel veel ruzie aan het maken met mijn broertjes.
0: Heb jij dat gehad?
1: Ruzie?
0: Ja.
1: Nee, want ik heb geen broertje.
0: Oh, je hebt geen... Oh, sorry.
1: Precies om die reden.
0: Ja, nee, oké. Okay, dan is een hoop bespaard gebleven, ja, inderdaad.
1: Heb jij meerdere kinderen of één?
0: Nee, ik heb één dochtertje. Oh, ja. En ik heb een oudere zus. We schelen 5 jaar. En ik moet zeggen dat het bij ons nog wel meeviel. Maar ik was zo contactgestoord dat ik altijd mijn Walkman op had. Dus
1: Zo was ik ook. En ik kreeg ook altijd bij elk nieuw land een cadeautje. Een nieuw tijdschriftje.
0: Zo werd je koest gehouden.
1: Ja, van Donald Duck Pocket, weet je wel.
0: Ik ga het onthouden voor mijn dochter.
1: Ja, doe dat.
7: Met de brullen.
0: Ja, je hoort zo meteen twee woorden dwars door elkaar heen. En een beetje te ontcijferen, bel dan gelijk 0800-1122. En maak kans op die rinkelende kinkel. Even kijken of we er nog steeds lekker in zitten. Eyecatcher! Oké, luister goed. Mooi. Dit zijn die twee woorden.
8: Vliegveld.
0: Moeten we hem nog één keer doen of niet?
1: Doe hem nog maar eens een keer.
0: Mag het nog voor het spelelement? Ja.
8: Vliegveld.

0: dat het geval is, ga ik even nu aan die bel trekken. Dus 0800-1122. Het zou zomaar iets met die vakanties te maken kunnen hebben. Hebben we al iemand hangen?
1: Als het goed is wel, even kijken. Ja.
0: Hallo, NPO Radio 2, goedemorgen.
2: Met Maurice.
0: Hey Maurice, goedemorgen. Hey, wat hoorde jij door elkaar heen?
2: Ik dacht, vliegveld en snelweg.
0: Nou. En hoe zit het bij jou met de vakantiemodus? Ga je nog weg?
2: Zeker. Ik gebruik dan de snelweg dit jaar.
0: Oh, je blijft op de snelweg?
2: Ja.
0: Want je bent vrachtwagenchauffeur?
2: Nee, zeker niet. We gaan nog een weekje doorzoeken. Zoals je net zei, midden moet nog een weekje. En dan wordt er gekampeerd. Daar beginnen we mee.
0: Oké. Okay.
1: Langs de snelweg.
0: Ja, langs de snelweg.
1: Of de vluchtstrook.
0: Ja. Ja. Of op zo'n lekker idyllische parkeerplaats waar het naar pis ruikt. Ja. Heerlijk. Nee, nou dan heb je nog wat leuks voor de boeg in ieder geval. En je wordt sowieso niet met lege handen natuurlijk weggestuurd op vakantie, want je wint hem. Die Rinkel de Kinkel, en als je het leuk vindt, mag je meedoen. Rinkel de Kinkel, Eye-catcher!
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Roxen Hazes met Tranen in de Gift Shop.

0: de Rinkel de Kinkel geluid met Foreigner, Say You Will. En daarvoor de dame die gisteravond een concert gaf in de grote zaal van het Concertgebouw. De allereerste keer dat ze daar stond. Hoe stoer is dat voor Roxanne Hazes? Die heeft daar met volle teugen van genoten. En ja, sowieso een prachtige week afgelopen dinsdag getrouwd. En dan gisteren dan het concert mogen geven. Och, wat een topweek voor haar, hè? Ja, het is zonnig en warm vandaag in ons koninkrijk. Het is in het noorden vanochtend nog wat bewolkt. Temperaturen die lopen uiteen. 23 graden in het noorden en 28 graden in het midden. En maximaal 32 graden in het zuiden. En op de NPO Radio 2 zendmast is het momenteel 23 graden. En in de overzeese gebieden noteren we een temperatuur van 27 graden. Duidelijk, ja, een gevalletje, hittegolf. En wat doe je dan op zo'n dag?
1: Ook vandaag dus weer topdrukte op de Nederlandse stranden. Zeker nu je zelfs kunt spreken van een heuse hittegolf.
2: Wat doet u nou de hele dag zo'n beetje hier?
3: Nou, wat is het?
4: Lekker zitten, biertje, haartje, gezellig rondkijken. Gevoel hebben van, nou jongens, heb ik daar mijn leven lang voor gewerkt? Nou, dit is het. Er is ook niet meer, denk ik.
0: Nee, mooi wordt het niet meer.
5: Er is maar

0: nog steeds fijn. Het thema van het huidige WK voetbal. Shakira en Burna Boy en Die Die. En ook ons hebben we uitgeschakeld. Want ik vind het nog steeds wel fijn om nog even wat potjes mee te pakken. Vannacht was het ook alweer een spannende ronde. Ik heb Argentinië niet gezien, maar nog wel even het laatste stuk van de Engeland tegen Noorwegen. Ah, dat ging echt wel lekker alle kanten op. En och man, echt een goede spanning. Nou, Engeland door, Argentinië door. En ja, we hebben de kwartfinales nu erop zitten. De eerste halve finale is dinsdagavond. Dan zijn Frankrijk en Spanje die tegen elkaar op gaan nemen. En het Belgische VRT-nieuws die heeft het dieet van de Noorse voetballer Erling Haaland eventjes onder de loep genomen. Hij eet dagelijks 6000 calorieën.
1: Oeh.
0: Dat is veel.
1: Oeh. Heel veel.
0: Ja, en dat doet hij door vis te eten, eieren, runderhart. Schrijft u even mee. Ja. Lekkere calorieëntikker. En een wat rauwe melk om het even lekker mee weg te slurpen. En experts die waarschuwen, want voornamelijk jongeren die gaan het allemaal nadoen natuurlijk. En dat je dat eigenlijk niet moet gaan doen. Want ja, alleen onder toezicht moet je dat doen. En met name alleen maar als je topsport beoefent. Want 6000 calorieën, dat ja, als je een beetje gemiddeld kantoorbaantje hebt, dan raak je het niet kwijt natuurlijk.
1: Is dat, niet best, nee, dat is natuurlijk het nadeel van social media. Dat al die voedingtrends direct over worden genomen door al die kids. Als je een half uur in de sportschool staat, dan moet je dat niet doen. Maar er
0: zal vast wel iemand nog zijn die dan de tip geeft. Oh, maar als je vingertje weer in de keel doet, dan ben je het ook allemaal weer kwijt.
1: Oh ja, dat gaat het om de voedingsstoffen die erin zitten.
0: Ja.
1: En FIFA die zette de grasmat, waar straks de WK-finale op wordt gespeeld, te koop. Kleine stukjes gras die worden aangeboden in hun webshop. En de prijs begint bij €390. Dus dat valt best wel mee.
0: Oh,
1: als je het meest luxe pakket wil, dan betaal je zo'n €2500. Dan moet je even doorsparen.
0: Oh, maar €2500?
1: €2500.
0: En dan heb je een stukje gras.
1: Ja, maar het luxe pakket. Dus dan zit dat in een mooi doosje, denk ik.
0: Oh ja. En dan komt Infantino bij jezelf eventjes nog neerleggen natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan mag je hem een knuffel geven. Want het is natuurlijk de man die zoveel beroemdheden heeft geknuffeld. Hij heeft Trump de hand vastgehouden. En niet alleen zijn hand. Maar die verdween ook op andere plekken. Goed, zullen we het niet over hebben. Het is een heerlijke zondagochtend. En zondagochtend mag je het een beetje rustig aan doen. Een beetje loom. Langzaam opstaan.

0: hoekje aan de hemel. En Jamie Lydell uit de speakers. Oh, mooier wordt het leven niet. Another day.
1: The following takes place between 11 a.m. and 12 p.m. Events occur in Wrinkle de Kinkel.
0: Ja, zometeen spelen we de IRI Top 10 quiz. En je maakt dan kans op de Wrinkle de Kinkel. Daar gaan we nog een keer. Catcher! Lekker hoor. En dat doen we met een vraag over de one and only Donald Trump.
2: I think it's nice.
0: Ja, zeker nice. Dus blijf nice, lekker luisteren.

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
7: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
11: Nou, nog één keer dan. Het is een prachtig mooie dag. Zondag, 1 over 11. En het laatste nieuws vanuit de NOS krijg je van Suzanne de Vries.
12: Goedemorgen Jasper. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. En meteorologen die waarschuwen dat Bavi voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Het is vandaag de laatste dag van de landelijke vlindertelling. De telling begon op 10 juli en iedereen met een tuin of balkon kan meedoen, vertelt deze man van de Vlinderstichting.
13: Heel simpel, je gaat je tuin in, je telt een kwartier lang de vlinders en die geef je door aan tuintelling.nl. Dat kun je 1 keer doen, kun je ook 10 keer doen, als je maar steeds weer op 0 begint. Midden op de dag, als het echt meer dan 30 graden is, dan zijn er wat minder vlinders actief. En dan op het eind van de dag kun je ook nog gewoon prima tellen hoor, dan zijn er ook vlinders actief.
12: Ja, vooral op zonnige momenten laten vlinders zich zien. Dus vandaag genoeg kansen. En als je dan toch geen vlinder spot, Dan is dat volgens de organisatie ook heel belangrijk om toch door te geven.
11: En dan moet je dat ook zeggen. Oh, ik zie vlinder. Oh, ik zie vlinder.
12: Mooie activiteit vandaag. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en ook vechtpartijen. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Een discussie over een camera boven het voetbalveld tijdens Noorwegen-Engeland. Een camera die met kabels over het veld beweegt zou de bal tijdens de wedstrijd hebben geraakt. De bal viel toen naar beneden en Engeland maakte daarna de gelijkmaker. Ze bespraken het bij de NOS-WK-avond.
14: Hier valt de bal uit de lucht op de grond, maakt een gekke beweging, de bal. En die raakt hier dan de lijn, de kabel van die Spidercam.
15: Ik vond het ook wel raar dat die bal niet zo... Want normaal, die Nieland, die schiet hem echt makkelijk naar de andere kant van het veld.
12: Het doelpunt wat toen werd gemaakt werd niet afgekeurd. En uiteindelijk won Engeland in de verlenging. De Noorse bondscoach zegt dat de camera de bal toch echt raakte. Maar de FIFA zegt van niet. Ze zeggen dat ze ook de sensoren in de bal hebben gecheckt. En dat laat volgens hun zien dat de bal niet is aangeraakt.
11: Ja, en als de FIFA zegt, dan is het altijd zo. Ja.
12: Het weer dan nog. Het is zonnig en warm. 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden.
11: Oké, en in het zuiden staan daar misschien files al, of op andere plekken in het land, Helene Geest?
16: Nou, in het zuiden toevallig net niet, maar wel in het midden van het land. Want daar is een ongeluk gebeurd vanochtend vroeg al op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn er 3 rijstroken dicht. Vanaf Utrecht-Noord is de vertraging 25 minuten. Daardoor ook file op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook een kwartier extra reistijd. En verder is het ook alweer druk aan de Duitse grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar ook een kwartier vertraging.
11: Oké, dankjewel.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Nu bij Dirk, Felix Pouwtjes. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
10: Sloopmelk.
9: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
10: Sloopmelk.
9: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: The following program may contain some themes of an adult nature. Some brief nudity and a few naughty words. Parental discretion is advised.
13: Rinkel de Kinkel.
14: BNN Vara.
15: Zomer op je radio. Radio 2.
16: Kom te warm hier aan. Hey, hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
17: Het is snik heet.
16: Snik heet.
17: Snik heet.

0: En ik kijk eventjes inderdaad naar de Rinkel de Kinkel cam. Want dat is echt wel een Jeroen van Inkel ding. Ja, ook als die er niet is, kijken we er af en toe toch eens eventjes naar. Scheveningen zie ik. Dat valt nog mee hoeveel mensen er eigenlijk op het strand al zijn. Ik vind het toch relatief rustig als ik daar aan het koekeloeren ben.
1: Ik zie wel een sportklasje, zie je dat? Bij die gele containers.
0: Oh, wordt nu al moe als ik er naar kijk.
1: Ja, in die hitte.
0: Ja. En op Noordwijk een enorm reusrad waar mensen lekker even kotsmisselijk zichzelf aan het draaien zijn. Echt top.
1: Nou, en we hebben ook nog de IJssel in Deventer. Hè. Dat voor de diversiteit is het altijd belangrijk om te noemen. Ook daar ligt dit keer weer niemand op het strand.
0: Ja, en Groningen gewoon een stuk asfalt waar iedereen aan het voorbij razen is.
1: Ligt ook niemand.
0: Ligt ook niemand. Nou,
1: maar even kijken.
0: Oh, iemand onder de brug inderdaad. Ja, daar. Heerlijk. Hey, het is natuurlijk een lekkere zonnige dag. En doe gezellig met ons mee als je wat te melden hebt. Doe dat met name altijd via die NPO Luisterapp. Hey, rapper Drake die is een miljoen dollar verloren. Hij had het geld namelijk ingezet tijdens een sportweddenschap. En gisteren keerde de MMA-vechter Conor McGregor terug in de ring. En Drake die ging ervan uit dat hij zou gaan winnen, maar dat was niet het geval. Maar die heeft nooit zo'n gelukkige hand. Altijd alles, eigenlijk, je moet altijd het tegenovergestelde van wat Drake doet, moet je eigenlijk altijd doen. Want eigenlijk iedere weddenschap die hij inzet, gaat bijna altijd verloren.
1: Hoe is het mogelijk, hè?
0: Ja.
1: Terwijl je zou verwachten bij Conor McGregor, oh, die gaat wel winnen. Maar nee, Drake zet geld erop in en hij verliest.
0: En verliest, ja, knap. Het is ook een gave.
1: Maar goed, die man heeft, ik heb het even opgezocht, 400 miljoen dollar als vermogen. Dus dat is een beetje voor hem alsof wij 100 euro inzetten.
0: Ja, dat is een nies in een bankbiljetje wat je even weg kan gooien. Ja.
1: En deze man, die wordt vandaag vereeuwigd in Madurodam.
2: Den Haag, mooie stad achter de Denny.
1: Een beeldje van Harry Jekkers die komt te staan op de kleine versie van het Harry Jekkersplein. Vandaag heeft hij in Koninklijk Schouwburg in Den Haag zijn laatste show voordat hij afscheid neemt van het podium.
0: Oh ja, het is wel echt een icoon, moet ik zeggen. Ik ben, mijn ouders zijn allebei opgegroeid in Den Haag. En ja, dan leer je dan toch ook wel een beetje opgroeien met iemand als Harry Jekkers.
1: Dat die hoort natuurlijk gewoon in Madurodam.
0: Ja, ja, absoluut. En dan vind ik nog dat hij er eigenlijk karig mee afkomt met een klein beeldje in Madurodam. Dat had gewoon groot op een Malieveld moeten staan.
1: Ja, vind ik ook. Ja, ja, ja.
0: Hey, en vandaag ooit ook begonnen in Den Haag. Vandaag de allerlaatste editie van, althans de laatste dag van het 50-jarige jubileum van North Sea Jazz. Tegenwoordig natuurlijk in Rotterdam, ahoy. En deze NTR-redacteur die dook in de geschiedenis van het festival.
3: Om ook het daarna in context te kunnen plaatsen wat het nu is. Want dat is vooral het grote verschil met toen en nu. Dat het ooit begon bij iemand die op zijn zolderkamertje het blokkenschema met de hand nog zelf invulde. Ja, dat is ongelooflijk als je dat nu bedenkt, dat dat zo groot is.
0: Ja, en dat allemaal te beluisteren in de podcast 50 jaar North Sea Jazz. En die kun je weer vinden in de NPO Luisterapp. En natuurlijk vakantietijd. En ja, wat zijn mensen dan zoal aan doen in vakantietijd?
4: Het hele jaar in de vrije natuur verkeert, gaat in de vakantie graag naar de grote stad. Waar vele dieren te zien zijn die sinds enige tijd niet meer tot de Nederlandse fauna behoren. Dagelijks geven de chimpansees van een onze grootste dierentuinen op indrukwekkende wijze les in goede tafelmanieren.
5: Ja, dat ga je nodig hebben, goede tafelmanieren, als je een chimpansee recht in de ogen kijkt.
2: Kinkel de kinkel.
6: They're nice. Er is maar één.
7: NPO Radio 2.
6: Radio 2.

0: jubileum van North Sea Jazz. Tegenwoordig natuurlijk in Rotterdam Ahoy. En deze NTR-redacteur die dook in de geschiedenis van het festival.
1: Om ook het daarna in context te kunnen plaatsen wat het nu is. Want dat is vooral het grote verschil met toen en nu. Dat het ooit begon bij iemand die op zijn zolderkamertje het blokkenschema met de hand nog zelf invulde. Ja, dat is ongelooflijk als je dat nu bedenkt, dat dat zo groot is.
0: Ja, en dat allemaal te beluisteren in de podcast 50 jaar North Sea Jazz. En die kun je weer vinden in de NPO Luisterapp. En natuurlijk vakantietijd. En ja, wat zijn mensen dan zoal aan doen in vakantietijd?
2: Het hele jaar in de vrije natuur verkeert, gaat in de vakantie graag naar de grote stad. Waar vele dieren te zien zijn die sinds enige tijd niet meer tot de Nederlandse fauna behoren. Dagelijks geven de chimpansees van een onze grootste dierentuinen op indrukwekkende wijze les in goede tafelmanieren.
3: Ja, dat ga je nodig hebben, goede tafelmanieren, als je een chimpansee recht in de ogen kijkt.
4: Winkel de Kinkel.
5: They're nice. Er is maar één.
6: NPO Radio 2.
5: Radio 2.

0: dagelijks geven de chimpansees van een onze grootste dierentuinen op indrukwekkende wijze les in goede tafelmanieren.
1: Ja, dat ga je nodig hebben, goede tafelmanieren, als je een chimpansee recht in de ogen kijkt. Winkel de
2: Kinkel. Very nice. Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: gevoel van eenzaamheid en isolatie. En ja, Suzanne Veka heeft ooit eerlijk bekend, het nummer gaat eigenlijk ook wel een beetje over mezelf. Want als artiest kun je je af en toe ook zo heel eenzaam voelen. Ja, zit je dan in je kleedkamer, een beetje treurig met die fles champagne. En die doos met blauwe M&M's die met de hand gesorteerd zijn. En ach, wat is het leven dan toch treurig en eenzaam.
1: Good morning. Welcome to this thing called life.
0: Goedemorgen. Veel Nederlanders zijn dit weekend natuurlijk onderweg naar een vakantiebestemming. En omdat vliegvakanties zo duur zijn geworden, blijven veel mensen in Europa. En ook zelfs in eigen land. En de vijf populairste bestemmingen zijn...
2: Vijf.
0: Ja, we hadden het er al eerder over Italië. Mijn favoriete vakantieland.
3: Dat waar jij een playlist van hebt.
0: Solo Italiano. Zoek hem op Spotify. Daar heb ik heerlijke Italiaanse deuntjes verzameld.
3: Begreep je in de app dat het niet een hele originele naam is. Of dat die wel even lastig te vinden is. Maar als je goed zoekt...
0: Ja, er schijnen een paar Italianen dat ook datzelfde geweldige ingeving hebben gehad. Hey, andere populaire bestemming.
2: Vier.
0: Onze vrienden in België. Ja, snap ik ook wel. Inderdaad, dicht bij huis natuurlijk. En je zit er zo. Dus,
3: En vanwege de slechte weg, direct vakantiegevoel.
0: Ja, en nadat je denkt, zit ik nu in oorlogsgebied? Oh nee, dit is toeristieke België. Daar staat Spanje. Ook een populaire bestemming nog steeds. Alhoewel, ik kan me voorstellen met de bosbranden momenteel door aan de Costa Blanca, dat je daar misschien even over nadenkt. Maar nog steeds wel veel mensen die kant op gaan.
2: Twee.
0: Duitsland.
3: Oh,
0: Ja, je moet er of doorheen, of je denkt van, het is eigenlijk stiekem best wel een mooi vakantieland. Ben jij er wel eens geweest op vakantie?
3: Op vakantie, ja. Ik woon natuurlijk dicht bij de grens. Ja, ik ben wel eens in het Hartsgebergte geweest. Het Zwarte Woud heb je allemaal daar in de buurt nog. Weet ik hoe dat allemaal heet. Heel veel mooie berggebieden met echt van die typische Duitse dorpjes. Is leuk.
0: Nee, kan me iets bij voorstellen inderdaad. Maar nog steeds op...
2: 1.
0: Ja, daar staat Frankrijk. En nog steeds veel mensen die kant graag op gaan.
3: Lekker. Croissantje erbij. We blijven natuurlijk zuinige Hollanders, hè? Dus dat je in de meeste vakantielanden goedkoop kan tanken, dat is mooi meegenomen. Wie naar Frankrijk of Zuid-Duitsland gaat, die kan het best even de tank volgooien in Luxemburg, dus daar een kleine stop maken. Daar betaal je namelijk €1,64 voor een liter benzine. Ter vergelijking in Nederland is het ongeveer €2,20. In België daar is het ook goedkoop, daar betaal je €1,73. En in Spanje of het prachtige vakantieland Polen ben je nog goedkoper uit. Daar betaal je €1,50. Dat is wel lekker.
0: En dan schilderen ze waarschijnlijk ook de muur nog even gelijk voor je mee in Polen. Als je dat afrekent daar natuurlijk. Hè. Ja. Maar goed, ja, en anders lekker in eigen land nog even lekker blijven. Maar dan weet je wel natuurlijk, dan wordt het een gevalletje.
4: Betalen, pannenkoek.
5: Wat?
4: €50. Pannenkoek.

0: hadden het net over in de studio. Dit nummer kan eigenlijk altijd. Eigenlijk welk radioprogramma er ook wordt gepresenteerd. Hij valt altijd, wat mij betreft, altijd eigenlijk goed als je Carly Simon draait met Yours So Vain.
1: De Eerie Top 10 Quiz. De Eerie Top 10 Quiz.
0: Ja, tijd voor de Eerie Top 10 Quiz. Deze week, ach, daar is hij weer. Donald Trump en de FIFA, die stonden op de eerste plek. Natuurlijk door het intrekken van die rode kaart.
2: All I did, I asked for a review, because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
0: Nee, ja, die oranje kroket, die had ook nog deze schitterende uitspraak.
2: Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding.
0: Ja, you gotta be kidding. Ja, dat zeggen mensen al jaren in het land bij jou. Maar ja, hij beweert verstand van voetbal te hebben. En daarom de quizvraag. Hoeveel jaar heeft Donald Trump professioneel voetbal gespeeld? Dus hoeveel jaar heeft Donald Trump professioneel voetbal gespeeld? Geef het antwoord door via 0800-1122 en maak kans op die rinkelende kinkel Eyecatcher. Dat is dan nu de vraag. Hallo, hallo, hallo. Dus 0800-1122 met de vraag: hoeveel jaar heeft Donald Trump professioneel voetbal gespeeld? Ik zit me ook opeens af te vragen hoeveel jaar dat het geval is. Radio 2, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
3: Met Angelique.
0: Hey Angelique, ben jij een beetje van de voetbal?
3: Nou, ik heb er niet veel verstand van, maar ik vind het wel leuk om af en toe te kijken.
0: Ja, maar wie heeft er eigenlijk echt wel verstand van?
4: Donald Trump.
0: Oh, Donald Trump, ja, sorry. Ja, nee, inderdaad wel waar. Maar kijk je een beetje WK dan nu?
3: Ja, ik heb nog die wedstrijd gisteren gekeken van
0: Oh, Donald Trump die belde. Ja,
3: van Finland.
0: Ben je er nog?
3: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, oké. Okay. Hey, maar hoeveel jaar denk je dat Donald Trump professioneel voetbal heeft gespeeld?
3: Ja, ik wou zeggen min 10, maar ik denk 0.
0: En min 10 is IQ. Oh nee, sorry. Nee, helemaal goed. Ja, 0 jaar. Hij was wel ooit eigenaar in de jaren 80 van 2 clubs. Maar daar heeft hij niet echt veel aan overgehouden qua voetbalkennis, volgens mij. Hé, hey, maar dat klopt. Dus we gaan jou belonen met... ja, daar komt hij weer, dames en heren. Als je in wil haken, ben je van harte welkom natuurlijk. Je wint de rinkelde kinkel. Eyecatcher!
3: Fantastisch.
0: Nou, dat was de enthousiaste reactie waar we op wachten. En ik wens je een mooie dag.
3: Ja, jullie ook. Dank je.

0: van de handen in de buitenwijken. Bezongen door de Pet Shop Boys, Suburbia, en daarvoor de nieuwe van Editors, The Rush. En er veren een paar mensen op, Joel, die zegt: oh, cool nummer van Editors. Ik dacht eerst de Smiths te horen, maar nee, het zijn Editors. Mooie zondag. Ja, jij ook een mooie zondag.
1: Who are you?
2: I'm here to discuss the future.
0: Ja, zonnig en warm weer in Nederland. In het noorden vanochtend nog wat bewolking. Temperaturen die lopen uiteen. 23 graden in het noorden en 28 graden in het midden. En maximaal 32 graden in het zuiden. En op de NPO Radio 2 Zendmast momenteel 24 graden. En voor wie nog gaat barbecuen, de zonpas die gaat pas onder 4 voor 10. Dus je kan eindeloos die worst er nog even opleggen. En eventjes door en door gaar maken. Rinkel de kinkel, want het is niet makkelijk om een ochtendshow te doen, hoor.
3: Die ochtendshow is een gilling. Het is echt niet te doen.
0: Nee, het is niet te doen. Ik geef het je maar te doen, hoor.

0: ultieme betover jezelf eventjes op zondagochtend met Haven Where the Heart Is. Kijk eens even wat er allemaal gebeurt in showbizland. Ja, slecht nieuws voor de zanger. Dit Meteor, want Meteor en zijn vriendin die zijn uit elkaar. Hij was samen met zijn model en Celine van Oudsel, die ooit Miss België werd. En na een jaar kwamen de twee erachter dat ze er eigenlijk toch niet bij elkaar passen.
1: Oh.
0: Toch een jaar voor nodig had.
1: Ja, dat is vrij lang, toch?
0: Ja, nee, het is toch niet helemaal ons ding.
1: Morgenavond begint op NPO 1 de zomertalkshow Goedenavond Nederland. Sam Hagens, Welmoet Seidsma, die presenteerde vorig jaar de show nog samen. En dat is dit jaar anders, want...
2: Vorig jaar zaten we tegenover elkaar. Dat werd toch soms iets te chaotisch. Dat gasten heen en weer keken. Nu één presentator, iets overzichtelijker. Ik denk dat dat wat voordelen met zich meebrengt.
3: Het is ook wel ongezellig.
1: En even voor de roddelbladen. Er is geen andere aanleiding hoor, dat ze niet meer bij elkaar in de studio zitten.
4: We hebben geen ruzie.
2: Ik ben heel boos.
4: Er is geen juice.
2: We hadden het er nog wel over. Hoe vaak hebben wij ruzie? We hebben één keer woordenwisseling gehad. De hele zomer, vorig jaar. Dus we maken niet zo snel ruzie.
0: Ja, dan kan je dus donder op zeggen dat er echt wat aan de hand is. Hoor. Ja, dus in showbizland ga je dan...
1: Ja,
0: de camera zeggen, we hebben het zo leuk met elkaar. We hebben het zo onwijs leuk met elkaar. Ja.
1: Maar die setting vorig jaar, wat hij net zei, Sam, die was ook wel heel onhandig. Hè, dat ze tegenover elkaar zaten, dat die gasten zo heen en weer zaten.
0: Ja, heel ongemakkelijk zag dat eruit. Ja. Alsof je naar een tenniswedstrijd aan het kijken was. Ja. Dat gevoel een beetje.
1: Mooie vergelijking, ja.
0: Hey, een hoog bezoek gisteren bij de WK-kwalifinale tussen Engeland en Noorwegen. David Beckham die zat er op de tribune met zijn vrouw en kinderen. En ook Mick Jagger en Venus Williams, die waren er. En ja, gisteravond stonden Luc Kamps, die stond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Nou, dat is echt wel een dingetje, dat is echt wel een grootheid als het over country gaat momenteel. Het was ook binnen een concert, het concert was binnen een dag uitverkocht. En ook Waylon die was erbij. Hij schrijft op Instagram dat hij trots is dat hij Chandra country nog steeds zo populair is. En ja, Waylon heeft dat ook echt wel een beetje op de kaart gezet.
1: Absoluut, grootheid.
0: Zeker ook met dit.

0: dan komt hij nooit meer vanaf.
1: Meesterwerk.
0: Ja, ja, meesterwerk. Schrijf hem alvast eventjes op voor de top 2000 als je nog inspiratie zoekt voor je stemlijstje. Hey, maar voor al die mensen die er gisteravond bij waren bij Luke Combs in die arena, nog even nagenieten met zijn vertolking.

0: Johan Epp, die was gisteravond bij Luc Combs. En die zegt, ja, het blijft toch wel een gambak. Het is dat je de tekst kent, want anders was het compleet onverstaanbaar. Maar ontzettend genoten van Luc Combs. Nou ja, eventjes inderdaad nagenieten voor al die mensen die daar gisteren dus bij waren. En zometeen, het grote genieten gaat lekker verder hier bij NPO Radio 2. Want zometeen meldt Evelien de Bruin zich hier. Dus ik wens je nog een fijne zondag.
1: No responsibility whatsoever.
2: NPO. NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Ster.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Je zondagmiddag begint zometeen met Prince and the Revolution en met Taylor Swift. Ja, speciaal voor Suzanne de Vries. Ik hoorde het gisteren. Ja, onze Swiftie. Goedemiddag, je bent er met het journaal.
12: Ja, goedemiddag. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. De burgemeester van Toronto is heel boos op de schutters.
13: I'm deeply disturbed and angry about this reckless, irresponsible act of violence right in the middle of a festival attended by families, children, seniors, just beyond words how disturbed I am.
12: Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond en de Canadese politie zoekt nog naar de verdachten. In Amsterdam-West is voor de tweede keer deze week een explosief afgegaan bij een huis. Ook donderdagnacht was het al raak. Toen was de voordeur helemaal zwart geblakerd en nu zijn de ruiten gesprongen. De politie onderzoekt het verband tussen de twee explosies. Op een camping in de staat Wyoming in de VS is een toerist ernstig gewond geraakt. Een bison gooide hem 2,5 meter de lucht in.
14: Zo.
12: De man werd geraakt door de hoorn van het dier en kwam op zijn zij terecht. Die bison die stormde op een auto af die langs reed en rende daarna naar de man die met zijn kleinzoon in de buurt stond. Die kleinzoon zegt nu dat zijn opa ernstige verwondingen heeft. En in Montfort, in de buurt van Woerden, kampt een historische gietijzeren brug met storingen. Auto's, fietsers en ook voetgangers kunnen daardoor geregeld die brug niet over.
0: Hij is regelmatig in storing en dan is het wachten totdat er een monteur komt.
14: En dan moet ik altijd helemaal zo omrijden. Dat duurt meestal ook gewoon 20 minuten of zo. En dan kom ik altijd eruit.
15: De ene keer is het zo opgelost en de andere keer is het, ligt hij de hele middag eruit.
14: Ik wil gewoon graag dat het weer gewoon gefixt wordt. Want mijn moeder wordt ook best wel boos elke als ik te laat zal. Dus ja.
16: En dan heb je een probleem.
11: Ja, als je moeder boos wordt.
16: Ja. Volgens Rijkswaterstaat gaat het allemaal mis in de software om die brug te bedienen. En er wordt gewerkt aan een oplossing. Geen boze moeders meer binnenkort.
11: Nee, precies.
16: Het weer, het is zonnig en warm. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden.
11: Sterkte daar. Dankjewel. We gaan naar de ANWB-verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Ja, er beginnen hier en daar wat files te ontstaan, maar het stelt over het algemeen nog niet zo heel veel voor. De meeste vertraging nu in de grensstreek, onder andere op de A7, Groningen-Duitse grens, voor de Duitse grens, 10 minuten vertraging. Op de A12, Arnhem-Duitse grens, bij de grens een half uur oponthoud. Op de A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten, sta je een kleine 10 minuten in de file door een spoedreparatie. Daar is ook een rijstrook dicht. En verderop op die A27 richting Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging, want daar is de weg namelijk helemaal dicht.
18: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
23: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
3: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
0: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: BTW-deadline? Geen stress. Eboekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Evelien.
14: Caro en CRV.
15: Vriendjes, geniet van deze mooie zondag.

0: Nog steeds enorme Cresip vibes bij deze nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. En het is, misschien heb je het al eerder gehoord, de soundtrack van Toy Story 5. Evelien. En dat vertel ik aan jou omdat ik eigenlijk heel graag over de Royal Wedding zou willen vertellen van Taylor Swift. Maar echt niemand weet iets. We hebben een beetje zitten zoeken op het internet. Er verschijnen wel wat foto's in jurken. Nou ja, het ziet er allemaal heel gematigd uit. En helemaal niet alsof het in een heel groot sportstadion is geweest. Maar veel meer weten we niet. Daarvoor draaide ik nog Prince and the Revolution, A Raspberry Beret. Even de recap daarvan. Een tienerjongen ontmoet een meisje in een tweedehandswinkel. Ze belanden in een schuurtje. En het enige wat zij dan nog draagt is de Raspberry Beret. En ik wens jou daarmee meteen een hele warme zondagmiddag toe. Het is 12 juli en in 1962 op 12 juli gaven in de Marquee Club in Londen de Rolling Stones hun allereerste officiële optreden. En niemand wist dat ze toen zouden uitgroeien tot een van de grootste rockbands aller tijden. En notabene deze week nog een album uit zouden brengen. Vandaag in 1984 schrijft Geraldine Ferraro geschiedenis door als eerste vrouw in de Verenigde Staten te worden genomineerd voor het vicepresidentschap namens de Democraten. Ze werd het, maar dat weet je misschien wel, want anders stond ze iets verder hoger in ons geheugen. Ze werd het uiteindelijk niet. In 1998 werd Frankrijk voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen voetbal. Ja, en ze zijn nu ook nog in de race, hè? Dus weer in 2026, wat jaren later. En, ook heel bijzonder, in 2013 gebeurde er eigenlijk iets bijzonders. Nou, het is de verjaardag van Malala Yousafzai. Op haar 16e sprak zij de Verenigde Naties toe, slechts 9 maanden nadat ze was beschoten door de Taliban.
1: Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights.
0: Ja, mooi, hè? Nog steeds wordt deze Malala Day gevierd. Hartelijk Malala Day, maar ook hartelijk festivals en live muziek hier in Nederland. Wat is er veel te beleven? We gaan deze uitzending even terugblikken, onder meer op Bospop. Misschien is er nog wel meer te vertellen. Als jij bij een mooi concert bent geweest of op een mooi festival, laat het vooral weten. We hebben het er natuurlijk graag over. Ondertussen hoor je zometeen Bluff met Alles is Liefde. En ook deze Nederlandse band die zo geliefd is. Claw Boys Claw en Rosie.

0: for their rights.
1: Ja, mooi hè. Nog steeds wordt deze Malala Day gevierd. Hartelijk Malala Day, maar ook hartelijk festivals en live muziek hier in Nederland. Wat is er veel te beleven? We gaan deze uitzending even terugblikken onder meer op Bospop. Misschien is er nog wel meer te vertellen. Als jij bij een mooi concert bent geweest of op een mooi festival, laat het vooral weten. We hebben het er natuurlijk graag over. Ondertussen hoor je zometeen Bluff met Alles is Liefde. En ook deze Nederlandse band die zo geliefd is. Claw Boys Claw en Rosie.

is liefde. Ze gaan weer wat bijzonders doen. Kas is net achter de rug. En nu gaan ze weer op allerlei bijzondere plekken die wat kleiner zijn dan de Brouwersdam optreden. Vorig jaar bijvoorbeeld zijn ze in het Concertgebouw geweest. Ja, daar treden natuurlijk heel veel artiesten op. De Grote Kerk in Apeldoorn is aan de beurt. En wat er heel tof uitziet is Old Markiezenhof in Bergen op Zoom. Ja, daar komen ze ook. En ja, wat ik ook leuk vind aan Bluff is dat ze dan ook nog de gewone festivals aandoen. Bijvoorbeeld bij Royal Park Live zijn ze geweest dit jaar weer. Waar ik gisteravond nog was bij James Arthur. En ik heb daar zoiets bijzonders gezien. Dat wilde ik toch even met je delen. Helemaal vooraan, ongeveer tegen het podium aangeplakt, stond een vrouw in een zwart t-shirt met een grote lamp op haar gezicht en een iPad voor de neus. En ze stond met haar rug naar James Arthur toe. Ongelooflijk te dansen, maar ook te gebaren. Dus wij zaten daar een beetje naar te kijken. En toen dachten wij, oh, dit is een muziektalk. Toen zijn we er even naartoe gelopen. We hebben even een praatje gemaakt. Ook met degene voor wie er getolkt werd. En dat was een jonge vrouw die op haar 22e slechthorend is geworden. En gewoon ontzettend van muziek houdt. En op deze manier dus ook nog van concerten kan genieten. Echt een prachtig gezicht was het. En een heleboel mensen die waren ook echt gefascineerd door de doventolk. En aangestoken daarmee. Dus het was flink dansen om haar heen. Je moet er even tegen kunnen als een soort artiest daar ook nog weer te staan. Maar het was heel bijzonder. Ik ga een gezelschap voor je draaien hier op NPO Radio 2. Genaamd Harold Melvin en de Blue Notes. Hadden niet meer staan op North Sea Jazz bijvoorbeeld. Maar ik weet wel dat dit liedje door John Legend daar een keer is gezongen. Het gospelkoor in dit liedje is het geweten van de samenleving. Knop dat maar even in je oren als je luistert naar Wake Up Everybody.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

We moeten in sprookjes blijven geloven. Want de lievelingsgitaar van Douwe Bob die is gejat. Fucking asociaal. Sorry dat ik het even zo zeg. Het instrument waarop hij alles schrijft, opneemt en speelt. En als jij muziekliefhebber bent en je ziet toevallig dan Gibson J35 uit 1942 voorbij komen op een van de doorverkoopsites. Die koop hem niet, maar geef hem even aan bij Douwe Bob. €2000 vinders loon staat erop. Maar eerder echt, als je hem gejat hebt uit die auto, geef dat gewoon terug. Is niet van jou. Ik heb net nog even contact gehad met het management van Douwe Bob. Inderdaad, het is gewoon, dat ding is spoorloos verdwenen. Afijn, we hebben dus eigenlijk wel helden nodig die ervoor zorgen dat hij terugkomt. Out of the ruins.

werd zelfs op de allerhardste gabberfeesten aangevraagd, deze Robert Miles met Children. Tot grote irritatie van de gabber-dj's, want die vonden het nummer eigenlijk veel te soft. Maar ja, als iets een hit is, dan is het een hit, hè? En weet je wat ik eigenlijk heel graag zou willen? Dat deze plaat ook een grote hit gaat worden hier in Nederland. Want dat betekent dat de mensen die het heel goed hebben en fijn hebben in hun hoofd, de mensen die het wat minder goed hebben, omarmen. Omdat ze geluisterd hebben naar Nola Young. En weten hoe het is om je even wat minder te voelen. Dit is From Down Here.

0: Lola Young was dat. Met From Down Here. En Jonathan die zegt, deze komt zo hard binnen elke keer. Ik weet echt zelf goed hoe het is om er mentaal doorheen te zitten. En de melodie en de meeslepende stem, die doet zoveel. Heel graag gedaan. En niet alleen voor Jonathan, maar ook voor Ben en Frans. En iedereen die natuurlijk geen berichtje stuurt naar de luisterapp. Het is het weekend van de festivals. Dat kan ik eigenlijk bijna elk weekend wel zeggen. Want het is gewoon zomer. En dan zijn er heel veel festivals en heel veel live optredens waar iedereen van aan het genieten is. En normaal gesproken zit Maud hier in de studio. Maar het mooie is dat haar ouders, die wonen in Weert. En omdat zij omwonenden zijn van Bospop, krijgt zij dus gewoon gratis kaarten voor het festival. En Maud heeft gezegd, nou, blijf jullie maar lekker thuis. Ik ga er wel even heen.
1: Ik ben hier op het Bospop Festival in Weert. En op dag 2, het was een mooie dag. En ik heb van alles gezien. Het was een beetje het stevige werk.

enorm genoten van ZZ Top. Het was meer haar en baarden dan gitaren, maar het was geweldig en een goede sfeer. En de dag eindigt met Moby. Een prachtige dag op Bospop.

0: altijd fijn om Moby te kunnen draaien. Naar aanleiding van een nieuwsfeit. Hij was gisteravond op Bospop en je hoorde een verslag van Maud. En dan was je er toch een beetje bij, hè, bij Bospop. En lekkere liedjes horen wij natuurlijk altijd graag. En ik draai ze met liefde voor jou. Maar één keer in de zoveel tijd mag jij ook beslissen welke plaats je wil horen. En vorige week zijn we een soort van spontaan begonnen met het maken van een vakantiebandje. Ik ga op vakantie en neem mee muziek. Natuurlijk. En even kijken. Ellen die vroeg toen Suavemente aan. Ja, heerlijk. Dat is natuurlijk en een zomerplaat en een vakantieherinnering had ze er ook aan. Nou, en dat is eigenlijk wat we deze week en deze zomer gewoon gaan doen. We hebben het gewoon maar bedacht. En we vinden het heerlijk om het te hebben over vakantie. Ook als je gewoon in Nederland blijft, hè? By the way. Wat gaat er op jouw vakantiebandje, Antoinette?
1: Oeh. Ik was gisteren in een karaokebar. Ja. En toen gingen ze opeens Pupas draaien van Farouk. Oh. Nou, ik kan helemaal geen Spaans. Dus zelfs met de tekst kon ik het nog steeds niet meezingen.
0: Nee, maar dat daardoor komt omdat jij Duolingo Frans doet.
1: Dat is waar. Maar daarom legendarisch.
0: Ja, meteen is het een herinnering. Ja. Hè? Als iets mislukt is het ook meteen een herinnering. Nou ja,
1: wat staat er op die van jou? Ja,
0: ja, echt zoveel. Sowieso, ja, ik kan zo'n hele lijst natuurlijk opnoemen. Die vertel ik iedere keer. I Want Your Sex van George Michael. Mm-hmm. Dat is mijn lievelings. Maar, ik val gewoon helemaal stil ervan. Want het is te veel, hè. Als je mij één ding moet laten noemen, dan kan ik het niet.
1: Oké, dus mensen mogen ook meerdere liedjes opsturen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Laat het lekker weten in de NPO Luister-app. Dan gaan we die na het nieuws draaien. En voor het nieuws gaan wij nog Bruno Mars draaien. En jij bent geweest.
1: Ja, dat was echt heel goed.
0: Ja?
1: Ja, ja, het was echt extreem goed. Super Amerikaans geproduceerd. Maar nou ja, doordat Anderson .Paak ook mee was, bracht hij eigenlijk de lucht in de hele show.
0: Anderson .Paak is zijn Silk Sonic maatje van Bruno Mars. Ja.
1: Ja.
0: Nou heb ik wel andere mensen horen zeggen dat hij niet zo goed presteerde, Anderson .Paak, vergeleken bij Bruno Mars.
1: Nou ja, kijk, je kan natuurlijk moeilijk Bruno Mars met mensen vergelijken. Mm-hmm. Maar misschien was dat die avond. Want het toffe was dat ze op een gegeven moment elkaar ook gingen uitdagen. En nou ja, dan zijn ze allebei wel echt extreem goed muzikaal. En extreem grappig.
0: Ik ben blij dat je ons ook nog even mee hebt genomen naar Bruno Mars, die ik natuurlijk nu ga draaien met I Just Might. Oh.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
14: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: Er moet een vakantiebandje worden gevuld. Laat het weten wat je wil horen in de NPO Luister-app. En dan kan je ondertussen naar het nieuws luisteren, want Suzanne de Vries is hier. Goedemiddag.
18: Goedemiddag Evelien. Het Amerikaanse leger zegt dat het ruim 140 doelen van de Iraanse revolutionaire garde heeft gebombardeerd. Dat was een reactie op een aanval van Iran op een schip dat door de straat van Hormuz voer. Na de Amerikaanse aanval sloeg Iran weer terug, zegt correspondent Daisy Moore.
19: Iran zegt onder meer een Amerikaans commandocentrum op een luchtmachtbasis in Jordanië geraakt te hebben. Daar is nog geen bewijs voor. De Jordaniërs bevestigen wel dat daar Iraanse aanvallen zijn geweest, maar dat er geen schade is. En vanuit Doha in Qatar horen we over 3 gewonden vanwege vallende brokstukken, vanwege dus die Iraanse aanvallen op Amerikaanse basis.
18: Ander nieuws dan. De natuurbranden in het zuiden van Spanje zijn onder controle. Het vuur heeft dan zeker 12 mensen het leven gekost. De brand ontstond afgelopen donderdag en verspreidde zich snel. Zo'n 1000 mensen die hun huis nog uit moesten, die mogen nu weer terugkeren naar huis. Netbeheerders en gemeenten maken nieuwe elektriciteitshuisjes steeds vaker mooier met kunst of groen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Door het overvolle stroomnet zijn er de komende jaren duizenden extra transformatorhuisjes nodig. Maar lang niet iedereen zit erop te wachten, hoorde AT5.
7: Erg lelijk. Gewoon vies. Het ziet er niet uit.
20: Trash.
21: Eigenlijk kunnen we ook concluderen dat dit pleintje, dat een aantal jaren geleden best mooi is gerenoveerd, gewoon is vernietigd.
22: U kunt ook de andere kant op kijken, toch?
21: Ja, ik kan ook thuis naar een televisiescherm gaan kijken en heel erg mooie dingen kijken. Maar dat is toch volgens mij niet wat we bedoelen met zorg goed voor elkaar in deze mooie stad.
18: Ze hebben het dus over die transformatorhuisjes. En om dit soort klachten dus te voorkomen, kiezen steeds meer gemeenten voor beschilderingen of planten om die huisjes beter in de omgeving te laten passen.
17: Goed idee, toch?
18: Jazeker. Ook leuk om naar te kijken.
17: Ja.
18: Een man uit Canada die 6 jaar geleden $1 miljoen won in de loterij, heeft opnieuw de loterij gewonnen.
17: Nee.
18: Deze keer won hij $100.000.
17: Ach, de duivel die schijt toch wel op de grote hoop, hè? Halleluja.
18: Hij blikte ook nog even terug naar de eerste keer dat hij gewonnen had. Want toen riep hij meteen zijn vrouw en die reageerde heel kort af met oké. Het was namelijk 5:00 a.m. en ze had haar koffie nog niet gehad, zegt de man. Het geld dat hij nu heeft gewonnen gaat naar zijn kleinkinderen, zeg.
17: Ja, dat is dan wel.
18: Goed doel.
17: Kan ook nog.
18: Zeker. Het weer. Het is zonnig en warm bij 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
17: Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Helene de Geest weet waar het vast staat.
23: Ja, onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch een file tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Dordrecht Centrum. De rechte rijstrook is dicht. De afrit is ook dicht. Kost je ongeveer 10 minuten. Op de A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Lunetten ook 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Daar is een rijstrook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 4 uur duren. Verder is de Westerschelde-tunnel in beide richtingen dicht. Die ligt in de N62 Terneuzen-Borselen. Staat namelijk een auto in brand. En door de afgesloten A50 is het weer druk op de N304 door omrijders. Apeldoorn-Ede tussen Hoenderlo en Otterlo is de vertraging nu ongeveer een kwartier.
24: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Zijn 2 glazen pibbelsmoke voor mij en mama?
27: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
28: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
27: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
29: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
30: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
31: Zijn we al?
30: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
32: Oh ja, verzekering.
30: En weer door met de Ora autoverzekering.
33: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
34: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
33: Beren goed, thanks bo.
34: Social Deal, deals die je niet mag missen.
33: En actie olifant.
30: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
34: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
35: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
4: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
10: Evelien.
11: Caro en CRV.
12: Zomer op je radio. Radio 2.
13: Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden.

0: Ja, nou, nee.
1: Nee? Is het ouder?
0: Ja, het is zeker wel ouder. Ik heb hem van mijn moeder.
1: Je hebt hem van je moeder? Oh, dan. En hoe oud is jouw moeder?
0: Mijn moeder is 50.
1: Oké, die is even oud als ik. Dus dat zou kunnen betekenen dat het ergens eind jaren 70, begin jaren 80 is, het liedje waar jij.
0: Ja.
1: Maar wat leuk, jij vindt dus de muziek van je moeder leuk.
0: Ja, dat klopt. Dat vind ik heel leuk.
1: En wanneer draai je die?
0: Nou, bijvoorbeeld als ik met vrienden of zo ben, dan zetten we wel dat soort muziek aan meestal. Als we gaan zwemmen bijvoorbeeld.
1: Als je gaat zwemmen, ja, het is natuurlijk nu super vakantietijd en dan lekker even ergens verkoeling zoeken. En doe je dat dan op een box, zoals wij dat dan vroeger deden op de cassette recorder?
0: Ja, meestal nemen we gewoon JBL-boxje mee.
1: Ja, en dat gezellig. Ja. Of het dan echt sfeervol wordt bij jou rondom, dat is nog maar de vraag met deze plaat.
0: Ja, nou, meestal is het wel heel gezellig, dus dat is wel fijn.
1: Ja, heb je leuke reacties erop?
0: Ja, zeker.
1: Okay. Nou, je mag gaan zeggen welke het is.
0: Highway to Hell van ACDC.
1: Lekker hoor!
0: Zeker.
1: Nou, ik zeg, zwempak aan en zwemmen maar. En die radio even lekker op standje burenruzie. Fijne middag, Janne.
0: Fijne middag.
1: Doei, doei.

moment van bezinning, want we rennen tegenwoordig allemaal. Maar de grote vraag is, rennen we ergens naartoe? Of zijn we gewoon aan het vluchten voor de wasmand in de gang? Dit is de NPO Radio 2, fijn dat je luistert. Met nu David Bowie's en Dylan in de branding van de zee.

0: Oh, wat is dit mooi. Sia hoorde je met Soon Will Be Found.
1: Evelien.
0: NPO Radio 2, daar luister je naar. En we hebben het veel over festivals, dus daar kunnen we nog wel even mee doorgaan. Want heb jij net iets te diep in het festivalglaasje gekeken, of zit de emotionele druk er gewoon even flink op? Geen paniek, want Tatja Hendricks staat voor je klaar als de officiële playpsycholoog van het festival. Zij fileert al je relationele sores en existentiële crisis terwijl jij je blaas leegt. Wat zorgt voor een ongekende dubbele opluchting. Tatja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Welke rij is het langst? Die voor jou of die voor de play?
2: Nog altijd wel voor de wc.
0: Oké.
2: Ja.
0: Wat voor vragen stellen mensen aan jou als ze je even vast kunnen pakken?
2: Ja, wat je natuurlijk wel kan verwachten op een festival, heel veel relatievragen.
0: Moet ik het uitmaken? Blijft het aan?
2: Geheim affaires worden opgebied. Ja, precies. Ik zit in een toxische relatie met hem. Hoe doen we dat? En dan doen we gewoon relatietherapie.
0: En hoe kon jij dan zo met een oplossing? Want dat is niet zomaar even 1, 2, 3 opgelost, toch?
2: Nee, dat is ook zo. Maar ik ben natuurlijk in het dagelijks leven ook therapeut. Ik heb al zo'n kleine 30 jaar ervaring. De methodiek waar ik het meest mee werk bij de wc is een provocatieve benadering. Dus met heel veel liefde en warmte samen een klein beetje kunnen lachen over je eigen problematiek. En dat geeft vaak heel veel ruimte en nieuwe perspectieven.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan heb je geplast. Vervolgens je hart gelucht bij jou. En dan kan je dus weer als een grote vrolijke festivalganger terrein op.
2: Nou, precies. Het werkt heel empowerend. En het vind ik heel leuk om op die manier bij te dragen aan de festivalvreugde. Ja.
0: Ja, want jij zorgt er dus ook voor, met al je liefde die je geeft, dat het niet te zwaar wordt tijdens zo'n consult.
2: Ja, precies. Zeker. Nee, mensen vertellen echt verrassend heftige dingen soms.
0: Ja?
2: Maar door deze benadering kan je daar dan toch heel veel luchtigheid in brengen. En dat maakt het juist heel mooi. Daardoor kunnen dingen ook gaan stromen en juist open gaan.
0: Op welke festival sta jij deze zomer? Ik zou bijna speciaal een festival boeken om even naar jou toe te komen.
2: Ah.
0: Nee hoor, zo erg is het niet.
2: Nee, ik heb nog een aantal privéfeesten deze zomer. Maar ik ga staan ook op Ankleiderraum. Dat is een heel klein festivalletje in Annapaloa. Waarschijnlijk misschien wel Zwarte Cross volgende week.
0: Oh,
2: ik wacht nog op een telefoontje van Lowlands. Een onderwijsfestival ga ik op staan. Dus het zijn super uiteenlopende dingen.
0: Geweldig. Nou, ik wens je een hele mooie zomer met mooie verhalen en veel verlichting. Dankjewel.
2: Oh, leuk. Dankjewel.
0: Lowlands, niet vergeten te bellen met Tatja Hendricks, want zij is de beste playpsycholoog die er is. Wel een woord om over te struikelen, hoor. Eagle Eye Cherry, dat kan ik nog wel zeggen.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2

format I Love Life heet hij. Er is wat bijzonders aan de hand rondom Billy Joel. En dat is ook wel eens een keer leuk om te vertellen, want de laatste keer dat we nieuws over hem was, was dat het nieuws dat hij niet meer ging optreden, omdat het fysiek gewoon niet goed met hem gaat. Maar misschien heb je wel meegekregen dat er een HBO-serie is van het leven en de muziek van Billy Joel. Die heet Billy Joel and So It Goes. Ik heb de helft daarvan gezien al. Ja, dat ding duurt 6 uur, hè? Dat is best wel echt heel lang. Maar je kan hem, als je in een vliegtuig zit en een lange reis moet maken, dan kan je hem kijken in delen. Dat is dan wel weer heel voordelig. Maar als je daar helemaal geen geduld voor hebt, dan kan je nu ook een digitaal verzamelalbum aanschaffen onder dezelfde naam. Ja, 100 tracks staat erop. Het geeft maar weer aan hoeveel muziek deze man heeft gemaakt. En met hoeveel plezier hij dat heeft gedaan. Hij ademt muziek. En is heel misschien soms een klein beetje ondergewaardeerd. Behalve natuurlijk bij Bart Arendt. Want die houdt van Billy Joel. Nou, bijna net zoveel als ik.

0: Fascinerende vriendenkring heeft die Martin Garrix toch. Hij heeft Ed Sheeran er al een poosje aan toegevoegd. En ik weet niet of jij dat hebt gezien, Antoinette, maar ik zag volgens mij ook een foto van Martin Garrix en Madonna samen.
1: Ja.
0: Ja, zie jij dat
1: ja,
0: ook?
1: Dus ja, op haar eerste album in 7 jaar, Confessions 2. Ja. Gewoon een samenwerking. Gewoon ja. Bam, Martin Garrix.
0: Ja, maar dat vind ik dus wel interessant. Want kijk, ik heb ooit een keer tegen Dania Lippens gezegd van... ja, ik vind Madonna wel echt zo'n vrouw die al jaren met haar tijd meegaat. En toen zei Daniel, hi Daniel.
2: Hi, hallo, hi, hi. Wat zei ik toen ook alweer?
0: Toen zo zei van, ja, wat is dan haar laatste hit geweest wat goed was?
2: Blablabla. Ja, ze heeft wel de beste tijd wel een beetje gehad, zei ik. Ja.
0: Ja, precies. En nu is ze dus met Martin Garrix. Want zij weet wel altijd de juiste mensen te vinden om mee om te gaan.
2: Maar is dat al een hit? Of,
0: nee, nog niet. Staat op het album. Kom nog uit. Ik zweer het je. Of blijft jaar op de plank liggen, zoals die plaat met Ed Sheeran.
2: Ja, 10 jaar toch? Of zo, hè, in ieder geval.
0: Ja, echt. Het klinkt nog steeds als nu. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Heb jij zin om showen te maken?
2: Ik heb er heel veel zin in. We gaan lekker veel muziek draaien. Ik ga misschien wel een plaatspeler weggeven. Het wordt een hartstikke lekkere zondagmiddag.
0: Heel fijn. Ja, het is gewoon... Wij lingeren richting Dania Lippens. Weet je wat to linger betekent?
2: Ja. Er is een soort verlangen. Een beetje naartoe leven.
0: Ja, het kan ook blijven hangen betekenen, maar ook treuzelen.
2: Oh ja.
0: Ja, wel mooi hè? Engelse taal.
2: Vond ik verlangen leuker.
1: Ja, verlangen was leuker.
0: Ik hou wel van treuzelen. Ik wil nog niet weg. Goed, oké. Fijne middag met Daniel. En tot volgende week.

0: Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: twee uur. Hartelijk welkom zometeen. Michael Jackson, Beat It, Harry Styles ga je ook horen. Eerst het NOS Journaal met Suzanne Vries. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. Nederlandse agenten die helpen deze zomer opnieuw hun Belgische collega's in Knokke om overlast door Nederlandse jongeren te voorkomen. Het is het zesde jaar dat de twee politiekorpsen samenwerken in de populaire badplaats. En de Nederlandse politie heeft een andere aanpak dan de Belgen.
2: Wij hebben veel meer een proactieve aanpak. Dus meer het jongeren aanspreken, door de menigte lopen, de terrassen op te gaan, de uitbaters aan te spreken.
0: Voel je een beetje veilig hier?
3: Ja, er is heel veel politie.
4: De politie doet het supergoed, maar ik vind wel dat ze te snel, vooral jongens,
3: ja,
4: gewoon letterlijk geweld
5: hebben. Hoe meer steun hier,
6: hoe beter
5: dat is.
1: Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, vernielingen en openbare dronkenschap door de samenwerking. De voormalig emir van Qatar, Sheikh Hamad, is overleden. Hij was van 1995 tot 2013 staatshoofd en wordt gezien als grondlegger van het moderne Qatar. Onder zijn bewind werd het land gemoderniseerd en groeide het uit tot een belangrijke internationale speler. In Toronto in Canada zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een druk bezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar en de Canadese politie is nog op zoek naar de daders. En zo'n 40 vrijwilligers hebben het strand van Ameland schoongemaakt vlak voordat de drukste vakantieperiode begint. Ze hebben een behoorlijke route afgelegd, ruim 5 kilometer heen en ook weer 5 kilometer terug. Maar dat was allemaal geen probleem voor deze man.
7: Ik vind strandwandelen leuk. En twee, het is nuttig werk. Dan vind ik het strand van Ameland over het algemeen wel redelijk schoon. Maar ondanks dat vind je toch nog van alles. Maar er ligt wel wat. Hele kleine stukjes, hele grote stukken. Ik heb nog een Chinese penseel gevonden. Nou, dat soort dingen dus.
8: Er is meer troep dan ik had verwacht, toch nog. Maar er staan weer ook niet voor niets.
1: Ja, wat ze verder nog vonden. Onder meer plastic, glas, sigarettenpeuken en ook ander afval. En met deze actie hopen ze dat al het afval niet in de zee terechtkomt. Het weer, het is zonnig en warm. In het noorden met 23 graden is het iets koeler. In het midden van het land is het zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm.
0: Dankjewel.
9: Ster.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Zwembad.
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe
10: geeft ruimte.
16: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Toch nog even wat nagekomen verkeersinformatie. Helene de Geest bij de AWB, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij Bokstel. En daar is de weg nu helemaal dicht. De vertraging vanaf Eindhoven die is al behoorlijk opgelopen. Die is nu al 40 minuten. Dus verkeer richting Den Bosch kan het beste Tilburg aanhouden. Dus over de A58 en de A65. Op de A2 daardoor de andere kant op ook file. Dus van Den Bosch naar Eindhoven bij Best. Daar ook... bij Boksel eigenlijk, daar ook 10 minuten vertraging. En op de A7 Groningen-Duitse grens, daar kom je ook in een file voor de Duitse grens door grenscontrole. En daar is de vertraging een kwartier.
4: Dankjewel, Helene.
5: Jo.
6: Hallo, met Daniel.

Zegt hij ook alleen maar omdat hij op dit moment met een American girl is. Want anders dan had hij er ook één kunnen schrijven over British girls of Canadian girls of Barbadian girls. Nou ja, whatever. En daarvoor hoorde je ook nog Michael Jackson. En die film over Michael Jackson, die is inmiddels de succesvolste biopic aller tijden, zoals je dat dan noemt, hè, zo'n biografiefilm. En daarmee is hij bijvoorbeeld Oppenheimer voorbij, wat technisch gezien ook een biografiefilm is natuurlijk. Met $977 miljoen. En dat terwijl de recensies toch niet unaniem lovend zijn over deze Michael Jackson film. Er zijn toch heel veel mensen die, die zeggen, ja, het is allemaal een beetje een grote mooi weershow. En de controversiële dingen worden mooi buiten beeld gelaten.

Zondag, de chansondag. Aan het einde van dit programma weer ruimte voor een Franstalig nummer. Hoeft niet per se een chanson te zijn. Hè. Mag gewoon alles als het maar in de Franse taal is. Als je daar een suggestie voor hebt, kun je die doorsturen via NPO Luister. En misschien win je zometeen wel een plaatspeler. Als je meespeelt met de Zapservice of de felbegeerde Hallo met Daniel Powerbank. Zo meteen een mooi plaatje uit de tv-serie The Bear. The Replacements, Can Hardly Wait. Hoor je niet zo vaak op de radio. Vind ik leuk om voor je te draaien. ABBA ga je horen met Mamma Mia. En dit is Dodgy. And good enough.

baan. Als je voor tv-series of voor films de muziek mag uitzoeken, weet je. Dat je dus compleet kan nadenken, dan krijg je waarschijnlijk een scène aangeleverd. En dan mag jij bedenken welke plaat daar dan goed bij zou passen. En dan moet je natuurlijk ook nog kijken van, krijg ik die plaat ook gekleerd, zoals dat dan heet. Hè, dat de artiesten en de platenmaatschappij er ook aan mee willen werken. De serie The Bear heeft echt een waanzinnige muziekchef erop zitten. Misschien heb je die serie al wel een keer gezien over een chef die in de restaurant van zijn overleden broer overneemt. En vervolgens probeert zichzelf echt helemaal op te werken tot ultieme chefkok. En die serie zit zo vol met ontzettend goede muziek. Waaronder bijvoorbeeld dit vergeten liedje van The Replacements. Can't Hardly Wait, hoor je.

0: Dan kijken we naar het weer. Het is zonnig en warm. In het noorden 23 graden. Daar is het dus iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur dan op tot een graad of 32. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En dan de situatie op de weg met Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, vooral problemen in het zuiden van het land. Want daar is een ernstig ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Bij Bokstel is de weg daardoor dicht. Of eigenlijk tussen Best en Bokstel. Voorlopig kun je beter omrijden via Tilburg vanuit Eindhoven over de A58 en de A65. Door dat ongeluk staat er ook een lange file de andere kant op. Van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel Noord en Best West. Ook 20 minuten vertraging. Verder een kwartier oponthoud op de A7 Groningen-Duitse grens voor de grens. Er wordt er aan de weg gewerkt. En op de A27 Almere-Gorkum zijn ze bezig met een spoedreparatie bij knooppunt Lunette. En dat kost je nu ook 10 minuten.
0: Dankjewel. En hier is Suzanne met de hoofdpunten van de NOS. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. Eén bemanningslid van het schip dat gisteren in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India die veroordeelt de aanval van Iran. Het is de laatste dag van de nationale vlindertelling. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen. En ook als je niks telt, moet je dat doorgeven, zeggen ze. Want door alle reacties kunnen ze opmaken hoe het gaat met de vlinders in Nederland. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder fel tegenstander van Trump. Maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. En hij heeft net zijn VWO-diploma op zak en heeft nu zomervakantie. Maar je gaat hem niet aan het strand zien liggen. Ik heb het over de 18-jarige Jorn. Want binnenkort heeft hij zijn debuut als opera-dirigent. Hij deed auditie en werd meteen aangenomen.
3: Nee, heb je ja, kun je krijgen, zeg maar. Het is natuurlijk een kans dat niet veel dirigenten op deze leeftijd krijgen. Dus dit is voor mij, ja, sneller leren en sneller ontwikkelen dan dit kind eigenlijk bijna niet.
2: Hij is ook echt goed in muzikaal, hè? Maar hij gaat niet naar het conservatorium, wat je dan misschien zou denken. Hij gaat psychologie studeren, zegt hij. Want hij wil zichzelf zo breed mogelijk ontwikkelen.
0: Hè, maar hij heeft toch, neem ik aan, wel een enorme muzikaal. Je kan niet zomaar maandag bedenken dat je dit wil en dinsdag die baan krijgen, toch?
2: Nee, ik denk wel dat hij heeft geoefend. Maar dat je dan ook echt meteen wordt
0: thuis
2: aangenomen.
0: Voor de spiegel.
2: En hij heeft gelukkig een hele goede mentor, zegt hij. Ah. Die al dirigent is. En die vindt het ontzettend leuk om zo'n jong gastje natuurlijk helemaal te helpen daarbij.
0: Dat maakt natuurlijk het grote verschil. Een goede mentor is het halve werk.
2: Ja.
0: Hier muziek van Green Day, Basket Case. En misschien win je wel die platenspeler als je meespeelt met de Zap Service. Dit is Zurb, Markie.

0: even over die film rondom Michael Jackson. Maar er is ook een film over de mannen van Green Day. Over de begindagen van de band. De film heet Nimrods. En ze zijn zelf ook producent van die film.
1: De Zapservice.
0: Ja, de Zapservice. Je maakt kans op de felbegeerde powerbank of de platenspeler. Of allebei trouwens. Als je de platenspeler wint, krijg je de powerbank er automatisch ook bij tegenwoordig. Het is echt heel erg simpel. Je kunt je opgeven voor het spelletje door nu een berichtje te sturen via NPO Luister. Een tekstberichtje of een audioberichtje. En vermeld even dat je wil zappen. Als je het woord zappen gebruikt, dan stoppen we je in de tombola. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. En hoe werkt het spelletje dan? Het zijn 5 fragmenten van bekende platen. En als je er 3 weet te herkennen, win je de powerbank. Herken je ze alle 5, dan krijg je ook nog eens de platenspeler erbij. Dus geef je op voor de Zapservice en stuur een berichtje via NPO Luister. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. Dit is nieuwe muziek van Oscar and the Wolf uit België en Steen hier uit Nederland. Safe and Sound.

0: tijd voor een spelletje.
1: De Zipservice.
0: Dario, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Lekker Tour de France aan het kijken.
2: Ja, inderdaad. Maar lekker relaxen.
0: Het commentaar hoeft er wat jou betreft niet bij. Je luistert gewoon lekker naar de radio.
2: Zeker. Veel leuker.
0: Mooi. Hey, en ben jij dan ook zo'n fanatiekeling die zelf ook... Want je komt ze tegenwoordig steeds vaker tegen. Mensen die mij het gevoel geven dat ze aan het oefenen zijn voor de Tour de France op de Nederlandse wegen.
2: Ja, zo erg niet. Maar soms een sprintje de brug optrekken, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, precies. Maar dan wel gewoon op je oma fiets.
2: Ja.
0: Hey, Dario, ik ga opa fiets. Ik ga je het... Het spelletje ga ik met je spelen. Het is eigenlijk heel erg simpel. Ik laat je 5 fragmenten horen van bekende platen. Aan jou om zoveel mogelijk van die fragmenten te herkennen. De titels is waar het om gaat. Dus de artiesten is leuk als je die weet te noemen. Maar het gaat echt om de titels. En zodra alle fragmentjes zijn geweest, dan mag je titels gaan opnoemen. En vanaf 3 heb je prijs.
2: Oké.
0: Nou, luister goed. Dit is jouw opgave.

0: Wat heb je gehoord?
1: Hey There Delilah en Back to Black. Dancing on the Ceiling misschien?
2: Bijna.
1: Dancing in the Moonlight? Summer is gone. Hoe heet die nou? Brian Adams of zo?
0: Bijna. Nee.
1: Wie is dat nou?
0: Maar het gaat om de titel.
1: Ja, weet ik. Normaal gaat het zo goed.
0: Het zijn niet de Girls of Summer in ieder geval.
1: Boys of Summer, ja natuurlijk.
0: Dan kan ik je in ieder geval die powerbank opsturen. Want The Boys of Summer, die mist hier nog doordonderen van normaal. Ja, dat moet maar net op je radar staan. Maar ik denk dat bij een groot deel van Nederland staat dat zeker op de radar. En die eerste die jij zocht, je was in de buurt. Het was Sexual Healing van Mr. Marvin Gaye.
1: Sexual Healing.
0: Ja, hey, en welke van deze vind jij de leukste plaat?
1: Doe maar Hey There Delilah.
0: Ga ik die voor je draaien. En wens ik jou nog een heel fijn weekend, Dario. Dankjewel voor het meespelen.
1: Dankjewel.
0: Powerbank komt jouw kant op. En maak er een mooie...

0: is NPO Radio 2.
1: Spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Welkom zometeen de Robert Cray Band, right next door, because of me. Eerst het NOS Journaal met Suzanne. Goedemiddag.
8: Goedemiddag Daniel. In Spanje wordt nog gezocht naar 8 mensen die vermist zijn geraakt tijdens de natuurbrand daar. Inmiddels is de brand in het zuiden van Spanje onder controle. Deze vrouw heeft een B&B in het rampgebied en kon met haar partner net op tijd vluchten, zegt ze tegen de VRT.
9: Er zijn mensen levend verbrand in hun auto. Ik bedoel, dat is zo'n klein dorp. Iedereen kent bijna iedereen. Dus, allee, dat laat je ook niet los. Dat is de voorbije dagen is dat het enige dat rondspookt van oké, wij hebben elkaar. Nee. Oké, wij hebben geen inkomsten. En dat zal nog heel lang duren, maar een leven is wel meer waard dan dit.
8: Het is een van de dodelijkste natuurbranden van Spanje. Er vielen zeker 12 doden en bijna 7000 hectare aan land is verwoest. Op de A2 bij Best in Brabant is een motorrijder overleden bij een ongeluk. De bestuurder kwam in botsing met de vangrail en mogelijk was er ook een ander voertuig bij betrokken, maar dat onderzoekt de politie nog. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regenval en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Ook Taiwan kreeg te maken met noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. En meteorologen waarschuwen dat Bavi voor nog meer regen gaat zorgen. En de renners in de Tour de France zijn begonnen aan de 9e etappe. Het is een rit van ruim 155 kilometer. En die gaat van Malmort naar Ussel. En dat terwijl veel renners juist snakken naar een rustdag. Dat heeft vooral met één element te maken, zegt onze commentator.
10: De hitte, het is het thema van de Tour van 2026. En het is vooral interessant om te zien hoe het gaat doorwerken uiteindelijk in het vervolg van deze Tour. In de tweede en zeker ook in de derde week. Vandaag zullen er vooral heel veel renners zijn die denken, eindelijk een keer een terrein waarop het niet voor de sprinters en niet voor de pure klimmers is.
8: Ja, want het is een afwisselend parcours vandaag. De route is trouwens wel ingekort vanwege de extreme hitte. Het weer dan hier. Het is hier ook zonnig en warm. 23 graden in het noorden en maximaal 32 graden in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wat bewolking. En dan wordt het 23 tot 31 graden.
7: Dankjewel. En dan kijken we naar de situatie op de weg met Helene bij de ANWB. Goedemiddag Helene.
11: Goedemiddag. Ja, je hoorde er al over in het nieuws. Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. En daardoor is die weg voorlopig dicht tussen Best en Boksel. Je kunt richting Den Bosch het beste omrijden vanuit Eindhoven via Tilburg over de A58 en de A65. Door die wegafsluiting en dat ongeluk ook een file de andere kant op. Van Den Bosch naar Eindhoven tussen Boksel en Best-West. Daar ook een kwartier vertraging. En verder op de N62 Terneuzen-Borselen bij de Westerschelde-tunnel. Ook een kwartier vertraging. De tunnel was even dicht door een autobrand, maar is inmiddels weer open.
7: Dankjewel.
0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: De prijs van...

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
1: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hallo, met Daniel.

0: Leon en Sex on Fire. Chansondag. En het is ook nog eens de Tour de France. En ik zie al een paar appers die daarop inhaken. Ik ben op zoek naar een Franstalig nummer wat je graag op de radio zou willen horen. En misschien is het iets wat in relatie staat tot het wielrennen en de Tour de France. Of misschien ook helemaal niet. Misschien ben je naar Frankrijk op vakantie geweest. Of naar een ander Franstalig gebied. Hè, want er zijn er natuurlijk meer op de planeet. En heb je daar een hartstikke leuk nummer ontdekt? Nou, laat het vooral weten. Voor de Chansondag is echt van alles welkom. Je kan het insturen via NPO Luister. Er zijn niet zo ontzettend veel mensen die close waren met Prince. Maar de mensen die dat waren, waren over het algemeen zeer getalenteerd. Want hij omringde zich graag met getalenteerde mensen. Zo ook bijvoorbeeld met Sheryl Crow.
1: A nice person, childlike in his enthusiasm for things. Like, he loved to play basketball. And he loved to beat you at basketball. And he loved, you know what I mean? He loved being around people that liked music like he did.
0: Ja, en het was wederzijds. Want Prince die sprak zich ook over haar uit. En die zei, ze is een geweldig getalenteerde muzikante. Sheryl Crow hoor je nu met All I Wanna Do.
2: This ain't no disco.

Even een momentje van rust met Chris Stapleton, Cold. En dat momentje van rust, dat komt dan juist van pas, omdat het vandaag alles behalve koud is, maar echt een bloedhete dag. Pak ook even een rustmomentje en geniet van de muziek van Radio 2 met straks Nothing But Thieves, Evolution. En dit zijn Hall & Oates, Out of Time.

0: De Oude Touch. Het is 23 graden in het noorden van het land. En in het zuiden kan het zelfs 32 graden worden. Het blijft vanavond nog lang warm. Morgen is het een beetje bewolkt. 23 tot 31 graden dan. En het is druk op de weg. En Helene de Geest weet waar het vast staat. Goedemiddag, Helene.
1: Goedemiddag. Ja, het staat vast op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Want daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. De weg is ook helemaal dicht tussen Best en Boksel. Voorlopig kun je het beste omrijden via Tilburg. En dat is over de A58 en de A65. De andere kant op, daardoor ook file. Van Den Bosch naar Eindhoven is dat dus. Tussen Boksel en Best-West ook 10 minuten vertraging. Verder is er ook een ongeluk gebeurd op de A6 van Lelystad naar Muiden, bij knooppunt Muiderberg. Daar is nu ook een rijstrook dicht en ook de oprit is daar dicht. Vanaf knooppunt Gooimeer is de vertraging ongeveer een kwartier. En een opvallende file ook in het noorden van het land, op de N361 Groningen richting Anjum. Vanaf Zoutkamp tot de veerdienst naar Schiermonnikoog is de vertraging nu 25 minuten.
0: Dank je. Om een Franstalige plaat in te sturen voor de Chansondag. Nu hoor je Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Jason Mraz en Have It All.
1: Chansondag. Chansondag.
0: Auwie. Ja, op zondag kan je altijd je favoriete Franstalige liedjes insturen. Dat vind ik leuk. Ik heb behoorlijk lang in Frankrijk gewoond. Spreek de taal nog wel een beetje. En ik vind het mooi om dan het Franstalige lied op zondag in het zonnetje te zetten. Daan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wij gaan niet naar Frankrijk, maar naar de Belgische Ardennen, toch, voor jouw verhaal?
2: Ja, precies, Wallonië. Een soort pseudo-Frankrijk, ja.
0: Ja, ja, dat telt ook, want Franstalig. Maar vertel, wat is daar gebeurd 2 jaar geleden?
2: 2 jaar geleden getrouwd en een maand daarvoor opgehaald door 14 vrienden. Eigenlijk compleet ontvoerd op een vrijdag. En meegenomen naar de Ardennen voor een vrijgezellenfeest.
0: Zo.
2: Barbecue, kano, fietsen, noem het maar op. En op zaterdag de kroeg in, althans dat was het plan.
0: Ja.
2: Maar alle kroegen gesloten in La Roche-en-Ardenne.
0: Hé, maar hoezo dan?
2: Dat bleek. Ja, er was een groot dorpsfeest op het plein. Dus een grote tent en de hele lokale bevolking in die tent.
0: Oh, maar dat is misschien nog wel beter dan de kroeg.
2: Eigenlijk nog beter, ja. Het was totaal niet zo gepland. Maar een geweldige avond gehad. En daar, ik denk, meer dan de helft van de nummers in ieder geval Franstalig geweest.
0: Maar stond er dan een DJ of een band? Of wat...
2: Er was een band onder andere, maar ook een DJ die later op de avond draaide. En nou ja, het complete dorp ook deels in uniform. Dus nou ja, een mooie ervaring.
0: Ja, en waarom waren ze in uniform dan?
2: Ja, geen idee.
0: Je had toch al een paar bier in zitten op dat punt?
2: Zelfs met weinig bier zat er ook geen logica achter volgens mij. Nee, want mijn Frans is ook niet de best en het Vlaams van de Walloniërs ook niet. Nee.
0: Nee, hey, en maar deze plaat, ja, dit is natuurlijk, zij is ook wel een Belgisch icoon.
2: Oh, kijk, nou dat is nieuw voor mij.
0: Ja, nee, maar, ja, ze komt uit Franstalig België.
2: Ik heb het idee
0: België.
2: Dat het ook een tweede leven krijgt nu, dit nummer. Ik hoor het steeds weer vaker.
0: Ja.
2: Of het is de gele Twingo die je ziet als je focust op de gele Twingo.
0: Nee, ik denk dat je wel gelijk hebt hoor. Want zij is een beetje een soort van, ja, het is een beetje een soort party anthem, hè. En je kan eigenlijk op een feestje kan je hem altijd wel opzetten. En dan werkt hij gewoon.
2: Een echte knaller, ja. Ja. En dat werkte die avond ook.
0: Ja. En het was nog lang onrustig in de Belgische Ardennen, zullen we maar zeggen.
2: Zeker, tot sluitingstijd.
0: Ja, ja, precies. En inmiddels 2 jaar gelukkig getrouwd?
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Nou ja, hartstikke mooi verhaal. En dan kan ik me voorstellen dat mensen inmiddels denken, ja oké, maar over welke plaat hebben jullie het dan?
2: Dan hebben we het over Désenchanté.
0: Van Kate Ryan. Ja, ik ga hem voor je draaien. En dankjewel voor je verhaal, Daan.
2: Super, dankjewel.

0: Sam Fender en Olivia Dean, you're the rain me in bij NPO Radio 2. En zometeen is het, ladies and gentlemen, ja, hou je vast, niet tijd voor Klaas, maar tijd voor Gijs. Goedendag, goedendag.
1: Hoe gaat het?
0: Ja, met mij gaat het hartstikke goed, maar hoe gaat het met jou?
1: Het gaat ook goed met mij.
0: Nou, fijn. Ja. Heb je nog iets bijzonders beleefd dit weekend, een highlight?
1: Nou, ik was gisteren in de arena bij Lou Combs. Leuk dat je het vraagt.
0: Oh ja.
1: Dat was leuk. De script stond daar weer in het voorprogramma van, vond ik ook leuk. Dus ik heb een leuke avond gehad gisteravond.
0: Zo, heerlijk. Ja. En wat ga je ons zometeen brengen op de radio?
1: Nou, dat is leuk dat je dat zegt, want de script stond daar dus ook. En die hadden een nieuwe plaat bij zich. Die kwam vrijdag uit.
0: Maar ik vind het überhaupt, vind ik vrij ambitieus voor een voorprogramma. Ja. De script is toch, die kunnen toch in principe ook zo'n zaal vullen.
1: Ze staan in november ook in de Ziggo Dome. Alleen Lou Combs had ze meegenomen. En volgens mij hebben ze dus niemand verteld dat ze een nieuwe single hebben. Want dat zeiden ze gisteren opeens. En toen ging ik op Spotify kijken. En toen dacht ik, dat klopt, maar we hebben hem hier nog niet. Dus ik heb hem meegenomen uit de merch stand. Ik ga hem straks draaien.
0: Wat goed. Ga je hem op vinyl draaien toevallig?
1: Nou, dat is grappig. Nee.
0: Leuk dat je het vraagt.
1: Ik heb hem niet echt gekocht.
0: Oké, nou, heel veel plezier zo meteen met Gijs. En natuurlijk alle vaste onderdelen, de Klaas agenda, alles erop en eraan. Maak er een mooie show van, Gijs.
1: Merci en lekkere zondag.

0: En dit is het geluid van de dag.
1: Ik ben helemaal high van het lachen, maar... Ja, kan je even komen? Even het verhaal van die reetman uitleggen. En steek. Het is echt heel grappig. Oké, sorry, ik ga proberen te vertellen, maar ik was dus... Oh, ik was vanochtend in Valkenburg en...

0: heb echt nog nooit zo'n lachkick gehad, man.
1: Nee,
0: voor mijn
1: buren, man.
0: Ja, sorry,
2: kom. Niet?
0: Niet, man? Nee! Nee, je moet stoppen nu, man. BNN!
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
10: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een groter huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
17: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Volgens het Amerikaanse leger staan troepen klaar om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als reactie op de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder botste tegen de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken waren. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar die is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer, zonnig en wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dorien Bouwman, dankjewel. De zomervakantie voor een groot gedeelte van Nederland, maar niet voor iedereen. Bijvoorbeeld niet voor Helene de Geest. Goedemiddag.
2: Nee, goedemiddag. Nee, ik ben gewoon aan het werk inderdaad. En er is ook best wel wat aan de hand op de weg. Nou, je hoorde er net al over. In het nieuws is een ernstig ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij Best. De weg is daar voorlopig dicht voor politieonderzoek. Je moet dus omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A6 van Lelystad naar Muiden gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Muiderberg. Daar zijn twee rijstroken dicht, kost je ook 20 minuten. En door de afgesloten A50 is het extra druk op de N304 door omrijders van Apeldoorn naar Ede. Bij Otterlo ook een kwartier op onthoud.
1: Helene, dankjewel. Tijd voor klaar zometeen. De voetjes kunnen van de vloer met Elton John. Het dansen kan beginnen met zo'n 3 minuten.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
20: Hey, jij daar.
21: Heb je ook zo zin in vakantie?
20: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
21: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
20: Prijsvrij vakanties.
19: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
20: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
22: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
22: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
23: Rand? Nee.
22: Fair enough.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
23: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
24: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB

vanochtend wakker met een foto van mijn collega Ruud. Ruud de Wild, dat hij vanochtend aan het schetsen was op het terras waar Elton John in 83 de videoclip van I'm Still Standing opnam. En toen dacht ik, nou, die moet ik weer een keer draaien. En daarna Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. Ik werd vanochtend wakker met een foto van Jeroen van Inkel. Hij

0: op een heerlijke zonnige zondagmiddag. Klaas is volgens mij Hermans aan het sparen, want hij is heel veel weg de laatste tijd. Antoinette is er wel. Hallo Antoinette.
1: Hallo.
0: Jij houdt ook de agenda van Klaas een beetje bij links en rechts, hè?
1: Zeker. Ik heb het even gecheckt. Ik heb hem even geopend. Dat betekent dat hij heel veel groetjes echt op dit moment ook stuurt. Groetjes, diepe dank en veel plezier.
0: Super sympathiek.
1: Want hij gaat zo ook weer vliegen, ja.
0: Ah, en mogen we vertellen waar hij heen gaat? Of doet hij mee aan geheimzinnige dingen?
1: Engeland.
0: Ah. En mogen we vertellen wat hij daar gaat doen in Engeland?
1: Nee, dat staat dan weer niet op zijn agenda. Dus ik weet dat.
0: Oh, dat weet jij ook niet. Nou ja, hij was er gisteren, of eergisteren wel weer even. Hij was er vorige week volgens mij 38 keer in één weekend. Dat is ongelooflijk. Maar goed, hij gaat zo meteen zelf ook de lucht in. Ik neem je dan weer mee aan de hand naar 6 uur. Misschien heb je de barbecue al aanstaan. Misschien heb je het eerste borreltje al bij je hand staan. Misschien sta je in die file omdat de A2 dicht is. Misschien ben je gewoon aan het

0: een boete van €439 voor bellen in de auto. Dan denk je, dat is helemaal geen leuk nieuws. Maar ze had helemaal geen telefoon tegen haar wang, maar een ice pack. Omdat ze net van de kaakchirurg kwam. En dat heeft ze toen aangevochten en ze heeft keurig het geld teruggekregen.
1: Oh, jij weet wel hoe het eindigde.
0: Volgens mij is dat allemaal opgelost.
1: Ik heb gegoogeld en ik kon het maar niet vinden.
0: Volgens mij is dat allemaal keurig opgelost.
1: Oh, wat fijn. Nou, ik maakte me echt al zorgen om deze vrouw.
0: Nou, voor mij is het allemaal goed. Tenminste, hoe het met haar kaak is afgelopen, weet ik niet. Maar volgens mij is die boete kwijtgescholden. Ja.
1: En wat dan wel hetzelfde is, dat het dit weekend ook weer volgens de Vlinderstichting. Tel of je wel of geen vlinders in je tuin hebt. Dat doen we gelukkig vorig jaar en dat doen we dit jaar ook weer.
0: Zijn we dit weekend aan het vlinder tellen?
1: Zeker.
0: Wat heerlijk.
1: Heb je ze nog gezien?
0: Ik heb er nog niet op gelet, maar ik ga erop letten.
1: Ja, nu moet je wel gaan tellen.
0: Ik ga meteen uit het raam kijken, terwijl ik geniet van tensie.
1: Volgens mij zie ik er één, hoor.

0: speelt in de wereld, Antoinette? Jij kijkt mij met zorgelijke ogen aan. Ja. Moet ik mij zorgen maken? Heb ik dingen gemist waarvan...
1: Heb je de rode kaart, welke rode kaart van Trump meegekregen?
0: De speler die een rode kaart kreeg en Trump heeft gebeld en gezegd... dat kan niet.
1: Ja,
0: die moet weer terug in de zak.
1: Ja.
0: Dat heb ik meegekregen.
1: Okay. Heb je de kankerverwekkende squishy dumplings meegekregen?
0: Dat heb ik niet meegekregen.
1: Oké, dat betekent vooral niet kopen.
0: Oké.
1: Okay. Dus nu ben je weer bij.
0: Super, heel fijn. Ja. Maar wat leuk is, in Tijd voor Klaas, altijd even een stukje moment reflectie. Een stukje contemplatie, zoals dat wel eens wordt gezegd. Wat speelde er een jaar geleden en hebben we daar nog last van?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Ja, nou, want een jaar geleden was je natuurlijk niet op vakantie.
0: Een jaar geleden zat ik er nog middenin. En jij begon al even over Donald Trump. Hij kondigde dus precies een jaar geleden aan dat koper een nieuw importtarief kreeg van 50%. Dat is ingegaan en er nog steeds een jaar later.
1: Ja, bizar.
0: Ja.
1: Maar het was ook natuurlijk Zwarte Zaterdag. 12 juli, het kleurde in Frankrijk zwart met meer dan 1000 kilometer file. Ja, je zal me achteraan staan.
0: Ja, inderdaad. En die zullen er nu ook wel weer aankomen, die Zwarte Zaterdagen. Want de zomervakantie gaat beginnen. Nou, ik reed dus weg uit Zeeland.
1: Mm-hmm.
0: Dat doen weinig mensen nog, hoor. Veel mensen rijden naar Zeeland. Ja. Daar kwam ik wel achter.
1: Oh, dus je kon zwaaien naar alles.
0: Ik kon zwaaien, maar ook met een beetje weemoed. Want ik wilde eigenlijk gewoon ook weer die kant.

Klinkt die zanger van Tennessee, Graham Goldman. Maar een frappant detail. Deze plaat komt uit 1978, maar hij had tot vorig jaar nog nooit een cricketwedstrijd bijgewoond. In juni 2025 werd het tijd. En nou kan hij dus met recht zeggen: I don't like cricket. Oh no, I love it. Je hoorde 10cc, Dreadlock Holiday. Tijd voor Klaas, met nu Big

0: op NPO Radio 2. Zeg, ik weet niet wat jouw plannen zijn voor vanavond, maar ik heb wellicht een leuke suggestie voor je. Een kijktipje, tenminste dat hoop ik en dat denk ik, want ik heb het zelf ook nog niet gezien. Dus ik ben iets aan het aanprijzen waarvan ik zelf ook nog niet weet wat erin zit. Maar ik ga het vanavond kijken, want gisteravond was de registratie van Concert at Sea 2026 op televisie. Dat festival dat was nu 2 weken geleden. Daar heb je veel van en over gehoord hier op NPO Radio 2. En het beste van dat festival, de optredens, de interviews, ook de sessies die we hebben opgenomen bij Radio 2, dat hebben ze gebundeld in een tv-show, een tv-uitzending, een tv-registratie. Misschien wel een tv-spektakel, dat is het. En dat was het. En dat was dus gisteravond op de ouderwetse beeldbuis. Maar jij en ik zijn hip, dus wij kijken dat op het moment dat het ons zelf uitkomt. En wij laten ons niet leiden door de gids. Dus je kijkt het bijvoorbeeld vanavond. Tenminste, dat ga ik doen. En ik zag al wel een leuke snippet voorbij komen. Een mooie uitspraak van Snelle. Hij werd in die uitzending geïnterviewd en hij vertelde hoeveel zin hij en de band erin hadden om te komen spelen op Concert at Sea.
1: In iedereen's agenda is met uitroeptekens en groen omcirkeld Concert at Sea. Dus iedereen was gewoon echt, en dat voelde ik op het podium, dat voelde ik in het publiek ook, zo'n soort energie. Heel eerlijk, het is gewoon het leukste van het jaar dit.
2: Maar waarom, want iedereen heeft dat, zelfs ik heb het als ik hier rondloop, waarom is dit het allerleukste festival om te spelen?
1: Ik weet het niet, gewoon een hele positieve, fijne sfeer. En ik denk dat de zee een hoop doet en ik denk dat het mooie weer een hoop doet. Ik heb geen idee, maar misschien moet je ook niet alles willen verklaren. Concert at Sea is gewoon magisch.
0: Ja, mooi hè, Concert at Sea is gewoon magisch, al dus snel. Die uitzending was dus gisteren op tv. Kun je dus nu gewoon terugkijken op NPO Start. En dan zie je dat soort dingen. En ik zei het al, wij van Radio 2 waren daar dus ook bij. Dus ik heb die opnames en die optredens ook. En toen dacht ik, even samen terug naar de Brouwersdam. Even terug naar 2 weken geleden. Zoals Director toen speelde in Zeeland. Through the Looking Glass op NPO Radio 2.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Nou, het is de nieuwe van The Script. Ik zei het een uurtje geleden al even bij Daniel. Ik was gisteravond in de Arena in Amsterdam. Reden. Ik was daar bij Lil Camps en dat zeg je misschien niks. Maar dat was het grootste countryconcert dat er ooit in Nederland is gegeven. Ga ik je straks wat meer over vertellen, ga ik je ook wat van laten horen. Maar eerst wil ik je kennis laten maken met iets anders. Want in het voorprogramma van deze Lil Camps stond The Script. En The Script is op zichzelf al een best grote naam. Sterker nog, ik zag ze een tijdje geleden al in de Ziggo als gewoon hoofdact. Dan ga je naar The Script. Eind dit jaar staan ze daar weer. Maar gisteren waren ze dus eigenlijk heel schattig. Het voorprogramma. En daar begon Danny, de frontman van The Script, ineens over hun nieuwe single. En we keken elkaar allemaal aan, want die kwam blijkbaar afgelopen vrijdag uit. En dat wisten we niet. Dat heeft hij niemand verteld, dat ze met een nieuwe plaat kwamen. Stond nergens. Op 14 augustus komt hun nieuwe album uit. En die single is daar een voorproefje van. Het is een heel leuk voorproefje. Het is een plaat die draait om vriendschap en vergeving. Twee oude vrienden die elkaar al jaren niet hebben gesproken, maar elkaar onverwacht in één keer weer tegenkwamen bij een concert. En zodra de hele zaal Wonderwall begon mee te zingen, werden ze ineens teruggeslingerd naar vroeger. De nieuwe The Script heet The Crowd Was Singing Wonderwall.
1: Got

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die...

0: leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle IPSO-centra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft de politie gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig en wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dorien Bouwman, dankjewel. 2 minuten over 5, nog steeds geen zomervakantie voor Helene de Geest. Helene, goedemiddag.
5: Nee, er komt geen eind aan, hè, die files. Op de A2 zijn nog grote problemen van Eindhoven naar Den Bosch. Bij Bokstel is de weg namelijk helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder nog een korte file op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Iets minder dan 10 minuten daar. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. En het is druk vanuit Zeeland. Onder andere op de A57 Middelburg-Rotterdam bij Goede Reden 10 minuten vertraging.
4: Helene, dankjewel. Zometeen spelen we in tijd voor Klaas het schattenspel. En daar kan, of daar mag, of daar kun je straks aan meedoen. Kun je nu voor aanmelden via de NPO Live app. Stuur het woordje schat deze kant op. En dan maak je kans, moet ik het goed zeggen, op, nou ja, dat durf ik dan wel weer te zeggen, serieuze prijzen. En je wint dus eigenlijk altijd. Dus app schat naar de gratis Radio 2 app of de NPO Live app. Of kijk maar even.
6: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
0: In de wereld van kanker ben je niet alleen. IPSO-centra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle IPSO-centra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van The Rock.
11: Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
17: Honda, the power of dreams.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
19: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
20: Hier, moet je opletten.
19: Chocomel?
21: Sloopmelk.
19: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
19: Milner?
21: Sloopmelk.
19: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
21: Sloopmelk.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
22: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: mezelf te zeggen, maar naar die heerlijke zondagavond. Dat is eigenlijk wat ik probeer te vertellen. Misschien staat de barbecue al aan. Ik ben al op zoek naar de brikettenstarter. Ik kan niet ontkennen dat die briketten zelf al klaar liggen en dat zometeen na 6 het barbecue aangestoken wordt. Hoe zit dat bij jou, Antoinette?
1: Oh, dus jij bent hier ook op de parkeerplaats?
0: Dat ben ik.
1: Ah, top.
0: Want ik rij elektrisch, dus ik doe dan mijn uitstoot op een andere manier.
1: Compenseren kan je leren.
0: Absoluut, dat is precies wat het is. Maar voordat ik de barbecue ga aansteken, wil ik weten of jij gaat barbecue.
1: Nee, nog steeds niet.
0: Heb jij nog niet gebarbecued dit jaar?
1: Jawel, 1 keer en toen regende het.
0: Ach,
1: ja.
0: Ik heb afgelopen week op de camping weer geschottelbraaid.
1: Wat is dat?
0: Dat is een, hoe leg je dat nou uit? Het is een soort pan op een gasfornuisje, maar een hele grote pan, als in 60 centimeter, een ronde pan. Daar kun je eigenlijk alles op gooien. Het is een soort schotel.
1: Ah.
0: En daar gaan dan hamburgertjes op en aardappeltjes en spekjes en courgetten en champignons en paprika's en allemaal dat soort dingen.
1: Een soort van paella-pan.
0: Je kunt de pan op meerdere manieren insteken. Je kunt een pan kopen met een randje. Dan zou je er bijvoorbeeld zelfs lasagne op kunnen maken.
1: Oh, leuk.
0: Maar je kunt er ook op grillen. Je kunt eigenlijk alles met een schotelbraai. Steken nog, vorig jaar op de Rue du Soleil. Wat we trouwens over 2 weken weer gaan doen hier op Radio 2. Hebben we eitjes gebakken en croissantjes. En dan hadden we een croissantje met ei van de schotelbraai. Genoeg over de schotelbraai. Ik ben daar fan van, maar genoeg daarover. Zometeen eerst het schattenspel hier in Tijd voor Klaas. Daar kun je aan meedoen. Ook als je overigens straks niet op de radio bent. Want we gaan met z'n allen schatten. Terwijl 2 luistervrienden die elkaar schat kunnen noemen, dan strijden voor een daadwerkelijke schat.
1: Ja.
0: Zeg ik het dan goed?
1: Je zegt het echt perfect.
0: Nou, dat en meer. Zometeen over 8 minuten. Jan heet de kandidaat van vandaag, toch?
1: Mocht
0: je
1: dan...
0: Geef je nu op via de NPO Luisterapp door het woord schat te sturen. Draai ik de police en don't stand so close to me.

0: Nou, ik sta op de parkeerplaats.
1: Wat zeg je? Je staat op de parkeerplaats? Wat een gekke locatie, Annie.
0: Ja.
1: Ben jij verkeersregelaar?
0: Nee, wij waren toevallig even lekker wezen fietsen. En toen gingen we terug. We zeiden, we gaan even naar een heel groot keten om boodschappen te doen. Even barbecuen straks.
1: Heerlijk zeg. En wat ga je er dan opgooien, Annie?
0: Nou, ik denk wat vis en wat vegetarisch, wat paprika en wat lekker spiesje vlees of zo misschien nog.
1: Lekker zeg. En dan ga ik aan Jan vragen. Jan, goedemiddag.
2: Hey, goeiedag. Huis.
1: Wat voor een barbecue hebben jullie dan, Jan?
2: Wij hebben, net over zoals kattenbraai.
1: Ja.
3: Ja.
2: En die hebben wij ook. Dus die zetten het straks even gewoon in de tuin klaar en gaan we. Ik hoor net dat er allemaal vegetarische spul komt.
1: Ja, maar ik hoorde dat ook, Jan.
2: Ja, ik.
1: Ja, daar moeten jullie nog even over hebben, heb ik het idee.
2: Nee, daar hoeven we niet over te hebben, Gijs. Ah. Nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Heel goed. Kijk, Annie die speelt even mooi weer, maar dan gaan we gewoon vlees op de barbecue.
2: Ja, precies. Ze gaan
0: lekker een hele koe.
1: Een hele koe gaat erop. Ja, want ik heb hier staan 7 jaar, 22. Hoe zit het nou? Hoe
0: lang zijn precies.
1: Ja, jullie zijn 7 jaar samen. Getrouwd.
2: Nee, we zijn veel langer samen.
1: Ja,
0: maar dus... 7 jaar getrouwd.
1: Ah, ja. Kijk, heel goed. Nee, dan zit ik even, want dan hoort dit gekibbel er natuurlijk een beetje bij.
0: Precies. Ja,
1: heel goed. En jullie zijn gelukkig getrouwd, neem ik dan aan. Jullie noemen elkaar schatten en we gaan dus samen door het schattenspel heen.
0: Nou, geweldig.
1: Andy, jij staat op de parkeerplaats. Jan, waar ben jij?
2: Ik zit in de auto op dezelfde parkeerplaats.
1: Iemand zit in de auto en iemand erbuiten. Wat een fantastische entourage.
0: Ja, dat
2: moet van jouw collega.
1: Nee, dat is ook zo. Maar dan ben ik wel even benieuwd. Dan ga ik aan jou vragen, Jan, om een keer te toeteren. En dan ga ik kijken of ik dat via Annie hoor. Ja, kijk, nou, dat is super. Nou, we hebben het bewijs gevonden.
0: Heel goed. Iedereen kijkt, welkom, wat is dit?
1: Ja, we gaan beginnen, genoeg gekkigheid. Annie, ik ga jou vragen. Ik heb hier een munt en aan één kant staat Roodkapje. Wil jij de Roodkapje kant of de niet de Roodkapje kant?
0: Ik wil de Roodkapje kant.
1: Nou, ik gooi hem nu. Zo, het is Roodkapje.
3: Dan mag Annie beginnen.
1: Dan ga jij beginnen, Annie. Nou, hou je vast, daar gaan we.
4: Het schattenspel.
1: Oké, Annie, vraag 1. Sommige oorlogen, om maar gezellig te beginnen, die duren jaren. Maar hoeveel dagen duurde de roemruchtige 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk in werkelijkheid? Dus hoeveel dagen?
0: Oh, ik dacht 80, maar ik durf... Nou, ik dacht 80.
1: 80 dagen? We hebben het over dagen, hè?
0: Ja. Dat dacht ik.
1: Een 100-jarige oorlog.
0: Oh ja. Ja,
1: ik wil je niet helpen hoor, maar toch een klein beetje.
0: Hoeveel dagen zeg je? Ja. Nou, 450.000 dagen.
1: 450.000 dagen. Dat is heel veel, Annie, maar we zetten het erbij. Jan, wat denk jij? Meer of minder?
2: Minder.
1: Jij denkt minder?
2: Ja.
1: Nou, dat kon wel eens kloppen, Jan. Want het zijn 42.360 dagen. 116 jaar.
0: Nou, ik
2: maak wel bezwaar tegen de hulp van de DJ.
1: Ah, maar Jan, je hebt gewonnen hè, in dit geval.
2: Ja, dat klopt, maar dit wil ik nog wel even gezegd hebben.
1: Akkoord Jan, maar ik ga jou wellicht ook helpen zo hoor.
4: Het schattenspel.
1: Even kijken, kijk hier naar Antoinette. Wie moet er nu als eerste antwoord geven?
3: Nu mag Jan als eerste antwoord geven.
1: Oké, Jan, luister goed. Het Guinness World Records boek, je snapt wat ik bedoel, dat bevat de meeste vreemde wereldrecords. Zo ook die van de grootste val van een Venusvliegenvanger. En het is zeg maar niet dat je dat is een plant en dat je die dan naar beneden moet laten vallen. Maar de val, daar bedoelen ze de mond van de plant mee. Met van die stekeltjes, weet je wel, zo'n vleesetende plant. Daar gaat
2: ik begrijp
1: het om.
2: Er echt helemaal niks van.
1: Dat had ik precies ook toen ik het las, Jan. Dus ik ga hem anders verwoorden. De grootste mond van een vleesetende plant.
3: Ja. Hoe groot is die mond?
1: Precies.
3: Ja.
2: Oké, en dat moet ik in meters of zo?
1: Ik zou centimeters doen, Jan. Centimeters. Niet te veel centimeters, hoor.
3: Ik ben wel aan het helpen, hè?
1: Oh, ik ben aan het helpen, Jan.
2: Ik zou zeggen 43 centimeter.
1: 43 centimeter.
0: Nee, dat is wel minder.
1: Jij denkt minder, Annie?
0: Ja,
1: heb je er verstand van, Annie?
0: Ja, ik zie het voor me.
1: Je ziet het voor je. Dat is een hele grote plant inderdaad, 43 centimeter. Je hebt gelijk, Annie. Het is 6,6 centimeter.
0: Zie?
1: Dus we houden het spannend. Het staat 1-1.
4: Het schattenspel.
1: Nou, Annie, dan gaan we volgens mij weer naar jou.
0: Ja.
1: Ik ga je een muziekfragment laten horen. De vraag is, uit welk jaar komt dit nummer?

0: Arcade Fire and Everything Now.
1: Het schattenspel.
0: De police daarvoor en Don't Stand So Close To Me. In tijd voor Klaas, waar het tijd is voor het schattenspel. Twee schatten gaan de strijd met elkaar aan door het beantwoorden van een drietal inschattingsvragen. En uiteindelijk komen we dan samen uit bij de schat. En dan kijk ik even naar Antoinette, want ik heb dit spel een paar keer mogen begeleiden.
2: Ja.
0: Dat ging niet altijd even goed, dus ik hoop dat je me helpt.
2: Ik ga je helpen.
0: Heel fijn. Annie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hoe zit je erbij, Annie?

0: kent Annie, of niet?
1: Ja, ik ken hem, ja.
0: Leuk. Mensen, weet ik niet.
1: Ik denk, ja, ik vind het wel een leuk plaatje. Mijn dochters draaien het al veel. Ik denk 1998.
0: Jij denkt 1998. Jan, denk jij ouder of jonger dan 1998?
2: Ik denk jonger.
0: Jij denkt jonger?
2: Terwijl ik jonger zeg, denk ik van nee, ik had ouder moeten zeggen.
0: Nou, Jan, je zei jonger, hè?
2: Ja, ik zei jonger, ja.
0: Ja, dat klopt. Het is 1999, Jan. Dus dat betekent dat jij 2 punten hebt.
1: 1999, ja. Ah.
0: Jan, jij hebt het schattenspel gewonnen. En we sturen jou een schat op. Wil jij nog iets zeggen tegen jouw andere opponent?
2: Nee, Annie moet nu iets tegen mij zeggen, toch?
0: Ja, Annie, wil jij iets zeggen tegen Jan?
1: Jan, je bent toch nog altijd, ook al heb je gewonnen, toch mijn leerde schat. Mijn allerleerste schat.
3: Zo.
1: Ja,
0: en wat is daarop jouw antwoord, Jan?
2: Ja, ik kan niet.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2.

countryconcert georganiseerd in die arena. Er komt nog eens bij dat het het grootste countryconcert ooit was in Nederland. En die Luke Combs, dat is een best wel hele grote. Hij doet 6 grote steden aan in Europa. Maar dat is eigenlijk best wel weinig voor de populariteit die hij op dit moment heeft en ervaart. En daarom was het een best wel internationaal onderrondje in de arena gisteren. Ik heb Duits gehoord, ik heb Frans gehoord, ik heb veel Engels gehoord. Er waren zelfs Amerikanen. En bovenal was het dus Luke Combs, een van de grootste countrynamen van dit moment, met een heleboel fijne liedjes die eigenlijk weinig ingewikkeld zijn. De meeste die gaan over de liefde en bier drinken met je vrienden. En hij propte 28 van die platen in 2 uurtjes.

0: Ja, gefeliciteerd.
1: Jij ook, hartelijk internationale dag van de zand en de storstormen. Dat is wel een dingetje hoor. Dat zijn van nature voorkomende meteorologische verschijnselen die dus ontstaan wanneer er een hele harde wind is en die zand- en stofdeeltjes opwaaien. Ja, dat gebeurt nog wel eens en dat komt vooral dan, ja, je moet het toch weer even zeggen, door klimaatverandering. Want toen dachten we, ja, laten we dat dan omzetten in wat leuks, door daar een leuk plaatje bij te verzinnen. In het kader van die dag tegen zand- en stofstormen. Waar moeten we dan aan denken, Antoinette?
0: Riders on the Storm.
1: Riders on the Storm. Ik dacht zelf aan Calm After the Storm. Ik ben wat meer van het timide stukje.
0: Oh.
1: Dust in the Wind is misschien nog wel het meest toepasselijke in dit geval, Kansas.
0: Ja, of iets van Grease, want Sandy.
1: Sandy, ja. Splitsing, wind en zeilen. Want ja, wind. En er wordt gezongen over het strand. Nou ja. Laat je creativiteit de vrije loop. Iets wat je kan verzinnen rondom de dag tegen de zand en de stofstormen. Pak de NPO Luister-app en denk met ons mee. Draai ik ondertussen George Ezra en Pretty

0: stormen. Nou, er komen leuke dingen binnen, hoor. Bijvoorbeeld, laat ik maar meteen zeggen, Janneke, Fieke en Co. komen met dezelfde plaat. We hebben Co toch even teruggebeld. Co, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Hoe zit je erbij, Co?
1: Ik zit nog lekker in de tuin. Wel mentaal aan het voorbereiden om morgen weer aan de slag te gaan.
0: Drie
1: weken vakantie.
0: Heb je iets leuks gedaan in de vakantie, Co?
1: Ik heb iets erg leuks gedaan. Ik ben lekker drie weken naar Italië toe.
0: Heerlijk. En terwijl iedereen dus in Nederland nog aan het werk was, ben jij al lekker die kant op getuft?
1: Inderdaad, net eventjes voor het hoogseizoen aan. Dat is me uitstekend bevallen.
0: Lekker zeg. Heel goed. Nou ja, morgen het werkzame leven dan weer beginnen. Qua creativiteit zit het goed ook, Co. Laten we even beginnen met een plaat waar je ook mee kwam, maar die we niet kunnen draaien.
1: Ja, het tweede wat in me opkwam was Car Wash van Christina Aguilera.
0: Ja, super grappig, want daarna moet je weer naar de Car Wash natuurlijk. Maar Christina Aguilera hebben we al gedraaid. Waar kom je dan mee samen met Fieke en met Janneke, Co?
1: Sandstorm van The Root.
0: Ja, heerlijk, daar heb ik zin in. Ik ga jou een hele fijne werkzame week weer wensen, Co.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel en een fijne avond.
1: Hetzelfde, dag.
0: En zometeen hier, na zessen, Tim Opperbroek.

0: is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hakje dag!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met

0: Counter.nl.
1: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
2: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
1: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het AMR.

0: Centrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden. En de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkingsregisters en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er iets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Het is zijn 3e etappezege in de Tour in zijn carrière. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En binnen nu en een paar minuten een nagelnieuwe verrukkelijke 15.
2: Ster.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: meest getoonde prijs.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan.

0: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.

0: kan maar één ding betekenen. Een nieuwe verrukkelijke 15 zonder Leo Blokhuis overigens. Die is op vakantie. Mijn naam is Tim op de broek. En ik heb echt de komende minuten zo vette muziek voor je. Allemaal nieuw, allemaal vers in die fantastische lijst die wij noemen. Maar eerst even drie nummers die helaas uit de lijst zijn gedonderd. Editors, Call It In heeft helaas niet meer gehaald. Ilse de Lange, ook niet meer in de lijst met Something Good. En Olivia Rodrigo samen met Robert Smith. 2 weken hebben ze er maar ingestaan. What's Wrong With Me? Ook niet meer in de lijst te vinden. Wel nieuwe muziek van bijvoorbeeld The Opposites. Want die zijn weer terug en hip and happening.
1: Versen in de verrukkelijke 15.
0: Face op mijn graf zijn The Opposites. Nummer 15 in de verrukkelijke 15. Goedenavond.

alles wat ze aanraakt, dat lijkt in goud te veranderen. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Nieuw in de verrukkelijke 15 op plek 14. Dat betekent dus aan het begin van deze nieuwe lijst, deze week, twee nieuwe nummers. Opposites en Taylor Swift. Afgelopen vrijdag kwam hij dan uit, het nieuwe album van de Rolling Stones. Het idee dat ik dat tegen jou kan zeggen, het nieuwe album van de Rolling Stones. 2026 vind ik nog steeds een kick. De mannen zijn lekker op leeftijd, maar ze rocken nog of hun leven ervan afhangt. Zo was er bijvoorbeeld op Bospop afgelopen weekend een soort van luistersessie te beleven. Dan kon je het hele album met elkaar gewoon daar horen. Fantastisch. Ik heb de plaat ook beluisterd. Ik vind hem fantastisch. En we komen daar straks nog op terug. Dus je hoort nog de Rolling Stones vandaag. Maar ze staan op nummer 13 met deze.

0: scoort hij Somber. En je hoorde My Body Isn't Ready. Een ex-NPO Radio 2 topsong. Een gestegen van 15 naar 11 in deze lijst. En dit in deze lijst wordt samengesteld door jou. Dank daarvoor. We zijn je echt ongelooflijk dankbaar. Want door jou mogen we iedere week weer deze prachtige muziek draaien. Annelie, hoe kun je ook alweer stemmen?
1: Dat is heel makkelijk. Radio2.nl/V15. En dan klik je maar 3 tracks aan en dan hoor je eigenlijk bij de V15.
0: Oh, wat goed joh. En dat, dat levert ook nog iets op? Toevallig?
1: Nou, dat levert misschien wel een Bluetooth speaker op. En die gaan we zo meteen weggeven.
0: Oh, lekker. Als je op vakantie bent kun je gewoon naar je eigen muziek blijven luisteren via die Bluetooth speaker. Dat is goed nieuws. Paul McCartney heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Boys of Dungeon Lane staat nu op 10. Dit is Ripples in a Pond.

0: scoort hij Somber. En je hoorde My Body Isn't Ready. Een ex-NPO Radio 2 topsong. Een gestegen van 15 naar 11 in deze lijst. En in deze lijst wordt samengesteld door jou. Dank daarvoor. We zijn je echt ongelooflijk dankbaar. Want door jou mogen we iedere week weer deze prachtige muziek draaien. Annelie, hoe kun je ook alweer stemmen?
1: Dat is heel makkelijk. Radio2.nl/V15. En dan klik je maar 3 tracks aan en dan hoor je eigenlijk bij de V15.
0: Oh, wat goed joh. En dat, dat levert ook nog iets op?
1: Dat levert misschien wel een Bluetooth speaker op. En die gaan we zo meteen weggeven.
0: Oh, lekker. Als je op vakantie bent kun je gewoon naar je eigen muziek blijven luisteren via die Bluetooth speaker. Dat is goed nieuws. Paul McCartney heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Boys of Dungeon Lane staat nu op 10. Dit is

0: 15 naar 11 in deze lijst. En in deze lijst wordt samengesteld door jou. Dank daarvoor. We zijn je echt ongelooflijk dankbaar. Want door jou mogen we iedere week weer deze prachtige muziek draaien. Annelie, hoe kun je ook alweer stemmen?
1: Dat is heel makkelijk. Radio2.nl/V15. En dan klik je maar 3 tracks aan en dan hoor je eigenlijk bij de V15.
0: Oh, wat goed joh. En dat, dat levert ook nog iets op, toevallig?
1: Dat levert misschien wel een Bluetooth speaker op. En die gaan we zo meteen weggeven.
0: Oh, lekker. Als je op vakantie bent kun je gewoon naar je eigen muziek blijven luisteren via die Bluetooth speaker. Dat is goed nieuws. Paul McCartney heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Boys of Dungeon Lane staat nu op 10. Dit is Ripples in a Pond.

0: Het is 15 van zondag 12 juli 2026. Met daarin nieuwe muziek van Paul McCartney en de Rolling Stones. Het kan verkeren. Ripples in a Pond hoorde je van McCartney. Vink gezakt overigens wel van 4 naar 10. En op nummer 9, The Haunted Youth.
1: De verrukkelijke 15. Adrenaline.

0: Ik wil Cookie. Dus je denkt, heeft hij hem nou echt helemaal in de bol gekregen? Cookie Happened, zo heet het nieuwe album van Ilse, dat aan zit te komen op 15 oktober. Het heeft alles te maken met Cookie Monster, die dan in een sketch zegt: ik ben niet verdrietig omdat het cookie op is, ik moet lachen omdat cookie was. Dit is een super lieve gedachte natuurlijk, hè? Cookie Happened van Ilse komt dus binnenkort uit in oktober ergens. En je hoorde Cap in Hand, NPO Radio 2 in de verrukkelijke 15 op nummer 8. Annelie, ja. Heb jij iemand gevonden die heeft gestemd? En wie is dat dan?
1: Margreet.
0: Hey Margreet, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Hallo. Gestemd op de verrukkelijke 15, dank daarvoor. Hè, want dankzij jou kunnen we die lijst fijn samenstellen. Waar heb je zo al op gestemd?
2: Ik heb gestemd op... Gewoon, moet ik nog nadenken. Nou.
0: Ja.
1: Op mijn favoriet, op Lola Young.
0: Oh, echt waar? Ja. Oh, wat goed van je. Ja. Ja, die komt er nog wel aan, kan ik je vertellen. Die is niet uit de lijst gedonderd.
2: Nee, kijk, dat is mooi.
0: Ze komt helemaal goed.
2: Ik heb ook gestemd op het nieuwe nummer van Bakermat.
0: De topsong van deze week.
2: Precies, de topsong. Ja, weet je, dat is wel zo'n heerlijk, vrolijk zomers nummer.
0: Ja, brede muzikale smaak als ik het zo hoor eigenlijk. Ja.
2: Ja.
0: Vind ik mooi, vind ik heel goed. Hey, luister, je krijgt van ons nog een speaker thuisgestuurd. De verrukkelijke 15 speaker. Waarin je favoriete muziek gewoon 24 uur per dag via die speaker kan beluisteren.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Graag gedaan.
2: Ik ga mee op vakantie.
0: Oh, wat goed nieuws. Bente in

en All My Soul. Dat natuurlijk erg doet denken aan Oye Como Va van Santana. Maar ook aan dit stuk. Soul Sacrifice van dezelfde Santana. Beetje Leentje Buur gespeeld, deze Bruno Mars. Maar het zijn vergeven, want wat een geweldige plaat heeft hij gemaakt. En wat een geweldige show gaf hij in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. En dan is het tijd voor nummer 5 in de Verrukkelijke 15. Helemaal nieuw. Editors komen met een nieuwe plaat, nieuwe tour. En dit is de nieuwe single The Rush.

plekje gezakt. Van 3 naar 4. Roxanne Hazes, traan in de giftshop. Gisteren trouwens bij haar show geweest in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat was prachtig. Ze was zelf ook van ondersteboven. Want ze hadden gevraagd van, joh, zou je in het Concertgebouw willen spelen? En ze zei, dat kan ik toch nooit uitverkopen? Nou, die eerste show, die was uitverkocht. En een tweede was ook helemaal uitverkocht. En ze speelden ook nummers van de nieuwe plaat. En ik kan je vertellen, die komt in oktober ergens uit. Dat wordt echt een klapper. Dat is echt, ik zeg gewoon, Lana Del Rey uit Mokum. Dat is ze gewoon. Tranen in de gifshop, Roxanne Hazes.

0: Gaat hij ooit nog een keer de nummer 1 positie behalen? Ik hoop het voor haar. Lola Young, From Down Here. Wat een prachtig liedje. En jij vertelde mij, Annelie, dat zij heeft een poliep op haar stemmen. Die wil ze niet weghalen.
1: Nee, om juist dat rauwe randje te behouden.
0: Wauw, dat is gevaarlijk,
1: ja,
0: toch?
1: Heel link, want dan kan je stemmen helemaal afbreken.
0: Nou, laten we hopen dat dat niet gebeurt, want we willen nog heel lang van haar genieten. Zometeen de nummer 1, maar eerst eventjes een overzicht op nummer 15. Nieuw in de lijst, The Opposites met Feestje op mijn graf. En ook nieuw, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You op 14. 13, The Rolling Stones, Jealous Lover. En op 12, een combinatie tussen S10 en Oscar and the Wolf, Seven Sound. 11 voor Somber en My Body Isn't Ready. En Paul McCartney in de lijst op nummer 10 met Ripples in a Pond. Dat allemaal in die prachtige lijst die we noemen. Haunted Youth op 9 met Forget Me, dan Eels, Cap in Hand op 8. Op 7 hoorde je Benton met 3, 2, 1. Dan op nummer 6, Bruno Mars, On My Soul. En nieuw in de lijst, Editors met The Rush. Rocks en Hazes, Tranen in de Giftshop hoorde je op nummer 4. En op nummer 3, Nothing But Thieves en Evolution. En dan op 2, dus zoals je net hoorde, Lola Young met From Down Here. En op nummer 1.
1: Nummer 1.

0: 12-1. Wat een prestatie voor Nona. And what a way to die.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Plus 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
5: Kom snel langs bij Museum Batavialand.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht... Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
9: Oh, nee hè.
14: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Blokhuis.
19: BNN Vara.
20: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
18: Classic, verrukkelijke 15.

0: Talking Heads and She Was.
1: Dit is Blokhuis.
0: Yes.
1: NPO Radio 2.
0: Nummer 4 trouwens in de verrukkelijke 15 van februari 1986... van het geweldige album Little Creatures. Ik ben bij Blokhuis. Zonder Blokhuis is even op vakantie. Mijn naam is Tim Opperbroek. En de komende 3 weken zal ik jou de mooiste nieuwe muziek laten horen. Live muziek ook en wat dies meer zei. Trouwens, David Byrne, die je net hoorde in de Talking Heads, die speelt ook solo op fantastische shows. Zo was hij afgelopen weekend, vorig weekend, op Down the Rabbit Hole te zien. Ik heb de filmpjes voorbij zien komen. Ik heb het weer gemist. Verdorie. Maar volgende keer ga ik het echt niet meer missen. Ik heb het met mezelf echt heel streng afgesproken. Nou, maar hopen dat hij terugkomt. Vandaag in de show live muziek van The Wodan Boys. Een van de meest zweterige nieuwe rock'n'roll bands uit Nederland. Moet je echt gaan horen. Verder zoeken we een wereldhit uit Frankrijk. Dus als je denkt van, hé, een liedje uit Frankrijk wil ik graag horen op de radio. Dit is je kans. Laat het weten met de NPO Luister-app. Uiteraard hebben we ook een tippakket voor de verrukkelijke 15. Dus nieuwe liedjes waarvan je denkt, hé, daar moet ik op gaan stemmen. Verder geen kluis van Blokhuis, maar wel het open boek van Op het Broek. En dat betekent een mooie nieuwe track. Nieuw uit het verleden. Maar in dit geval echt wel redelijk nieuw. Misschien wel voor jou. Het wordt fantastisch, dat kan ik je wel beloven. Want deze persoon stond op het Wonderfeel Festival in Baren. Daarover straks meer. Maar eerst is het tijd voor nieuwe muziek. Brother Wallace. Je zou hem kunnen kennen als achtergrondzanger bij The Heavy. Daar heeft hij gespeeld. Hij heeft nu een debuutalbum opgenomen. En het is echt ouderwetse soul in een nieuw jasje. Brother Wallace en Gone with the Wind op NPO Radio 2 in Blokhuis. Goedenavond.

in 2011. Inmiddels is ze daar redelijk van bijgekomen van het hele verhaal. En ze gaf van de week, 15 jaar later dus, een comeback show in Londen. Besloten kring overigens dat wel. Er komt nieuwe muziek en over haar is nu ook een documentaire gemaakt. Die komt later tevoorschijn op Disney+. We gaan even terug naar de verrukkelijke 15. De lijst die je een uur geleden hebt kunnen horen op NPO Radio 2. En we hebben wat tips voor je. Liedjes die je net zijn uitgekomen waarvan wij denken, ja, die moet toch wel eigenlijk in de lijst. We gaan het eerst hebben over U2. Eerder dit jaar waren er 2 EP's verschenen. Later dit jaar verschijnt er na 9 jaar weer echt een compleet album. In september zijn ze trouwens 50 jaar samen, hè? En dat in dezelfde bezetting. Dat is wel heel erg bijzonder. Street of Dreams.

ongelooflijk in geloof. Zijn naam is Blair Davy. Hij is een Schotse singer-songwriter. Volgende week overigens, dan is hij hier live in Blokhuis. Dit is een van de nummers van in zijn september te verschijnen EP. Het nummer So What. Nou, daar kun je allemaal op stemmen. Doe dat via nporadio2.nl/v15. En schrijf je ook even in voor de nieuwsbrief. Iedere week krijg je dan een reminder.

0: van het album Electric Ladyland. Cross Town Traffic van Jimi Hendrix. Leo heeft nog een briefje hier van mij achtergelaten. En daar staat op: Tim, vergeet niet te vertellen dat ik daar een podcast over heb gemaakt. Over Jimi Hendrix. En die is nu te beluisteren, dus dan weet je dat. Annelie, je hebt zometeen ook weer de theorie van Annelie.
1: Absoluut.
0: Producer van dit programma. En je hebt iets van de Beatles uitgekozen. Dat vind ik zo leuk.
1: Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks. Ja, als grootste fan die ik ken.
0: Ja, manische Beatle-fan. En jij gaat mij iets vertellen waarschijnlijk wat ik nog niet weet. Want je gaat echt op de muziektheorie in.
1: Ja.
0: Hè? Daar weet ik niks van. Dus dat is echt heel cool wat daaruit gaat komen.
1: Ik hoop dat je het leuk vindt. En dat je ook denkt, oh ja, net als hopelijk alle andere luisteraars. Dat ze denken, oh, vanaf nu hoor ik het wel.
0: En ga ik jou kennis laten maken met Sanne. Heb je er ooit van gehoord?
1: Nee.
0: Zij omschrijft haar muziek, dat vind ik echt briljant, als een soort koraal-riven jazz.
1: Wauw.
0: Probeer dat even in je op te nemen. En dan te luisteren naar het nummer Tremble, wat ik zo meteen ga draaien. Ze speelde afgelopen tijd ook op het Wonderfeel Festival. En dat is echt een heel bijzonder festival met heel veel klassieke muziek. Maar ook met experimentele muziek, met popmuziek. En dat allemaal vermengd in een natuurgebied. Dat is echt prachtig. En zij speelde daar en gaf daar een geweldige indruk achter. Dit is Tremble. Sanne.

0: Sanne Huibrechts en haar project heet Sanne Sanne. En het album waar dit op staat, Mountain Child, Tremble, hoorde je van haar. Ik vind dit heel bijzonder, Annemie.
1: Zeker. En ik hoor er een fuga in. En dat is wat Bach eigenlijk maakte natuurlijk in de baroktijd. En dat is een kanon, zoals je vader Jacob doet.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar wat je hoorde in de eerste helft van het liedje is dat zij 4 keer na elkaar dezelfde melodie start. Maar ze maakt net kleine aanpassingen, zodat het wel harmonieus goed klinkt in je oren.
0: Ja, en dat is best lastig, toch?
1: Heel moeilijk. En daarom ook echt even wennen voor een luisteraar. Van, hé, wat hoor ik
0: wat
1: nou?
0: Hoor ik nou eigenlijk? Ja. En dat geweldige geluid van, ik dacht eerst een vibrafoon, maar jij zei, nee, ik hoor hout, ik hoor hout. Dus dan moet het de marimba zijn. Ja, dit is toch te gek. Oké, ik hoor je zo meteen heel graag over Something van de Beatles, want daar ga je het straks over hebben. Heel even benieuwd naar. En dit zijn de Kaizer Chiefs. Afgelopen weekend speelden ze op het Bospop Festival. En nog steeds zo energiek als in de Zero's. Dit is Oh My God op NPO Radio 2.

Kraantje is trouwens ook nog te zien op de Zwarte Cross. Komend weekend in Lichtenvoorde. Net als Direct, Within Temptation en Jet zal er ook zijn. En dan nieuwe muziek van The Alabama Shakes. Eindelijk, ze zijn weer terug. Zo blij mee. Dit is I Feel Hope Coming, de nieuwe van Alabama Shakes.

0: was Little Summer Night uit Den Haag. Had overzee succes, in Amerika een hit en nummer 1 in Canada. Het gebeurt alleen maar met mensen uit Den Haag. Hè. Denk aan Golden Earring bijvoorbeeld, aan de Diesel. En over Den Haag gesproken, straks hebben we de jongste rock'n'roll band uit Den Haag hier gewoon te gast in Blokhuis.
1: Blokhuis.
0: Wereldhit. Ja. We zijn dus op zoek naar een liedje uit Frankrijk voor het volgende uur. Dus laat vooral eventjes weten welke Franse plaat je graag zou willen horen. En waarom hebben we Frankrijk gekozen? Nou, vanwege de Tour de France natuurlijk. Vandaag Van der Poel, die de 9e etappe in de Tour heeft gewonnen. Dus

van het album Melancholy and Infinite Sadness, 1979, van Smashing Pumpkins. 14 augustus, dan komt er trouwens een Pumpkins tribute album met covers door hedendaagse rockbands. Het eerste nummer is al uit trouwens van Tame Impala, het nummer Hammer kun je nu al vinden. Ik had het net over de tips voor de verrukkelijke 15. Stemmen kan via nporadio2.nl/v15. En ik merkte het gewoon aan alles toen ik het een stukje ervan draaide, er gewoon heel vrolijk van. Het is zo zomers, dus ik ga hem nu al helemaal draaien voor je. Om even aan te geven hoe goed dit is. Jungle, dit is Someday, Somewhere.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Eyewear.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Kom naar Museum Batavialand.
17: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
16: Parkeren kan bij Bataviastad.
17: Dus kom naar Museum Batavialand.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
16: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Dit is NPO Radio 2.
20: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwssite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatst is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat komende dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het flink uit de hand in het land toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
9: De
1: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
22: Oh, nee hè.
23: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Welkom bij de Verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Blokhuis.

0: Ja, dit weekend Nossi Jazz. Ik wilde wat soul en wat jazz in de show vandaag.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Zonder Blokhuis, mijn naam is Tim. Tim op de broek en je hoort de Archibel en de Drells. En Tighten Up, nog gecoverd trouwens door James Brown. Een van de allereerste funknummers ooit gemaakt. En het maf is dat die hele Archibel niet door had dat het nummer 1 was in Amerika. Want hij vocht op dat moment in Vietnam. En hij had helemaal niet in de gaten dat hij dus zo'n grote hit had gescoord. Welkom bij Blokhuis met zometeen live in de show The Wodan Boys. Ze komen uit Den Haag, net als zoveel goede bands. Ik noemde net al Diesel bijvoorbeeld, de Golden Earring. Om het twee echt classics te noemen. En twee bandleden van Wodan Boys die zijn ook afkomstig van Sommieu. Dus nou, dan weet je het wel. Meer daarover straks. Verder de theorie met Annelie met iets over de Beatles. Annelie, ik ben zo benieuwd als groot Beatlemaniac wat jij me nog kan leren erover.
2: Jij zet mij nu wel neer alsof ik echt helemaal iets ga vertellen wat jij nog nooit hebt gehoord.
0: Nou, misschien is dat ook wel zo.
2: Ja, ik hoop het wel. Maar,
0: dit is muziektheorie, hè, waar je het over hebt.
2: Heel veel
0: hebben.
2: Druk leg je op mij,
0: oh, sorry.
2: Hoor.
0: Gaat het over de baslijn in Something, toevallig?
2: Nee.
0: Oh, nou, dat weet ik niet waarschijnlijk.
2: Nou,
0: zo cool.
2: Nou, ik
0: heb er heel veel zin in. Verder zoek ik ook nog een liedje uit Frankrijk. Want toen de Frans is begonnen. En vandaag heeft Van der Poel de 9e etappe gewonnen. Dus om dat een beetje te vieren, een Frans plaatje. Zou leuk zijn. En verder wil ik je heel graag voorstellen aan deze jongeman, Dylan John Thomas. Hij is een Schotse singer-songwriter. In eigen land staat hij al echt in grote zalen. In Nederland kan hij gewoon over straat. Niemand die hem herkent. Maar hij speelde ook al in voorprogramma's van de Stereophonics. En Fender is groot van hem. Dus nou, dan weet je het wel. En hij doet niet zijn best om zijn accenten te verstoppen. Dat vind ik er juist zo charmant aan. Heaven knows you're lonely. Dat is Dylan John Thomas.

0: Relaxe muziek op een zomeravond op NPO Radio 2. Groove, Amada en My Friends. En het is gedaan met die relaxtijd. Het is tijd voor rock'n'roll, want als ik hier zo door de dubbele beglazing kijk, dan zie ik ze staan. De mannen uit Den Haag, de jongste rock'n'roll band uit de Hofstad. Ik heb het over de Wodan Boys.
1: Hey!
0: Ja, we moeten doen alsof hier miljoenen mensen staan natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: Nederland!
0: Wat goed. Ja, heel, wat zei je?
2: Nederland!
0: Ja.
2: Boys!
0: Of noem even de verkeerde stad, dat kan ook. Dat je zeg maar staat in Landgraaf.
2: Dat is
0: al gedaan. Wanneer heb je dat gedaan?
1: Dat hebben we al meerdere keren gebeurd.
2: Dat stond ik in Amersfoort, zei ik zo, Eindhoven!
0: Daar zouden ze heel blij mee zijn.
2: Ja.
0: Wodan Boys uit Den Haag. Ik blijf het zeggen, want ja, dat is toch de Haagse bluff. En ook de verwachting dat jullie weer de zee gaan oversteken natuurlijk. Hè? Dat doen alle Haagse bands. Hoe zit het bij jullie?
2: Nou, de nummer 1 hit.
0: Ja.
2: En dat wordt dit. Oh, dat is deze hit.
0: Oh, echt waar? Die
2: nu vraag jij nu aan mij. Daar ga jij voor zorgen.
0: Ja, ik ga het hopen voor jullie in elk geval. Het nummer Blindside, dat gaan jullie spelen. De nieuwe track die is uitgekomen. Wat is eigenlijk het plan voor Wodan Boys deze zomer? Veel spelen op festivals en dat soort zaken?
2: Veel festivals. En werken aan een album. Wat dan volgend jaar hopelijk ergens een keer gaat uitkomen.
0: Oké. Okay. Oh, dat is
2: echt. Het is allemaal heel cryptisch omdat het er niet af is. Maar ja.
3: Zet nou geen deadline.
2: Nee, ik ga geen deadline zetten. Maar het is nou zeker
3: op ons.
2: Die wellicht op 31 december 2027
0: komt die uit. Oké, okay, ja. Goed. Blindside gaan jullie spelen. Ik ben heel benieuwd hoe het hier live gaat klinken. Geniet van The Wodan Boys live.

0: Jordan Boys, live met MBO Radio 2 in Blokhuis. En wil je ze trouwens zien? Dat kan. Bij Kogen aan de Zaan, maar dan moet je weer iets anders zeggen dan waarschijnlijk. Een ander dorp, een andere stad. Kogen aan de Zaan op 8 juli op Halpop gaan jullie spelen. Of 18 juli op Halpop.
1: Ja, en daarvoor natuurlijk de grote vrienden van de Zwarte Cross.
0: Ja, oh, daar gaan jullie ook spelen. Mogen jullie daar alles spelen trouwens?
1: Ja, wij wel.
0: Er is namelijk

0: er is namelijk een groep, die is verboden om een nummer te spelen.
1: Ja.
0: Door de Zwarte Cross.
1: Maar ik weet verhaal. Niet waarom.
0: Ja, gek verhaal is dat, hè? Ja, nee, geen idee. Even kijken, op Nirvana Tuinfeest, Lierop spelen jullie ook nog. In België. En op 2 oktober een bijzondere show in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Want dat is een soort van jubileum. 5 jaar lang Wodan Boys. Ga je nu iets speciaals doen daar?
1: Wij gaan wel iets speciaals doen.
0: Maar je mag niet vertellen wat natuurlijk weer.
2: Nee,
0: we
2: willen dat niet.
0: Oh, je willen
2: dat niet.
1: Nee, we willen het niet, maar ik weet wel dat iemand die heel dicht bij ons staat...
0: Oh.
1: Dit heel leuk gaat vinden.
0: Oh? Dat is heel cryptisch.
1: Het is allemaal weer veel te cryptisch.
3: Maar je moet je jubileum niet helemaal verklappen.
0: Nee, dat is waar. 2 oktober dus in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Gaat dat zien. Wodan Boys, jullie spelen nog een nummer van het debuutalbum. Wat gaan jullie spelen?
1: Het nummer heet My Oh My.

0: zomer te spelen.
1: Ja.
0: Door de Zwarte Cross.
1: Gaaf verhaal.
0: Ja, gek verhaal is dat, hè? Ja, nee, geen idee. Even kijken, op Nirvana Tuinfeest, Lierop spelen jullie ook nog. En nou ja, in België. En op 2 oktober een bijzondere show in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Want dat is een soort van jubileum. 5 jaar lang Wodan Boys. Ga je nu iets speciaals doen daar?
1: Wij gaan wel iets speciaals doen.
0: Maar je mag niet vertellen wat natuurlijk weer.
2: Nee, we willen dat niet.
0: Oh, je
2: willen dat niet.
1: Nee, we willen het niet, maar ik leuk. Weet wel dat iemand die heel dicht bij ons staat...
0: Oh.
1: Dit heel leuk gaat vinden.
0: Oh. Dat is heel cryptisch.
1: Het is allemaal weer veel te cryptisch.
3: Maar je moet je jubileum niet helemaal verklappen.
0: Nee, dat is waar. Nee, 2 oktober dus in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Gaat dat zien. Wodan Boys, jullie spelen nog een nummer van het debuutalbum. Wat gaan jullie spelen?
1: Het nummer heet My Oh My.

0: My oh my! Van de Bodan Boys, live hier bij Blokhuis NPO Radio 2. Ik hoop dat je ook de beelden hebt gecheckt via de webcam. Want het leek wel alsof ze echt voor miljoenen in het publiek stonden te spelen. Maar je kunt de video's later nog even checken via onze site. Jongens, ontzettend bedankt dat jullie hier waren.
1: Tim, jij bedankt, man.
0: En tot snel.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: is op komst. Zijn naam, Willie J. Healy. Alex Turner van Arctic Monkeys is groot fan. En mocht daarom ook al in het voorprogramma spelen. Dus nou, dan heb je wel wat binnengehaald natuurlijk. Willie J. Healy, je hoorde Ditch. En dan nu.
1: Theorie met Annelie.
0: Ja. Ik heb hier zo zin in, Annelie.
2: Mooi. Nou, Tim, jij bent de grootste fanboy van de Beatles die ik ken. Ja. En daarom dacht ik ga een theorie uitlichten over een liedje van de Beatles. Dat jij mooi vindt. Maar dit is een theorie waar een stukje cliché wordt behandeld. En je werd net al een beetje argwanend. Oké, Beatles en cliché, dat kan niet.
0: Nee. Bestaat niet, originals.
2: Kan wel, maar het gaat om een cliché in de muziektheorie die ook in heel veel andere liedjes zitten van niet-Beatles artiesten. Mm-hmm. Het gaat om de line-cliché en dat klinkt zo op piano. Ja, nou hoor je natuurlijk al, weet je naar welk liedje we straks gaan, maar wat ik je uitleg, een line-cliché is op piano. Je speelt een akkoord en een akkoord zijn drie noten. Wat je doet is dat één van die vingers, dus één van die drie noten, gaat een half toontje lager. Dan krijg je het majeur 7 akkoord. Dus je begint op majeur 7. En dan gaat hij nog eentje. En dan krijg je een beetje een dominant akkoord. Waarvan je voelt, die moet even oplossen. Laten we hem nog een keer beluisteren. Dus majeur 7. Dominant 7. En dan wil je dit. Anders zit hij in ons hoofd, is het niet af.
0: Ja.
2: En dit is dus een line cliché. En dat noem je cliché omdat je voelt, je weet waar het naartoe gaat. Vinden we dat erg? Nee, vinden we helemaal niet erg. Het akkoord blijft dus hetzelfde, maar je voelt gewoon, we gaan ergens heen, er komt een beetje emotie bij. En dit zit op twee hele mooie plekken in dit liedje bij Something heb ik het over. En dan begint hij al meteen in de eerste zin op de gitaar. Luister maar. Something in the way she moves. Majeur 7. Nu komt dominant.
0: Ja, wat gaaf.
2: En nu moet hij oplossen naar... Anders is hij niet rond.
0: Dat is niet
2: later
0: rond.
2: Komt hij terug in een minor variant. Want je kan hem ook in een minor akkoord ook natuurlijk steeds een vingertje opzij doen. Dan zit hij in het orgel. Majeur 7. En dan lost hij op. En dat is dus een cliché, maar dat is, vinden we niet erg.
0: Dat
2: cliché is in dit geval niet negatief.
0: Phew, gelukkig maar. Oh, wat leuk zeg. Dankjewel. Ik ga weer anders naar luisteren, weet ik zeker. En ook mijn kleine mini theorie.
2: Dat,
0: ja, ik moet gewoon eventjes... Die baspartij van McCartney, die is belachelijk in de nummer. Hij gaat... En Harrison heeft er wel eens over geklaagd. Hij heeft gezegd, er was veel te druk aan het bassen op dit nummer.
2: Mocht niet.
0: Mocht niet. Nou, laat ik aan jou
2: vooral naar de line cliché dan.
0: Ja, zeker.

0: niet wat kost het om jou in huis te nemen, dat je bij iedere Beatle-plaat dit voor mij kan fixen.
1: Oh, dat gaan we wel eens even regelen. Ik zal even een tarief opstellen.
0: Goed. Ik heb er erg van genoten, dankjewel. Tijd voor nieuwe muziek. The Womack Sisters. Inderdaad, familie van Linda, Cecile Womack. Dat waren hun ouders.

0: verdorie, dit is lekker zeg. Ik had hem vanmiddag alles beluisterd, maar nu nog eens een keer lekker op de koptelefoon. En met, ik wou zeggen zonnetje in de rug, maar dat is onzin, want ik zit gewoon in de studio. Maar het voelt alsof de zon in je rug brandt bij dit nummer van de Womack Sisters. If I Let You. Het is tijd om eventjes de grens over te gaan. Naar Frankrijk.
1: Blokhuis. Wereldhit.
0: Ja, en zo leuk, want we hebben Suzie aan de lijn. Hey Suzie.
2: Hallo.
0: Suzie, 14 jaar en jij zat vandaag op de achterbank op de auto, of in de auto bij je vader. En je hoorde een man op de radio iets zeggen over een Frans liedje. En toen dacht jij...
2: Ella, Ella.
0: Maar welke versie dan, beste Suzie?
2: Ja, ze zat naar Radio 538 te luisteren. En ze speelde die nieuwe versie. En die voelde ik echt helemaal niks.
0: Nee, maar je moet ook niet naar 538 luisteren. Dat is het stomste wat je kan doen. Ik vergeet, het kan een keer gebeuren hoor, echt. Maar moet je gewoon niet meer doen, joh. Gewoon lekker. Je moet een paar takjes verder. En dan kom je bij Radio 2 uit. En dan zit je veilig.
2: Zeker. Dus ik dacht, ik hoorde die oproep voor een Franse hit.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, ja, die stuur ik wel in. En dan krijg ik wel de goede versie.
0: Ja,
2: dan,
0: het origineel is van Frans Gal, hè, dat weet je.
2: Ja.
0: Ja, maar die wil je niet horen.
2: Die wil ik wel horen. Ja, die is wel goed.
0: Oh, ik dacht dat je Kate Ryan wilde horen met Ella Ella.
2: Nee, die vind ik niks.
0: Oh, die vind je helemaal niks. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we die in elk geval eventjes opzoeken voor je. Heb je het op vakantie eigenlijk trouwens, Suzie?
2: Nee, ik zit niet nog op vakantie. Maar ik zit wel lekker thuis.
0: Oh, wat goed joh. Nou, dan ga ik nu. Ik had echt een Kate Ryan voor je klaarstaan. Dus, ik laat even gewoon even voordat weten we welke versie het niet moet zijn.
2: Ja.
0: Die voel je helemaal niks, dus.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Nou, nee, dat snap ik ook wel goed. Meteen over naar het origineel. Ik ga hem draaien voor je. Dankjewel, Suzie.
2: Goed, dankjewel.
0: Hoi. En niet meer luisteren in de 50.

Mercy Rose en Dependent hoor je hier op NPO Radio 2. Een blokhuis met straks nog de albumshow met Corné Klein. Veel plezier bij Corné. En volgende week hebben wij hier Blair Davy. Een man waar ik echt in geloof. En hij is volgende week hier live te gast.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Kom naar Museum Batavialand.
8: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
7: Parkeren kan bij Bataviastad.
8: Dus kom naar Museum Batavialand.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
7: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: Pardon, ik moet wel mijn microfoon aanzetten. Het is 9:00, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur... en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen... en boten van de revolutionaire garde doelwit. Iran bestookt de doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor toerisme... maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn... en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden... om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. En dan nog een net binnengekomen bericht. Yannick Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd... Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
12: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
11: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

12 juli 2026, aflevering 413. En ik begon met het 9e studioalbum van Whitesnake, Engelse hardrockgroep. De plaat kent vele namen. In Europa heet het 1987. In Amerika gewoon Whitesnake en in Japan Serpent's Elders. Hoe dan ook, het werd wereldwijd een succes. Alleen in Amerika verkocht het al 8 miljoen exemplaren. En in ons land werd Here I Go Again een hit. Misschien wel mede door het feit dat onze eigen Atje van den Berg de spetterende gitaarsolo speelt. Je hoorde Give Me All Your Love en Here I Go Again van Whitesnake. Welkom dus in de albumshow. Straks het album van de week in handen van Madonna. En het heet Confessions 2. Maar nu, boom! Officieel het derde album van de Limburgse band Rowan Herzen, de groep rond frontman Jacques Poels. En het album werd geproduceerd door Boudewijn de Groot, die een opname van de band had gehoord en enorm onder de indruk was geraakt. Zometeen hoor je De Peel in Brand, maar nu bestel maar.

0: Albumshow, NPO Radio 2.
1: Corné Klein.
2: De Queen of Pop heeft vorige week haar 15e studioalbum uitgebracht. Ik heb het natuurlijk over Madonna en haar nieuwe plaat Confessions 2. Het is het vervolg op haar succesalbum Confessions on the Dance Floor uit 2005. Gemaakt met dezelfde producer Stuart Price. Confessions 2 is ons album van de week. Luister naar Danceteria.
0: Album van de week.

0: Vanavond album van de week Confessions 2 van Madonna. Dit was Danceteria. En later in de albumshow nog twee liedjes van dit album. De Triple Classic in handen van Jefferson Airplane. Surrealistic Pillow, zo heet hij. Een van de meest invloedrijke albums uit de vroege psychedelische rock is dit album van Jefferson Airplane uit 1967. Samen met Sgt. Pepper werd deze plaat veel gedraaid tijdens de Summer of Love van dat jaar.
1: Triple Classic.

Today hoorde je en daarvoor nog Somebody to Love en White Rabbit van Jefferson Airplane vanavond in de albumshow The Triple Classic. Zometeen muziek van Wham, Make It Big komt eraan, maar dit is het tweede album van de indie rockband Razorlight. Zometeen hoor je In The Morning, maar nu America. What a

Engeland en Amerika en leverde 4 hitsingles op. Verkocht wereldwijd 10 miljoen stuks. Heb je zelf suggesties voor in de albumshow? Altijd van harte welkom via de app NPO Luister. De zusjes Anne en Nancy Wilson scoorden in 1990 een grote hit met het nummer All I Wanna Do Is Make Love To You. Afkomstig van hun 10e studioalbum Brigade. Eigenlijk wilden ze het nummer niet opnemen omdat ze juist van dit soort nummers af wilden. En bovendien was het geschreven voor Don Henley. Maar de druk om het nummer op te nemen was groot en het bleek uiteindelijk een favoriet onder de fans. Toch weigert Anne Wilson het nummer tot op de dag van vandaag live te spelen. Ze heeft er gewoon echt een enorme hekel aan. Dit is Heart.

0: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Barbecuen, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: Bloot. Blootgewoon.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 10:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes gaan maken over de verdeling van het water. Op het moment staan de rivieren erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden eerst bewolkt. En het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. €1,99. Dat noem ik nou voordeel. It's the little big
11: Naar de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: Hey, jij daar.
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
14: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: After met Anna Begins en Mr. Jones. Debuutalbum van deze Californische rockband. En Mr. Jones werd een radiohit en betekende de grote doorbraak voor de groep. Deze doorbraak was in dezelfde periode dat Kurt Cobain overleed. Iets waar de zanger van de groep Adam Duritz het nogal moeilijk mee had. Het succes had dus een dubbel gevoel. Ook Counting Crows was dit weekend een van de acts die op Bospop in Weert stond. Het tweede uur van de albumshow, dat wil zeggen dat we weer een tweestrijd gaan spelen. Twee albums van één artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zometeen twee liedjes ga draaien. En de artiest van vanavond is Paul Weller. Ga je voor album nummer 1, Stanley Road, dan hoor je deze twee nummers.
1: De tweestrijd.

0: Fisher Stanley Road, album nummer 1. Dan hoor je deze You Do Something To Me en Stanley Road, het titelnummer. En kies je voor album nummer 2, dat is Wildwood. Dan hoor je deze twee.
1: De

0: draaien voor het tweede album Wildwood. Dan hoor je het titelnummer en deze Sunflower. Laat het weten via de app NPO Luister. Welke mag ik voor je draaien? Album nummer 1 Stanley Road of album nummer 2 Wildwood?
1: En nu een hit, maar dan wel de lange albumversie.
2: Don't worry, I won't hurt you.

0: hoorde Delirious en 1999 van het vijfde album van Prince en zijn eerste met zijn begeleidingsgroep The Revolution. Het album betekende zijn grote doorbraak. Er stonden drie hits op, titelnummer 1999, Delirious en Little Red Corvette. En 1999 is één van de albums die voorkomt in het boek 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Dit is de zondagavond van NPO Radio 2, 9-12, elke week de beste albums aller tijden. En het album van de week is in handen van Madonna. Confessions 2, zo heet het nieuwe album van Madonna, en het is ons album van de week. Plaat is gestructureerd als een soort continu DJ-mix. Dat was ook het geval met voorganger Confessions on the Dance Floor uit 2005. En de songs op dit album zijn geïnspireerd op Madonna's vroege jeugd en een aantal familietrauma's. En dat heeft therapeutisch gewerkt voor The Queen of Pop. Als tweede track van het album hebben we gekozen voor My Sins Are My Savior, een samenwerking met Stromae.
1: Album van de week. Thank you.

0: Confessions 2, album van de week in de albumshow. Dit was My Sins Are My Savior.
1: De twee ster.
0: Album staat all over the place op nummer 1 en krijgt echt geweldige reviews. Ik mag wel zeggen een echte comeback en volgens kenners het beste Madonna-album in 20 jaar tijd. De tweestrijd. Paul Weller in de tweestrijd vanavond met Wildwood en Stanley Rhode.

prachtig Paul Weller met twee stukken van het album Stanley Road. Winnaar in de tweestrijd vandaag. You Do Something To Me en het titelnummer Stanley Road. 5150, dat is het zevende studioalbum.

in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ga je daarheen? Heel veel plezier. Dit was van het album After Hours, Blinding Lights, en zojuist hoorde je Heartless. Afgelopen woensdag overleed Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Portugal. In mei was ze nog in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan haar darmen. En toen ze een paar weken later uit die coma ontwaakte, was er goede hoop dat ze weer volledig zou herstellen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. We eren vanavond Bonnie Tyler met It's a Heartache.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een watertekort in Nederland komt dichterbij. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De commissie zegt dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat kan nu snel een feit worden. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. FIFA-baas Infantino verdedigt de hoge ticketprijzen op het WK voetbal. In een interview met de Zwitserse televisie wijst hij erop dat vrijwel alle stadions vol zitten en dat kaartjes legaal voor veel geld worden doorverkocht. Infantino zei ook dat de FIFA overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer aan te passen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit voor vroegere starttijden. En de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. De toeretappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege de hitte. Er gold code rood in dat deel van Frankrijk. De heuvelachtige etappe naar Ussel werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Het weer. Vanuit het noorden trekt bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden begint de dag met wat bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
7: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
9: Hier, moet je opletten.
8: Chocomel?
10: Sloopmelk.
8: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
0: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
0: Sloopmelk.
7: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
1: De album

0: heet Confessions 2, is ons album van de week. En ik heb nog een XL Classic voor je in handen van Marillion. En dit was het debuutalbum van Tears for Fears, dat voornamelijk een hit werd in thuisland Engeland, waar het de nummer 1 plek haalde. Opvolger Songs from the Big Share zouden echte doorbraak betekenen. Maar op deze debuutplaat toch wel een paar echte klassiekers, zoals Change en Mad World, dat jaren later een kolossale hit zou worden in de coverversie van Gary Jules. Welkom dus in de derde en laatste uur van de albumshow. Suggesties zijn altijd welkom via NPO Luister. NPO Radio 2.
1: Zero's Classic.

0: Bam, album dat maar liefst 9 Grammy Awards in de wacht sleepte. En dat voor een groep die al sinds 1978 bestaat. How to Dismantle an Atomic Bomb stond 4 weken op 1 in ons land en verkocht wereldwijd ruim 12 miljoen exemplaren. Deze week verscheen er een nieuwe single van de groep Street of Dreams. Een voorbode van een nieuw album dat eind dit jaar moet uitkomen. Je hoorde Original of the Species en een van de singles van het album Vertigo. Madonna is toe aan haar 15e studioalbum. Het is de opvolger geworden van Confessions on a Dance Floor uit 2005. En deze nieuwe heet Confessions 2 is ons album van de week. Op de plaat vind je na samenwerkingen met Sabrina Carpenter en Stromae ook een nummer dat Madonna maakte met Martin Garrix. Luister naar Bizarre.
1: Album van de week.

0: volgende week je hoorde Madonna featuring Martin Garrix. En die twee brengen ons bij de XL Classic. Muziek van het album Marbles, liedje dat duurt 10 minuten en 49 seconden. Geniet nu in de albumshow van Marillion en Neverland.
1: XL Classic.

van het album Marbles hoorde je Neverland. Douwe Bob, tweede album van Douwe Bob, met daarop onder andere zijn duet met Anouk. Dat was Hold Me en Sweet Sunshine, dat de soundtrack zou worden van het zonnige 2015. Douwe Bob leent op dit album uit de 60s, de 70s, folk en rock en zet die invloeden helemaal naar zijn hand. Sweet.

tweede album The Great Escape. Dat nummer dat streed in 1995 om de koppositie met Roll With It van Oasis in wat bekend staat als The Battle of Britpop. En Blur won die battle dus, hoewel ze een tijdje later afstand zouden nemen van de Britpop sound. Ze gingen verder als een soort van lo-fi alternative rock group. So Excited, dat is het negende album van de zusters Pointer, met daarop een cover van I Feel For You, maar ook deze I'm So Excited.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: centen. Lidl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? It's the
9: little. Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van maandag 13 juli. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Dat zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur. Na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. En dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets gisteravond. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie